0: zombie.
1: Kijk eens, mijn nieuw kamer.
2: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
1: Zo fris en stralend.
3: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
0: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
3: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
1: Allega's
4: naar Gamma.
5: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
7: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
3: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
2: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
4: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
4: Bon, we gaan eraan beginnen zometeen, beste vrienden. Het grote nieuws van 6 uur komt eraan met Gimma. Eerst al even een kleine waarschuwing. Het is,
8: een blik achter de schermen.
4: Het is zo'n ochtend, beste Anke.
8: Oh. Weet je, als we het systeem hadden van de baalkaarten, de baaldagen, had ik hem nu ingezet.
4: Maar wacht,
8: was ik er nu niet.
4: Kort samenvatten, eerste bericht dat we krijgen deze ochtend. Ik heb mijn gsm niet meer, die ben ik kwijt. Dat was heel vroeg in de ochtend. Ik ben nu een bericht aan het sturen via mijn laptop. Later kregen we te horen dat je die ergens in een gleuf van je zetel had teruggevonden.
8: Exact.
4: Na een slapeloze nacht met een kind met pijn aan de voeten, na een dans...
8: Auditie. Ja, had 3 uur dansauditie, midden van de nacht werd ze wakker. Oh, ik heb pijn in mijn voeten, ik kan niet meer slapen. Dus ik ook niet meer geslapen.
4: Zij op je gsm getokkeld, die kwijtgespeeld.
8: Exact.
4: Later dan toch in de auto geraakt,
8: yes.
4: naar hier geraakt. En toen wij hier aan het vergaderen waren, enfin, wij drie waren aan het vergaderen, jij zat te suffen, kwam een collega die al heel vroeg deze ochtend is binnen en die zei, is er iemand van jullie die met een Peugeot rijdt? Want de koffer staat beneden in de garage open. Ja. Dat was die van jou natuurlijk.
8: En dan is Sander die net gaan dichtdoen, onze lieve vriend Sander.
4: En je hebt nog iets ontdekt, Sander. Ja. Niet alleen de koffer.
9: Ja, toen stond de laadklep van de elektrische auto stond ook nog open.
8: Oh,
9: dus je bent hier vanuit Hasselt gereden.
8: Ja.
4: Van Hasselt met de laadklep open naar hier gereden.
9: Ik heb even banden gecheckt, die zijn nog volledig in orde.
4: Oh. En was de koffer tijdens de hele rit ook open, Anke? Of
8: dat zou goed kunnen.
4: Allee, beste vrienden, het gaat zo'n ochtend worden, maar hoe gaat het in de rest van de wereld? Het nieuws van 6 met onze Greg.
10: Goedemorgen. Premier De Wever waarschuwt voor harde begrotingskeuzes, mogelijk nieuwe poging tot sabotage op het Nederlandse spoor en de VS en Duitsland versterken de militaire samenwerking. De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken, dat heeft premier Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij wil ook geen maatregelen nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
11: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
10: De Wever moet 10 miljard besparen tegen 13 oktober. In Nederland is gisteravond mogelijk opnieuw geprobeerd om het spoornet te saboteren. In de buurt van Apeldoorn werd een buis gevonden op de sporen. Gisteren werden er op meer dan 35 plekken buizen en kabels op de sporen gelegd, met grote vertragingen tot gevolg. Vermoedelijk gaat het om boerenprotest. In de VS en Duitsland, of de VS en Duitsland, gaan nauwer militair samenwerken. En ze hebben daar een intentieverklaring voor getekend. Ze gaan mogelijk in de toekomst samen raketten produceren en aankopen. De Amerikaanse regering had de voorbije jaren nochtans grote kritiek op het defensiebeleid in Duitsland. Maar de voorbije maanden lijkt die kar gekeerd. Wisselend bewolkt vandaag met buien, bij maxima rond de 19 graden. Morgen bewolkt, maar meestal droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden.
8: Ik heb een doorstart wel gepakt. Hè. Het komt helemaal goed. Er is ook maar 1 file op dit moment. Ça va, op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 5 minuten.
4: Dankjewel.
8: Dat is het.
4: Goed, merci. Dank je. En wij ook een doorstart deze ochtend, beste vrienden.
8: Yes.
4: Komende uren zijn we er voor jullie. En als er links of rechts toch nog een raar spook zou opduiken, we gaan meteen de grove middelen inzetten. Met Ray Parker Jr. en de Ghostbusters.

0: voor al uw kleine problemen. Een hele goede morgen. We zijn vandaag, hoeveelste zijn we eigenlijk alweer?
1: De 16e.
0: De 16e, we zijn over de helft van september heen. En als je jarig bent, ben je jarig met Mark Anthony. Ken je die nog, Mark Anthony?
1: Ja, de ex ook van Jennifer Lopez.
0: Klopt, hoe oud zou die
1: nog zijn melige stroopwafelmuziek. Mark Anthony, ja, die gaat in de... toch al in de 50 zijn. Ik zou zeggen 54.
0: Nee, hij is 58. Hij gaat aan de 60 doen, Mark Anthony. Katie Melua. Ah, zeg je Melua?
1: Ik weet het niet.
0: Zeg je Melua,
1: ja, ik weet het. Maar iedereen spreekt het uit in Vlaanderen als Katie Melua.
0: Katie Melua.
1: Hoe oud zou die zijn?
0: Die is van 1 million bicycles 41. In Beijing. Die is 42 ondertussen. Nick Jonas van de Jonas Brothers. Dat was toch zo'n groepje dat populair was bij de jonge meisjes. Hoe lang
1: Jonas
0: geleden?
1: Brothers.
0: 10 jaar geleden zoiets, hè?
1: Maar die maken nog muziek, hè?
0: Die maken nog muziek, maar ja.
1: Ook zijn solo.
0: Ook solo.
1: Maar Nick, is dat de oudste?
0: Ja, dat weet ik toch
1: Nick,
0: niet.
1: Nick, Joe en nog ene.
0: Dat weet ik toch niet.
1: Ik zou zeggen 37.
0: Nee, 34 is die. Okay. Katerina Avgustakis.
1: Dat weet
0: Star
1: ik.
0: Academy gewonnen ooit.
1: Die is denk ik 3 jaar jonger dan ik, dus dat is 43.
0: Ja, dat klopt. Ken jij die zo goed, of
1: wat? Ze is ook van Maasmechelen, we zijn samen opgegroeid.
0: Ah, oké. Oliver Naassen, dat ga je niet weten. Is ex-Belgisch kampioen wielrennen. Ken jij die zelfs überhaupt?
2: Ik had daar nog nooit van gehoord.
0: Oh, nee. Belgisch kampioen wielrennen geweest.
1: Wacht, hè, Oliver Naassen.
0: Maar dat is, ik zou het ook niet
1: Wacht even,
0: weten.
1: Ik zou zeggen 42.
0: 36 is die.
1: Oei.
0: En dan wel een bijzondere verjaardag. David Copperfield is jarig. David Copperfield. Zegt dat jou nog iets, Sander? Weet je wie dat is?
2: Dat is een goochelaar.
0: Dat is een goochelaar.
1: Ja, nee, dat was een illusionist.
0: Die tatovenaar.
1: Die kon de Eiffeltoren doen verdwijnen.
0: Ja.
1: Die deed toch zo van die dingen, hè?
0: Ja, die deed zo van die grote dingen.
1: En,
0: ja,
1: en die had pikzwart haar, geverfd volgens mij.
0: En die was met dingen Claudia Schiffer.
1: Sowieso.
0: Ah ja,
1: dat
0: was toen prachtige Claudia
1: het
0: Schiffer.
1: Het glamkoppel van de jaren 90.
0: Oh god, ja, die man is veel, denk je?
1: Oh, die David Copperfield. Ook 68 of zo?
0: 70. Die wordt echt 70. Die gaat er 7 op. Maar die kan hij wel doen verdwijnen. Geen enkel probleem. En ook jarig, Richard Marx is jarig. Richard Marx, ken je die nog? Richard Marx van de prachtige Right Here Waiting.
2: Oh,
0: zo'n mooi liedje.
2: De naam wist ik niet. Maar
0: 63 wordt Richard Marx. Weet je wat, ik vind dat we moeten draaien. Het is zo lang, je hoort me niet zo vaak meer op de radio. We gaan dat gewoon even doen.
1: Mijn raadspel ik het toch al zo vroeg op de ochtend.
2: Ja,
1: jongens,
2: geleerd,
1: nu ben je wakker.
2: Het is nog maar 10 over 6,
1: echt jong, man.
0: En hier is Richard Marx voor jullie.

0: Feels Like I'm Falling in Love van Coldplay. Op deze woensdagochtend, goedemorgen allemaal.
1: De ochtend van Joe.
0: Ja. We zijn september, dan kan dat, zo'n nazomertje. Dat hebben we gisteren ook nog gemerkt. Heerlijk weer gisteren. Vandaag, woensdag, kindjes thuis. Vanmiddag, herfst in het land.
2: Yes, ja. Ik moet gelukkig niet afkicken. Ik heb niks uit die dag van gisteren gehaald.
0: Oh nee, echt niet.
2: Nee, door omstandigheden
0: ging het niet. Ja, we hadden lange meetings hier, hè, die heel lang duurden. Hè.
2: En ik denk dat er nog veel luisteraars zijn. Hè. Zo op een dinsdag.
0: Ja.
2: Kunnen we dat niet regelen. Hè. Mensen hebben een druk op het werk. Kunnen niet altijd naar buiten. Dus ik ben helemaal team. Ik heb niks met die laatste topzomerdag gedaan.
0: Ja, dat is wel jammer, want ik was ook laat thuis, want het was hier heel lang werken nog. En een beetje geslapen, nog iets anders te doen. Maar om 5 uur ben je nog gaan wandelen. En de dagen zijn nog behoorlijk lang, ook al zijn ze aan het korten. Het was fantastisch weer. Och, de temperatuur was zo goed. Natuur is zo mooi op dit moment. Ja, je hebt wel wat gemist eigenlijk.
2: Ja, ik ben hier alleen, maar ja, zeg. Hey.
0: Ja,
2: ik bedoel, ik moet niet afkicken vandaag. Hè. Ik ben nog altijd klaar voor pompoensoep.
0: Ja, maar wat Frank heeft gezegd, heb ik ook ondertussen bevestigd gezien in de app. Beste luisteraars, we gaan een wisselvallig weekend tegemoet komen. De dagen worden niet zo mooi, maar volgende week krijgen we toch iets dat lijkt op een nazomertje. 20, 21, 22 graden, zon. Het gaat nog even komen, nog even. Het zal ook wel in jouw agenda's passen, zeker.
2: Zet het maar erin.
3: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
6: Oei. Mijn enkel.
5: Schat, ça va?
6: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
7: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Nog voor jij kan denken...
11: Ik heb gelijk geen energie.
10: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
10: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immoscoopman!
15: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
16: Nieuw,

0: wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
1: Wauw!
0: Van Vibra.
2: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
1: Ja, ja.
2: En zaterdag Scouts Weekend.
1: Komt goed.
0: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
1: Wauw!
0: Van Vibra. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: And the way you make me feel. Een goedemorgen allemaal.
1: Het kan wel eens gebeuren op een feestje, op het werken, ergens op het onverwachte, dat je iemand tegenkomt en niet meer weet hoe die persoon heet. Je kent het gezicht, maar hoe heet die ook alweer? Altijd knullig, maar zometeen de tip om het niet meer lullig te maken.

0: kunt zeggen wat je wil, maar altijd handig om die in de vriendenkring te hebben. Die mens, die kon nogal wat. Die kon broden vermenigvuldigen en vissen, makkelijk als je een barbecue hebt. En die kon water in wijn veranderen. Die had ik persoonlijk willen kennen, hè. Jesus, he knows me. Het nieuws van 6:30 met Grim.
1: Goedemorgen. Netbeheerder Fluvius krijgt groen licht om de uitfasering van het aardgasnetwerk voor te bereiden. Dat schrijft de Tijd. Nu wordt 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. Maar we moeten de komende jaren overstappen naar meer duurzame alternatieven. Mogelijk tegen 2050. Fluvius moet beslissen waar en wanneer het gasnet in fases wordt stopgezet. Premier Bart De Wever waarschuwt voor harde begrotingskeuzes. Dat zei hij tijdens een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Maar hij wil niet dat de economische groei van ons land wordt geraakt. Hoe hij dat concreet wil aanpakken, wou De Wever niet vertellen. De federale regering moet 10 miljard besparen. De deadline is 13 oktober. En mogelijk een nieuwe sabotagepoging op het spoor in Nederland. In de buurt van Apeldoorn werd gisteravond een buis op de sporen gevonden. Medewerkers van de spoornetbeheerder gingen meteen ter plaatse. Gisteren was er bijzonder veel hinder door dergelijke acties. Op zeker 35 plekken werden buizen en kabels op de sporen achtergelaten. Mogelijk gaat het om boerenprotest, maar dat wordt nog onderzocht. Wisselend bewolkt met buien bij maxima rond 19 graden. Morgen bewolkt, meestal droog dan. Later op de dag een enkele bui en 18 graden.
2: Het gaat langzaam richting Antwerpen. Op de E17 tussen Haasdonk en Kruibeke verlies je 10 minuten. 5 minuten op de E313 tussen Randst en Wommelgem. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde 5 minuten. En nog 5 minuten op de E429 tussen Bierge en Tubize.
3: Alles is beter in de Ardennen.
4: De jacuzzi is warm.
5: Ik kom eraan.
3: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
6: 6:30. Een tip voor een niet lullig leven.
2: Ja, dat overkomt toch iedereen, hè? Dat je de naam kwijt bent, dat je weet van ik ken die. En heel vaak weet je ook een hele cv af te ratelen van die persoon. Maar de naam, ik snap dat ook niet goed waarom dat wij die naam niet kunnen onthouden.
0: En eerlijk gezegd, het helpt niet met een heel klein beetje ouder te worden.
2: Ja, maar dat is omdat we niet, heeft niks te maken met slijtage. Dat is gewoon omdat wij steeds meer mensen ontmoeten in het leven.
0: Ah, dat is het.
2: Daar heeft het allemaal mee te maken.
0: Ah, oké.
2: Maar ja, wat doe je dan als je de naam kwijt bent en je bent op een of ander netwerk of iets van het werk of whatever, wat doe je dan? Meestal doe je niks, hè. Speel je het spelletje een beetje mee en denk je, hoop je dat het je toch bliksemsnel te binnen zal schieten, de naam. Gebeurt toch in 100% van de gevallen niet tijdig. En dan kan het nog eens awkward worden als er dan nog iemand bij komt staan en je moet die mensen aan elkaar voorstellen.
0: Ja.
2: Zo ben ik toch al eens een paar keer flink de mist ingegaan. Dat ik echt het heel bond heb gemaakt, dat ik zelfs onbeleefd was omdat ik mensen niet aan elkaar voorstelde omdat ik de naam kwijt was. Maar ik volg nu een account op Instagram. Zo iemand die allemaal zo van die public speaker en allemaal zo van die cursussen geeft, hè. En die zegt, je moet meteen het zeggen. Je moet het meteen zeggen. Zeg gewoon van, oh, ik ken zoveel mensen. Oh, ik ben het even kwijt, help me even.
0: Ja.
2: Dus en dan heeft die persoon misschien zoiets van, ja, niet leuk natuurlijk. Want iedereen wil natuurlijk dat je naam onthouden wordt. Maar daarna moet je het gaan goedmaken. En hoe doe je dat? Door eigenlijk allemaal details uit voorgaande gesprekken op te rakelen.
0: Ja, omdat je
2: dus
0: dat wel nog
2: je
0: weet.
2: Je post nog eens. Naar de dochter die toen ziek was.
0: Ja.
2: Of hoe is dat eigenlijk afgelopen met dat project daar op het werk? Een beetje slijmen en zo heb je het volledig goed gemaakt.
0: Okay.
2: Gaat hij naar huis met een goed gevoel en gaat hij niet denken, die kende mijn naam niet meer.
0: Ja, maar het is wel het eerlijkste. Ik heb nog veel erger. Ik heb niet alleen mijn namen. Maar jongens, als ik een collega buiten het werk tegenkom, iemand waar ik misschien soms al in 10 meetings mee gezeten heb, en ik kom die tegen ergens bij een bakker of weet ik veel waar, ik weet bij God niet meer over wie het gaat. Ik ben blij dat jij hier altijd met een hoofd telefoon op zit dan.

0: Shoes in Texas van Ella Langley. Ja, we zijn niet de enige die niet altijd op de namen komen. Kevin heeft er een goede oplossing voor.
1: Hey Sven en Anke, ik ken uw probleem helemaal van die namen. Wij gaan redelijk veel naar festivalletjes en daar leer je ook iedere keer weer een deel mensen bij kennen. Ik zeg dat gewoon op voorhand al. Als ik een naam vraag, zeg ik er al bij. Ik kan dat wel niet onthouden. Ik kan dat vandaag waarschijnlijk nog 10 keer vragen. En meestal is de reactie, ah ja, dat ken ik. Bij mij gaat het hetzelfde zijn. Dus iedereen heeft dan.
2: Voilà.
0: Van mooi gezegd. Iedereen heeft dan.
2: Eigenlijk moet je gewoon iedereen ei kunnen noemen.
0: Ja, inderdaad.
2: Ei. Voilà.
0: Maar de eerlijkheid, ik vind dat wel de juiste aanpak. We moeten wel vaker eerlijk zijn tegen elkaar. En dan is het ook herkenbaarder voor die ander die zegt, oh ja, ik heb dat ook. Sorry.
2: Ja, dan maak je mop. Ik kan mijn eigen naam nog niet eens onthouden.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
5: Wauw, ja!
6: Maar ja...
4: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja!
2: Maar ja...
4: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
5: Ja!
6: Maar ja...
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
9: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Een kraan die lekt.
12: Een tegel met een barst.
11: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
12: Het is tijd voor...

0: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Sven en Anke.
2: Good times. Great music.

0: September vandaag, de morgen.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Ja, niet één iemand, niet 10, niet 100, niet 1000, niet 100.000, maar 107.677 Japanners in de spotlight vandaag, Anke. Want het gaat over de 100-jarigen, of meer dan 100-jarigen. En dat is heel straf. In Japan zijn ze records aan het breken qua oud worden. Ter vergelijking, we even meegaan naar 1963. In 1963 waren er amper 153 100-jarigen in Japan. Dus iemand die 100 werd, dat was onwaarschijnlijk nieuws. Ik herinner me dat ook vanuit mijn jeugd. Er werd iemand 100 in het dorp.
2: Een eeuweling,
0: dat werd gevierd. De koning kwam bijna langs, maar zeker de burgemeester met een of ander cadeau. Dat is enorm veranderd. Dat is in 63, 153. In 1998 passeerde het land al de kaap van de 10.000 honderdjarigen. En nu dus over de 100.000 gegaan. Er is natuurlijk al wat volk bijgekomen in Japan, maar ja, om een of andere reden zijn ze gewoon heel veel ouder aan het worden. Dat heeft altijd ook te maken met de gezondheidszorg. Dat mensen ouder worden, dat is zeker. Maar ook voedingspatroon. Ja, die Japanners,
2: veel sushi.
0: Die, ja, eten heel veel gezonde dingen.
2: Avocado.
0: Veel groenten.
2: Zalm.
0: Heel veel groenten. Rauwe vis inderdaad. Niet te veel bewerkte voeding. En een actieve levensstijl. Je ziet ook in Japan dat mensen, ook op ouder leeftijd, zo nog gyms staan te doen. Met z'n allen in de publieke parken en zo. Ze gaan naar de gym, naar de fitness. Ze doen
2: krachttrainingen.
0: Het gaat daar heel hard. En het gaat overal wel een beetje zo gaan evolueren. Maar je had het opgezocht, Sander, voor in België.
3: Hier zijn er bijna 3000, in 2025 bijna 3100-jarigen.
0: 3100-jarigen, ja, dat is nog een heel groot verschil natuurlijk. Maar
2: en hoeveel ook alweer in Japan, ben nu alweer vergeten.
0: Ja, dus 107.000, bijna 108.000. Ja, dat gaat er
2: en wij 3000.
0: Ja, oké, maar we zijn een veel kleiner land. Hè. Sowieso, hè, dat maakt ook wel een verschil.
2: Ja, ja. Toch, ja. Zou jij 100 willen worden?
0: Ik zou zeker 100 willen worden, ja. Zou jij 100 willen worden, Sander?
3: Nee.
0: Wat? Nee?
2: Ik vind dat ook wel heel lang.
3: Mijn grootmoeder is 97 geworden, zei het is goed geweest, zei die. Deze wereld, ik hoor hier niet meer op. Op een bepaald moment, alles gaat, zeker met die AI. Je moet je dat voorstellen, als je oud bent, je bent niks meer mee. Alle mensen rondom je zijn weg van je leeftijd.
0: Ja, ja.
3: Hij zei altijd, het is goed, kom maar halen.
0: Ja, maar oké.
2: Oh ja, ik ook. Ik wil dat ook. Ik wil eigenlijk een dag voor Tom of zo.
0: Ja.
2: Ik wil sowieso voor Tom.
0: Maar als je niet van plan is 107 te worden, dan heb je geen probleem, Anke. Dan moet je wel bij.
2: Ja, maar ja. Als ik zo'n fitte moetie blijf zoals nu, dan kan het in feite. Hè. Als ik die krachttraining blijf doen. Maar nee, ik wil ook niet. Ik wil gewoon, ja, voor Tom sowieso.
0: Oké. Okay.
2: En zo, pakt, als ik nu mag kiezen.
0: Ja, maar nee, zeg dat toch niet.
2: Nee?
0: Ik moet daar niks over zeggen. Kijk, als je gezond bent op je 90ste en je bent nog zelfstandig, dan wil je 90 zijn. Als je op 68ste enorm in het sukkelstraatje zit, dan denk je misschien, het is goed geweest.
2: Ja, maar daar wil ik nu niet aan denken.
0: Nee, maar ja, je moet het gewoon, je moet het leven.
2: Wegsfeer.
0: Zoals een goede Japaner zou zeggen, je moet het leven nemen zoals het komt en er altijd het beste van maken.
2: Friday, every day I'm in love. Ja. Alles eruit halen, want 68

0: Adele en Rolling in the Deep. Ik keek net nog eens op haar Instagram-account.
1: Oké, zit hij dan nog op?
0: 26 november 2024 heeft haar laatste post gedeeld.
1: Ja, ik dacht het.
0: Waarschijnlijk ook nog gedeeld door haar management.
1: Ja.
0: Want het is zo mega onpersoonlijk, heel dat account eigenlijk. Maar toch bijna 56 miljoen volgers.
1: Dat is goed, hè.
0: Die heeft het toch goed voor elkaar, hè. Ja. Ik denk dat hij de eerste keer met pensioen is gegaan toen ze 25 was of zo. 5 jaar. Dan komt hij even terug uit haar pensioen.
1: Dat is wel centen.
0: Dan heeft
1: nodig,
0: hij
1: ja.
0: nieuwe kleren nodig waarschijnlijk.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Mag hij nog eens cd'ken? Verdwijnt hij weer 5 jaar van de radar, weer met pensioen? Dat lijkt mij heel fijn. Als je zo niet per se 69 moet zijn voor je echt met pensioen gaat. Maar eigenlijk op je 25ste al kunt genieten.
1: Ik heb proberen
0: en
1: al. Ja.
0: Naar hartelust sudokus kunt invullen in de tuin. Zonder de kwaaltjes van ouder worden.
1: Ja.
0: Dat is mijn lichtend voorbeeld. Maar ja, waarschijnlijk zal het mij niet overkomen.
1: Jouw cd was niet zo succesvol, jammer genoeg. Zeg vrienden, we hebben straks Rick Tops weer op bezoek met een dilemma. Het is eigenlijk pas binnengekomen gisteren. Van luisteraars die over iets wat op televisie was geweest, op het werk zo hard hadden gediscussieerd, dat ze naar ons stuurde van, misschien is dat een dilemma dat Rick Tops moet voorleggen aan de luisteraars. Dus hoor hoe zij erover denken. We vonden dat een goed idee. En jij gaat ook mee discussiëren straks.

0: u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn.
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Yep, zoals elke dag heeft onze Grim weer het nieuws in de aanbieding. En eerst in de aanbieding nogal wat huizen, hè Grim?
6: Ja, want die staan tegenwoordig langer te koop. Fluvius mag de uitfasering van het aardgasnetwerk voorbereiden. En Lionel Messi neemt volgende maand afscheid van zijn nationale ploeg. Goedemorgen. 1 op de 6 woningen staan na een half jaar nog altijd te koop. En 1 op de 20 zelfs na een jaar nog. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedgroep De Walen. Het gaat vooral om grote huizen met slechte energiescores ver van de stad. Vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
7: We komen eigenlijk uit een periode waarin ja, vastgoed verkocht als zoete broodjes. Hè. Eerst tijdens corona alles wat een tuin had. Nadien hadden we de instapklare huizen waar mensen voor in de rij stonden. Maar ja, die prijzen van het vastgoed die blijven stijgen. En dat is normaal dat mensen iets afwachtender worden.
6: Als je je huis zelf al energiezuiniger maakt, kan je je investering vlotter terugverdienen. Het einde van het aardgasnetwerk in ons land komt eraan. De Vlaamse regering heeft aan netbeheerder Fluvius groen licht gegeven om de uitfasering op te starten. Dat schrijft De Tijd. Het zal in fases gebeuren dus. Fluvius moet beslissen waar het gasnet wanneer wordt stopgezet. Vandaag wordt nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De bedoeling is dat we op termijn overschakelen op duurzamere alternatieven, wellicht tegen 2050. Premier Bart De Wever waarschuwt voor harde begrotingskeuzes. Dat zei hij tijdens een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Maar volgens De Wever mogen de besparingen geen impact hebben op de economische groei van ons land.
8: Ik denk dat eigenlijk alle partijen in de regering wel ambitie hebben om een soort groeiplan in de begroting mee op te nemen, om stimulansen te geven. Dat hoeft niet altijd geld te kosten. Het gaat bijvoorbeeld over gelijk speelveld, bijvoorbeeld over reglementering, om de ondernemingen een beetje zuurstof te geven. Ik denk dat dat mogelijk moet zijn, zelfs in een tijd dat de overheidsbudgetten zwaar zullen krimpen. Daar is niks aan te doen.
6: Nog volgens De Wever mogen de begrotingsgesprekken niet mislukken. Er moet 10 miljard euro bespaard worden. De deadline is 13 oktober. In Nederland is gisteravond mogelijk opnieuw geprobeerd om het spoornet te saboteren. In de buurt van Apeldoorn werd een buis gevonden op de sporen. Gisteren werden er op meer dan 35 plekken buizen en kabels op de sporen gelegd, met grote vertragingen tot gevolg. Vermoedelijk gaat het om boerenprotest. De VS en Duitsland gaan nauwer militair samenwerken. Ze hebben daar een intentieverklaring voor getekend. Ze gaan mogelijk in de toekomst samen raketten produceren en aankopen. De Amerikaanse regering had de voorbije jaren nochtans grote kritiek op het defensiebeleid in Duitsland. Maar de voorbije maanden lijkt die kar gekeerd. En op 6 oktober neemt de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi officieel afscheid van de nationale ploeg. Dat heeft de voetbalbond daar laten weten. Messi speelde in totaal 207 wedstrijden voor de Argentijnse nationale ploeg en hij scoorde daarin maar liefst 125 keer. Messi stopt wel niet volledig met voetballen, want er is nog zijn club Inter Miami. Daar heeft hij nog een contract tot eind 2028. Lionel Messi is 39 jaar.
3: Frank, het was een wilde nacht, jongen. Het was onstuimig. Ik heb echt wakker gelegen.
9: Echt waar?
3: Het was regen, het was bliksem, het was onweer.
9: Oh, dat is dan... nee.
3: Mega.
10: Dat was alleen in het oosten van het land. Ja, plaatselijk inderdaad. Hè. Ja. Nu, daar zijn je nu van verlost. Hè. Dus overal is het eigenlijk droog op dit moment. Alleen in de Ardennen, daar zijn nog wat buisjes gesignaleerd. En uiteindelijk in de loop van de dag gaat het allemaal wat wisselvalliger worden. Hè. Het wordt wat onstabieler, dus wat stapwolken kunnen ontstaan. En die gaan uitgroeien tot buien. De meeste buien zijn voor het noorden, net wat minder in het zuiden. En tussendoor, altijd vermelden toch dat er tussendoor ook momenten zijn dat het droog is, hè, dat de zon kan schijnen. Maar het zal een pak kouder zijn in vergelijking met gisteren. 19 graden is nog maar de maximumtemperatuur voor vandaag. Morgen is dat 18 graden, het zal het grijs zijn met af en toe wat lichte regen. Eerst in het westen, pas later in het oosten. En vrijdag hebben we dan een paar buitjes en dat dan bij temperaturen rond een graad of 20.
3: Richting Antwerpen gaat het traag op deze woensdagochtend. Op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Kruibeke verlies je 20 minuten. Een kwartier op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. En nog file op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Een kwartier.
5: Als je moeder bent of je hebt er één, ja. Is er bijna iedereen natuurlijk. Moet je zeker luisteren, want we moeten het over onze moeders hebben. Die zijn dingen aan het doen voor ons allemaal, voor de bevolking, waar we alleen maar respect voor kunnen hebben. Zo.

0: Ah, het gaat goed, dankjewel. How do you do, Roxette? Er was een verontwaardiging, een blind getrouwd maandagavond blijkbaar. De 36-jarige Matthias is getrouwd met Marianne. En hij deed een bekentenis waar zijn kerstverse vrouw toch even van opkeek.
1: Maar hij deed normaal wel uw was zelf.
2: Goeie vraag.
1: Ik
2: was eigenlijk bijna alles zelf buiten de dingen dat gestreken moeten worden. Dus mijn hemden, dat laat ik nog door mijn behoeftes het hoeven.
1: 36 jaar.
2: En mijn t-shirt soms ook.
1: 36 jaar. En je stikt je moeder nog in het werk? Kom op, hè. Dit dan ik jezelf. Ai, ai, ai.
2: Is dat echt een minpunt?
1: Ja, 36 jaar moeten we je eigen was kunnen doen.
2: Ja, ik ken dat, maar ik vind zo'n straatje, wie heeft er een tijd voor?
1: Ik ga wel zijn hemden in streek.
3: Och, ik ben team Matthias, zeg.
0: Ja, ik ook. Ja, ik ook.
3: Kijk, het Nieuwsblad heeft er een heel artikel aan gewijd vandaag. Het heeft zelfs de voorpagina gehaald. Meer nog, het is het grootste nieuws op heel die voorpagina. Ja, moederliefde is, puntje, puntje, puntje, de strijk doen voor je volwassen kinderen.
0: Ja, mijn mama heeft het ook lang gedaan. Hè. Nu is het niet meer nodig. Hè. Maar ja, ze heeft het eigenlijk lang gedaan. En die was ook een beetje ambetant op het moment dat ik het afpakte van haar.
3: Ja, ja maar ik snap het wel. Want als ik mijn man de breng,
0: ja?
3: Dan zeg ik ook altijd, hier is uw hobby.
0: Oh, maar dat is iets anders. Nee.
3: Al lachend, hè.
0: Doet je mama het ook graag?
3: Ja, maar dat is ook mijn mama haar love language.
0: Ja.
3: Dus mijn mama is niet zo van de... Moet ik het zeggen? Mijn mama is ook, ja, gewoon, die is van de doen, van het doen.
0: Niet van de lange emotionele gesprekken.
3: Nee, dat is nul emotioneel gesprek. Maar mama is wel van de strijk en ik apprecieer dat enorm. Ik heb dat nodig in mijn leven. Heel vaak komt mijn papa de strijk halen. Doet mama de strijk en brengt papa de strijk ook nog terug. Mama moet wel 20 keer altijd bellen voor kapstokken.
0: Ja.
3: Geef me nog wat kapstokken meegeven. Ik kan die hemden van Tom niet ophangen. Geef me nog wat kapstokken mee.
0: Jij bent een man alleen, Sander, maar je mama, die is overleden.
4: Ja, die is 3 jaar geleden gestorven, maar die heeft dat tot altijd gedaan. Was hem.
0: Altijd.
4: Die stond daar ook op toen ik alleen ging wonen. Maar ja, je zit alleen en dan moet dat toch niet. Dat is de moeite niet voor een machine te kopen en ik doe dat wel. En die deed dat dan. Dan was dat perfect mooi gestreken en alles, hè. Zakdoeken en beddenlaken, alles gestreken. Ik moet nu wel toegeven, ik strijk nog altijd niet. Er wordt gewoon veel minder gestreken. En wat ik wel nog gestreken heb, ik geef nu tegenwoordig aan de poetsvrouw van mijn pa. Hermine, I love you, hè.
3: Ik
4: word dan betaald door mijn pa met dienstenchecks. En dan af en toe kopen die iets voor Hermine.
0: Luxe.
3: Ja, ik ben intussen mijn eigen dochter ook aan het opleiden, hè.
0: Strijken of wat?
3: Die is 11 jaar. Die strijkt haar kleren allemaal zelf.
0: Ja.
3: En af en toe ook een stuk van ons. Maar de mama's die strijken,
0: ja,
3: allemaal hartjes, hè.
0: Ja. Is dat bij jullie ook? Even vragen aan de luisteraars. Want zijn er ook moeders die het nog doen, maar eigenlijk denk ik, ben het wel zo langzaam aan kotsbeu aan het geraken.

0: film on Mars. You're the first, the last, my everything, Barry White.
1: Dit is Joe.
0: Want het is zo'n herkenbaar onderwerp voor zoveel mensen waar mama's de strijd nog doen. Gerda die zegt, ik doe het ook nog voor mijn dochter en haar gezin. Ik vind dat niet erg, omdat ik weet dat ze daar weinig tijd voor hebben. Bianca, mijn oudste, 27, strijk elke zakdoek tot overhemd met heel veel liefde. Oh. Zalig om toch nog een beetje nodig te zijn in hun leven. En Sabrina zegt, ik ben 59 en mijn man 60. En zijn mama strijkt nog altijd voor ons. Ze zegt ook gewoon, oh, niet zelf doen alsjeblieft, anders heb ik niks meer om te doen. Dus schat, ik ben haar daar enorm dankbaar voor. En een paar die zeggen, als mijn man zelf zijn strijk niet zou kunnen doen op zijn 40ste, sorry, dat zou een mega afknapper zijn, maar niet veel.
2: En Sonja zegt ook, van 30 jaar geleden deden wij ons huishouden allemaal zelf en ja, wij gingen ook met twee werken.
0: Ja, ja.
2: Alles deden we zelf.
0: Ja.
2: Ja, je hebt gelijk, Sonja, je hebt gelijk. Maar bon, Anne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hey Anne, ja, je hebt ook een spectaculair verhaal, want jouw schoonmoeder strijkt ook nog. En hoe oud is die?
3: 89.
2: Oh, 89.
3: Ja.
2: Ja, maar dat is... Wil ze het echt? Of wil jij het echt?
3: Maar ik had het dus gevraagd, denk ik, ja, 10 jaar geleden, omdat ik haat hemden strijken. En ze zei van, ah, maar ik doe dat graag, breng ze maar bij mij. Nu ja, ze wordt altijd maar ouder en elke keer vraag ik van, ja, lukt het nog? Of heb je liever dat ik dienstenchecks aanvraag of zo? Nee, breng dat maar bij mij, ik doe dat graag en ik doe dat goed. Dus ja, in mijn ogen doet zij het dan beter dan mij.
0: Je moet het ze niet afpakken.
2: Ja, inderdaad.
0: Maar als je voelt dat het moeilijk wordt, moet je toch ook op tijd durven te oplossen.
2: Ja, maar ik ruik zelfs dat er nog ruimte is voor nog taakjes.
0: Nee.
2: Misschien is de keuken komen uit.
0: Als je

0: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS Dome met de grootste klassiekers van toen. Toe Fabiola van de Begge en Boga. De 10 om te zien op 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Nu vrijdag vanaf 4 uur bij Joe.
1: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
2: Chipolatas, klinkt goed, hè?
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken

0: mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
2: Jij? Yeah?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
2: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: De Misty Dutchess van Connections.
5: En, hoe was Thailand?
3: Oh, echt zalig. Veel gezien.
5: Goh. Ja? Zeiden de olifanten in Kuiburi National Park in het wild gaan kijken?
3: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
5: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
3: Ook gemist.
5: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
3: Tjie, toch, ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
5: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
6: De ochtend van Joe met Sven en Anke.

0: vrolijke muziek in de ochtend van Paul Simon. You can call me L.
1: Nancy, ben je er klaar voor?
2: Ja.
1: Nancy heeft ons een heel leuk berichtje gestuurd. Nancy uit Leden. Want het cijfer van de dag komt eraan. En jij luistert altijd met voorbedachte raden. Want wat doe je altijd met die informatie die wij je 's ochtends geven?
2: Wij spelen dat 's middags na op het werk.
1: Wat zo leuk. En ben jij dan Sven of ben je dan Anke, Nancy?
2: Nee, eigenlijk is het samen met een collega, mijn rechtstreekse collega, wij luisteren allebei naar Joe. En dus wij horen allebei, proberen allebei het cijfer van de dag te horen. En dan wij met ons twee, 's middags eigenlijk zijn we Sven en Anke.
0: Dus Sven en Anke.
2: Middags aan tafel geven wij het cijfer van de dag door aan de collega's en dan beginnen die te raden.
1: En werkt het daar ook? Wordt het enthousiast onthaald? Of is het soms van, hey, bak is toch wel gerust, mijn boterhammen eten en laat me.
2: Nee, eigenlijk niet. Meestal wordt er spontaan aan gevraagd van wat was het cijfer van de dag.
0: Zeg maar,
2: nee.
0: En zijn daar nog geen die vals aan het spelen zijn? Want zij mogen eigenlijk wettelijk gezien ook naar ons luisteren als ze goesting hebben.
2: Ja. Ja, maar volgens mij doen ze het toch niet.
0: Goed, dat is jammer eigenlijk.
2: Ik weet niet waarom, maar...
0: Ja, ze zijn van harte welkom. Zeg het dan nog eens, dat ze van harte welkom zijn.
1: Ik zou dan toch stiekem luisteren en dan zo 's middags doen alsof ik niet geluisterd heb. En dan een spontaan zeggen. Zo slim ben ik.
0: Ja. Het is vandaag een cijfer. Ah, wel, ik ben heel benieuwd. Stuur ons een berichtje. Als je het weet te achterhalen wat het is, stuur ons een berichtje. Je gaat Anke mogen helpen zometeen. Het is niet zo gemakkelijk, maar het is wel heel boeiend. Heel boeiend.
1: Ja?
0: Ja, heel boeiend. Ja.
1: Welke lifestyle, welke sector zit
0: er? Spelen.

0: Tot je 16 wil je eigenlijk alleen maar oud worden en dan is het Forever Young van Milo. En het is intussen 7:30, het nieuws krijg je van onze Grim.
1: Goedemorgen. Heel wat huizen staan de laatste tijd langer te koop. 1 op de 6 kan je na een half jaar nog altijd terugvinden op IMO-sites. 1 op de 20 staan zelfs na een jaar nog te koop. Vastgoedgroep De Walen heeft dat onderzocht. Vaak gaat het om grote huizen op het platteland. Die zijn doorgaans niet echt energiezuinig, waardoor er nog fors in geïnvesteerd moet worden. En daar knappen kopers op af. De Vlaamse regering geeft groen licht aan netbeheerder Fluvius om de uitfasering van het aardgasnetwerk voor te bereiden. Nu wordt 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. Maar we moeten de komende jaren overstappen naar meer duurzame alternatieven. Mogelijk tegen 2050. Fluvius moet beslissen waar en wanneer het gasnet in fases wordt stopgezet. En in Rusland is nu ook al 's nachts aanschuiven aan de tankstations. Benzinetekort blijft er maar aanhouden. Komt door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. Maar volgens inwoners speelt ook het Russisch beleid een rol. Dat zou de olie ongelijk verdelen. Wisselen bevolkt met buien bij maxima rond 19 graden vandaag. Morgen bewolkt, maar meestal droog. Later op de dag kan er wel een enkele bui vallen en tot 18 graden.
0: Het gaat langzaam op de Brusselse bindering. Tussen Expo en Machelen verlies je 25 minuten. 20 minuten extra richting Antwerpen op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Kruibeke door een defect voertuig. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten. Een kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. En nog richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen verlies je een kwartier.
2: Alles is beter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm.
4: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
5: Het cijfer van de dag.
6: Oh, het is echt geen gemakkelijke. Je moet je concentreren allemaal om mee te spelen. Het cijfer is namelijk 100 vandaag. Ja? 100 en het is... Ah, ik weet ook niet zo goed hoe ik het moet aanbrengen. Want ik wil niet te veel tips geven, maar ook niet te weinig. Want anders ga je het nooit raden. We gaan naar de keuken, dat kan ik al zeggen. En een bepaald ding in de keuken, een bepaald voorwerp, heeft er 100 van. En het heeft te maken... Nou, nu ben ik...
0: Graden.
6: Nee, niet graden. Maar het heeft er 100 van, een bepaald ding heeft er 100 van. En het heeft iets te maken, maar ik vrees dat ik dan al voor kenners al veel te veel ga vertellen. Dat wil ik eigenlijk nog niet doen.
0: En ik ben toch geen kenner, bedoel
6: je? Nee,
0: ik
6: ben geen,
0: maar
6: sowieso
0: zeg het dan tegen
6: kenner.
0: Mij, kom.
6: Ja, maar dan heeft hoort iedereen het al.
0: Maar ben ik eens benieuwd. Of
6: en alle professionals ik... gaan het dan meteen weten.
0: Maar zeg
6: het,
0: misschien ben ik toch een kenner.
6: Er is een link met eieren. Er is een link met eieren. En een bepaald ding heeft er 100 van.
0: En er is een link met eieren.
6: Ja. Ik vind het zelf een superboeiend verhaal.
0: Maar iets met koken.
6: Het heeft iets met koken. Het is in de keuken. Het is in de keuken, ja. 100. 100 is het cijfer. En een bepaald... Nu zijn ze op het werk daar ook al mee aan het spelen, hè? Ja, allee, kom. Veel succes allemaal.
0: Iets met eieren.
6: Ja, er is een link met eieren.
0: Een frigo?
6: Nee.
0: Oh.
6: Maar een voorwerp?
0: Ik vind het altijd moeilijk.
6: En daar zitten 100 details aan. Aan dat voorwerp zitten 100 details. Het zijn er altijd 100.
0: Het is iets met eieren.
6: Er is een link met eieren. En ik ga heel eerlijk zijn.
0: Ja?
6: Ik ben al met eten bezig en ik kook graag. En ik wist dat verhaal niet. Het is een goed verhaal.
0: Maar het is een toestel.
6: En Peter Goossens gaat het ons vertellen zometeen.
0: Echt? Maar is het
6: de enige
0: toestel?
6: Echt Peter Goossens gaat het ons uitleggen. Het is geen toestel.
0: Maar is kom, nu is het zo een eiersnijder? Dat vind ik fijn. Maar zo
6: eiersnijder. Nee, dat is het niet.
0: Wat
6: is totaal
0: het
6: anders.
0: Wat heeft het dan met eieren te
6: en
0: maken?
6: Peter Goossens die gaat het kunnen uitleggen.
0: Want ik weet het.
6: Wat?
0: Zo'n ding.
6: Wat zo'n ding?
0: Zo'n eierkopje.
6: Wat een eierkopje?
0: Nou, hoe heet dat? Waar een ei in zit? Hoe heet dat? Dat weet ik zelfs niet.
6: Een eierdopje bedoel je?
0: Topje.
6: Ja. Wat is daar op met 100?
0: Misschien heb jij er 100 thuis.
6: Nee, dat is het.
0: Ik weet het niet.
6: Het is echt een superboeiend verhaal.
0: Ja?
6: Ja, ik wist het zelf niet. En ik denk,

0: Goedemorgen, Sven en Anke. Over 100 dagen is het kerstmis. Ho, ho, ho. Merry Christmas.
1: Ja, natuurlijk, dat weet ik niet of dat waar is. Maar is dat echt over 100 dagen kerstmis of van vandaag? Hoe straf,
2: dat is nu heel toevallig. Ik was daar net aan het denken. Ik was bij de koffiemachine aan het opzoeken. Ik wou net tegen jullie zeggen, je moet daar nog iets mee doen. Merci aan die luisteraar.
1: Allee, Jens. Dankjewel. Ja. Maar goed, ja, 100 is wel het cijfer van de dag, maar dat heeft daar uiteraard niks mee te maken. Maar proficiat nu al voor iedereen die uitkijkt naar de kerst. Nog 100 dagen. Heel mooi.
3: Ja, bijna de boom zetten, hè. Of zet hem nu al.
1: Wat is er nog binnengekomen eigenlijk?
3: Ja, dus het heeft te maken, ja, je zei 100, het cijfer heeft te maken met eieren. Het is gelinkt aan de keuken. Patrick stuurt de verhulstjes eten 100 eieren per dag. Nee. Dat is waar.
1: Is dat zo?
3: Luc zegt, je kan een ei 100 dagen bewaren. Zou ik niet doen. Ja, kan dat? Maar, dat kan toch niet, jong.
1: Dat denk ik eerlijk
3: gezegd. Maar dat staat nooit op de doos, 100 dagen.
1: Denk ik, ja.
3: Maar toch 100 recepten met eieren bestaan. Mm-hmm. En heel veel mensen sturen hetzelfde bericht. En het gaat dat zijn, denk
1: wat
3: ik.
1: Wat is het?
3: 100 plooien in een koksmuts, omdat een kok een ei op 100 verschillende manieren zou moeten kunnen klaarmaken.
1: 100 plooien in een koksmuts?
3: Dat sturen 100 mensen.
1: Weet je wat Nico stuurde?
4: Het aantal plooien in de koksmuts, en dat heeft te maken met het aantal manieren waarop de kok een ei kan klaarmaken.
1: Zou dat het zijn? We gaan eens vragen aan Peter Goossens.
3: Heel veel.
5: Vanavond bij VTM kan eerlijk ook kwetsbaar zijn in Blind Getrouwd. En blinde paniek bij VTM 2 in de tv-première van Hijacked, 97 Minutes to Live. Vanavond bij VTM en VTM 2.
6: Heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
10: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recubellen.
9: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
11: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
12: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
11: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
12: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
11: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
12: Humo!
13: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.

0: ook eens wil spelen op het werk deze namiddag. Of met de kinderen in de auto, of met de collega's. We zijn weer aan het cijfer.
1: Het cijfer van de dag.
0: En ik schrik dat zoveel mensen datzelfde hebben doorgestuurd, want ik had er nog nooit van gehoord. Peter Goossens, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey Peter, had jij er al van gehoord dat de koksmuts, dat daar 100 plooien in zitten en dat die zouden verwijzen naar eiergerechten? Ken jij dat verhaal?
2: Nee.
0: Nee.
3: Oké, dan...
0: Er zitten veel plooien in. Maar dat is, we hebben erover gebeld, want we denken dan dat is parate kennis bij elke kok, want dat is dus wel degelijk het verhaal. Maar als zelfs Peter Goossens het niet weet, dan is dat toch wel bijzonder, hè?
3: Oh, waar komt dat verhaal dan vandaan?
0: Dat is de overlevering, Anke. Dat staat in allerlei boeken die met eieren
3: te maken hebben.
0: Wordt altijd naar verwezen. Zijn er zelfs 100 eierbereidingen volgens jou, Peter?
2: Ik denk dat er veel meer zijn zelfs.
0: Ja?
2: Als je kijkt in de culinaire gids Escoffier, de klassieke gids, ik denk dat er wel 150 in staan.
0: Oké. Okay. Maar je kent uit je bloot hoofd.
3: Peter Goossens. Ik ken scrambled, ik ken soldaatjes, ik ken gekookte eitjes, ik ken... Witte chocolade-eitjes, bruine chocolade-eitjes, zwarte chocolade-eitjes. Maar die vind ik niet lekker, die laat ik altijd liggen. Praliné?
0: Ja, dat is iets van. Peter, wat vind jij het ultieme eiergerecht, Peter?
2: Ik vind een echte leuke omelet, die zo nog een beetje bavuus is in het midden. Ik vind dat fantastisch.
0: Niet gemakkelijk, hè, om te maken. Moeilijk,
2: nee.
0: Hè?
2: Nee. Ja. Ja.
0: Dus die moet je dan zo dubbel plooien met de pan schudden, ja. Zo, hè? Dat is wat je moet doen, zeker, hè, Peter, om die goed te krijgen.
2: Klopt.
3: En hoe heet dat nog eens, zeggen? Ja.
0: Baveus in het midden.
3: Oh, daar heb ik nooit van gehoord. Dat is het eerste keer dat ik daarvan hoor.
2: Nooit.
3: Nee? Nee. Maar Peter, maar mij moet je geen rekening houden. Hè. Dat weet de Joe luisteraar. Ja, ik ben al heel content met een goed spiegelei. Dat is yummy.
0: Ze is zelf nog als redelijk baveus in het midden, denk ik.
2: Maar dat spiegeleitje mag ook niet te ver zijn, want anders is het ook niet meer lekker. Hè.
3: Nee, dat is waar.
0: Ook niet gemakkelijk altijd, hè, een goed spiegelei. Dat krijg je soms ook miskleunen eens als je naar een ontbijtbuffet gaat. Hoe komt dat toch? Dat eieren lekker het simpelste ter wereld, en dat zijn ze niet, hè, Peter?
2: Ja, het is ook het lekkerste. Ja, het is ook een ei is iets ongelooflijks, hè. Daar kun je zoveel dingen mee doen. Het neemt een ei weg in de keuken, ja. Ik denk dat, ja, kun je dat allemaal gaan doen, in patisserie zeker, hè.
0: Ja.
2: Als je daar geen eier meer hebt, ja, dan gaan er, 90% van de patisserie valt weg.
0: Sowieso, ja. Wat staat er eigenlijk zo nog qua onmisbaar in de keuken? Ik zou zeggen, naast eieren, ik vind ajuin ook zoiets. Dat heb je toch ook in bijna alles nodig.
2: Nee? Boter.
3: Airfryer.
2: Airfryer.
0: Dat is zeker. Oh, sorry Peter, we dachten dat ze culinair gesprek met jou hadden, maar dan zit Anke ook nog in de buurt.
3: Sorry, maar ik heb wel echt eens een interessante vraag.
0: Ah, nee, stel eens een interessante vraag.
3: Peter weet dat, want kijk, hè, als je op hotel gaat, hè, zo maar een resort, maar niet al te chic. Aan het ontbijtbuffet, als je zo van die scrambled eggs hebt, hè. Ze zeggen toch altijd dat...
2: In die bakken en zo.
3: Ja, van die bakken. Maar nou, het schijnt zijn dat geen echte eieren, hè. Wat is dat dan wel?
0: Wat zou dat dan zijn?
3: Ja, nou, of is dat allemaal zo diep gevroren en wordt dat dan ontdooid? Want hoe krijgen ze zoveel... Want weet je, je moet al bijna 12 eieren scramblen eer het een beetje een hoeveelheid heeft. Laat staan in zo'n hotel. Hoe doen ze dat dan?
2: Nee, dat zijn echte eieren, maar wat er veel gebeurt... Die kopen van die... Je hebt nu eieren in brik... Dus van die bricks, tetrabricks, van 1 liter. En je kunt dat kopen, dat is gepasteuriseerd.
3: Wow.
2: In zowel eigeel, eiwit, als gemengd, als volledige eieren. En dan giet je zo een blik. Ja. En daar doet je dan boter en een room bij. En dan scrambelen ze.
3: Ja. En dan heb je het.
0: Het klinkt alsof Peter denkt, niet ideaal. Niet je favoriete eierbereiding.
2: Er gaan niets boven een verse ei. Hè.
3: Nee, dat is waar.
2: Dat is ongelooflijk qua smaak. Dus zoals je ook zegt, gewoon spiegelen als dat iets te ver gebakken is. Want ja, je moet ook op tijd stoppen, want ja, door die warmte gaat die dooier nog een beetje verder. En die dooier moet mooi lopend zijn. Hè.
0: Ja, tuurlijk. Ik krijg er al zin in, eigenlijk, een eitje bij te bijt.
2: Daar dopt je dan je boterhammen in. En dat is ongelooflijk.
3: Er is niks beter dan dat. Hè. Daar zijn we toch met z'n drieën over.
0: Daar zijn we toch. En Peter heeft daar nu ook tijd voor, denk ik, om een bijtje voor zijn vrouw en voor zichzelf en zo te maken.
2: Ja, met
0: een rustige reden. Hoe valt het? Ja, je bent niet helemaal gepensioneerd, je zit op televisie en je hebt nog je kookpannenreeks, heb ik gezien, je boeken. Maar hoe valt het mee zo geen restaurant meer hebben, Peter? Is dat aangenaam?
2: Dat knaagt soms wel, omdat ik dat, ja, het is gans mijn leven geweest. Ik heb dat zo graag gedaan. Maar oké, ja, er is een tijd voor alles. Op een tijd, op een zeker moment moet je stoppen. En ja, nu ik ga dat niet meer aan beginnen.
0: Oké, en dan een goed eitje in de ochtend en dan kunnen we het leven wel aan. Peter Goossens, dank u wel voor de uitleg. En dan van die plooien, eiergerechten in de koksmuts.
3: Daar gaan we niet meer over.
0: Dat houden we in de boeken.
2: Ik ga dat toch een keer opzoeken. Want ja, ik weet dat, ja, op een koksmuts, vroeger ons koksmuts, die moesten allemaal gesteven zijn. Ja, dat was de linnen, nu is het allemaal in een soort papier, karton, vinyl.
0: Ja,
2: vroeger waren dat echt stoffen, katoenen, koksmuts. Dat moest allemaal wel gestreken worden, al die plootjes. Of dat er onderin zijn, dan weet je niet, ja, maar 100 gedeeld. Alleen als je een vierde van een hoofd neemt, dat is 25 op een vierde. Dat is nogal...
0: Veel streepjes, hè. Maar het zou toch het verhaal zijn, want heel veel mensen hebben het ons ook ingestuurd. Peter Goossens, dankjewel. Okay. Leuk om je nog eens aan de lijn te krijgen. Het gaat je goed, Peter.
3: Ja. Doei, doei.
2: Dank u.

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
1: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
0: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
4: Mogen wij allemaal een hele goede morgen wensen of je nu een eitje bij het ontbijt hebt of niet. Je bent van harte welkom in onze ochtendshow. Het nieuws van 8 met Grim.
5: Goedemorgen allemaal. Huizen staan langer te koop. Fluvius mag de uitfasering van het aardgasnetwerk voorbereiden en meer hinder door benzinetekort in Rusland. 1 op de 6 woningen staan na een half jaar nog altijd te koop en 1 op de 20 zelfs na een jaar nog. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedgroep De Walen. Het gaat vooral om grote huizen met slechte energiescores ver van de stad. Vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
6: Bij woningen met slechte energiescores is het belangrijk om na te gaan hoeveel geld dat er nodig is om alles up-to-date te maken en je vraagprijs daaraan aan te passen. Hè. Dus noods kan je ook zelf een aantal ingrepen doen, zoals het dak en de spouwmuur isoleren. Dan is uit onderzoek gebleken dat die verkoopprijs fel stijgt.
5: Als je je huis zelf al energiezuiniger maakt, kan je je investering vlotter terugverdienen. Het einde van het aardgasnetwerk in ons land komt eraan. De Vlaamse regering heeft aan netbeheerder Fluvius groen licht gegeven om de uitfasering op te starten. Dat schrijft De Tijd. Het zal in fases gebeuren. Fluvius moet beslissen waar het gasnet wanneer wordt stopgezet. Vandaag wordt nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De bedoeling is dat we op termijn overschakelen op duurzame alternatieven. Wellicht tegen 2050. Premier Bart De Wever waarschuwt voor harde begrotingskeuzes. Dat zei hij tijdens een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Maar volgens De Wever mogen de besparingen geen impact hebben op de economische groei van ons land.
7: Ik denk dat eigenlijk alle partijen in de regering wel ambitie hebben om een soort groeiplan in de begroting mee op te nemen. Om stimulansen te geven. Dat hoeft niet altijd geld te kosten. Het gaat bijvoorbeeld over gelijk speelveld. Bijvoorbeeld over reglementering. Om de ondernemingen een beetje zuurstof te geven. Ik denk dat dat mogelijk moet zijn. Zelfs in een tijd dat de overheidsbudgetten zwaar zullen krimpen. Daar is niet aan te doen.
5: Nog volgens De Wever mogen de begrotingsgesprekken niet mislukken. Er moet 10 miljard euro bespaard worden. De deadline is 13 oktober. In Rusland blijft het benzinetekort groeien. Het is er nu ook al 's nachts aanschuiven aan de pomp. Onder meer in Sint-Petersburg en Leningrad. Daar is bijvoorbeeld maar 1 op de 10 tankplaatsen op 1 op de 10 tankplaatsen benzine beschikbaar, zo is het. Het is het gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen, waardoor er minder olie beschikbaar is. Maar volgens inwoners ook van het Russische beleid dat olie ongelijk verdeelt. En alle voorprogramma's tijdens de Amerikaanse tour van zanger Ed Sheeran stappen op. Ze doen dat uit steun voor rapper Macklemore. Die werd aan de kant geschoven als voorprogramma voor zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Artiesten zoals Lucas Graham vinden niet dat artiesten het zwijgen mogen opgelegd worden. Ed Sheeran zelf zegt dat de concertorganisatie hem dwong Macklemore te ontslaan.
8: Hey Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Ja, als ik naar links kijk door het raam, dan zie ik het. Het wordt een beetje een herfstdagje.
9: Een herfstdagje inderdaad, ja. Met zonnige periode, dat zeker. Maar langs de andere kant ook altijd kans op een enkele bui die kan ontstaan. Dus in de loop van de dag iets meer buien krijg je in het noorden van het land en wat minder buien in het zuiden van het land. En voor de rest dus qua temperaturen pak kouder ten opzichte van gisteren. 18 of 19 graden wordt het maximaal. Morgen ook 18 graden. Het zal dan eerder grijs zijn met voornamelijk in het westen van het land ook regen die binnenkomt. En dan vrijdag zitten we opnieuw geplaagd met enkele buien die in de loop van de nacht kunnen ontstaan. En dan is het een graad of 20 maximaal.
8: Echt september weer. En hoe zit het met de septemberfile? Het valt mee op deze woensdagochtend. Het gaat langzaam 20 minuten op de Brusselse bindering tussen Expo en Vilvoorde. Richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen gebeurt een ongeval, verlies je 20 minuten. Een kwartier richting Antwerpen op de A12 tussen Boom en de Kleidalaan. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier. En nog 10 minuten op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Kruiweken. File daardoor een defect voertuig. En dat zijn de files vanaf 10 minuten.
4: We moeten het zo meteen even hebben over een politicus. Hij is burgemeester en Kamerlid voor Vooruit. En de man die stapelt de ene verkeersovertreding bij de andere. Hij heeft een stapel zo hoog als de Eiffeltoren ondertussen. En maar kwam toch weg zonder boete of rijverbod in de rechtbank. En de reden daarvoor, parlementaire onschendbaarheid. Ja, sorry, maar ik weet niet dat precies werkt. Maar de mens zou zich daar kunnen aan ergeren aan dat gegeven. Dus we gaan dat eens proberen uit te leggen.

0: Torst, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hey, Kitty. Goedemorgen. China Girl, David Bowie, hoorde je?
3: De ochtend van Joe.
4: Oké, even de situatie schetsen. Hè, want die gaat je misschien zitten opjagen als je dit hoort. Gisteren hadden we het over Matthias Schoenaerts. Die staat voor de rechtbank en die... grote kans dat hij zwaar gestraft gaat worden. Want de rechter heeft ook gezegd... U hebt de ene fout naar de andere gemaakt. Meneer Schoenaerts, u mag dan wel een heel groot acteur zijn.
2: Maar u bent hardleers.
4: En iedereen is gelijk voor de wet in dit land. En daar zijn we toch allemaal over eens. Geen enkele luisteraar zal zeggen... Ja, maar een acteur mag harder rijden en zonder rijbewijs. Daar zijn we het over eens. Maar niet iedereen is gelijk voor de wet, want een tijdje geleden was het ook voormalig premier Guy Verhofstadt. Die was door het rood gereden. En de rechter heeft daar gezegd, ik ga u niet straffen omwille van uw staat van dienst voor het land. Dat is heel raar, hè. En nu is er dus een kamerlid voor vooruit. Burgemeester van Houthalen-Helchter. Ik had nog nooit van de brave man gehoord. Jullie wel, want jullie zijn Limburgs. Alain IJzerman.
2: Ja, jawel.
1: Ik ken hem zelfs goed.
2: Ja,
1: ik ken hem goed.
2: Is het uw bestie?
1: Nee, maar hij is een leuke man.
4: Ja. Het is een pipo, duidelijk. Want de ene veroordeling na de andere. Hij reed bijna 50 kilometer te snel. Het begin al 112 overtredingen. Dat is hardleers. Maar kwam nu weg zonder boete of rijverbod. En de reden daarvoor is zijn parlementaire onschendbaarheid. Het parket had niet gevraagd om die op te heffen. En dus zegt zijn advocaat, je kunt me niet veroordelen. Hij komt weg. Geen boete, niks. Geen enkele veroordeling.
2: Ja, maar zo die parlementaire onschendbaarheid, dat spreekt toch tot de verbeelding, hè? Wat is dat precies? En hoe kunnen wij, het plebs, dat ook krijgen? We gaan het eens vragen aan politiek journalisten van HLN en VTM Nieuws. Goedemorgen, Isolde van den Einde.
4: Dag, Isolde.
5: Goedemorgen.
2: Ja, dat is toch, wat is dat? Leg dat eens uit eigenlijk. Wat is dat parlementaire onschendbaarheid? Laat ons daar eens mee beginnen.
5: Anke, als je dat wil krijgen, dan moet je verkozen worden in het parlement. Dus als je morgen op een andere lijst wil gaan verkiesbaar stellen en verkozen wordt, dan krijg je dat.
4: Ja, er hoort ook een aardig loon bij. Er hoort ook een aardig loon bij.
2: Ja, dat schijnt, hè.
4: Ik wil even zeggen.
5: Ook wel wat zorgen. Maar... ja, dat beschermt eigenlijk vooral het ambt van de parlementair. De vrijheid van spreken. Stel je gewoon even deze situatie voor. Je valt PFAS, 3M aan over PFAS bijvoorbeeld. Je bent daar heel hard voor, je gebruikt harde woorden. Dat bedrijf zou bijvoorbeeld die politicus kunnen vervolgen voor laster. Ik zeg maar wat. En door de onschendbaarheid van het parlementaire ambt gaat dat niet. De vrijheid van spreken is eigenlijk... absoluut. Natuurlijk, voor jullie, OB...
4: Vrijheid van te hard rijden, toch niet? Hè?
5: Ja. Nee, dat is inderdaad geen politiek geïnspireerde daad. Eigenlijk is dat wel bestrafbaar. Maar in deze denk ik dat de rechter dus een fout heeft gemaakt. Als de politicus op heterdaad wordt betrapt, dan moet hij eigenlijk of zij vervolgd kunnen worden. En we hebben in het verleden wel een paar ophefmakende zaken in het parlement gehad. Waarbij ook bijvoorbeeld een andere optie is dat de parlementaire onschendbaarheid door het parlement wordt opgegeven op vraag van de procureur-generaal. Dus ja, dat is gebeurd bij bekende zaken, hè? Siam El Kawakibi rond de subsidiefraude. Christian van Eyck, misschien wat minder bekend, maar toch wel ophefmakend, want een moordenaar, die is veroordeeld tot moord in het Vlaams parlement zit geweest. Of Dries van Langenhoven is nog zo'n zaak. Dus het is eigenlijk niet de bedoeling om parlementsleden te beschermen als ze zware misdaden hebben gedaan. Dat is eigenlijk ook nog nooit gelukt. Maar ja, wel om hen te beschermen om zo vrij mogelijk te kunnen spreken.
4: Dus maar zeg je nu eigenlijk... Ja, we mogen niet met de vinger wijzen naar meneer IJzermans, want die heeft gewoon geluk gehad dat het parket dat vergeten is en zijn advocaat heeft dat nu aangegrepen. Dikke pech, fout van het parket. Ja, de politicus kan daar niet aan doen, gebruikt het gewoon handig.
5: Ja, ik denk dat hij een sluwe advocaat onder de arm heeft genomen en dat hij daarmee gespeeld heeft en dat er ook wel nog wat juridische vaagheid bestaat over het concept op heterdaad betrapt worden. Ja, als je betrapt wordt op heterdaad, maar je proces of je vervolging is pas maanden later, ja, daar zit wel een beetje een soort vaagheid voor, waar juristen liever dan uitputten voor een cliënt te verdedigen. Hè.
2: Ja, want die IJzermans heeft al 112 overtredingen gehad, hè, maar vaak te snel rijden, inderdaad. Zonder boetes, maar... dus die heeft niks moeten betalen. Helemaal niks, Isolde. En
5: dat is een zeer bijzonder verhaal. Ik denk dat er ook wel wat zaken over gaan naar buiten komen. Hoe dat allemaal is kunnen verlopen. Hoe dat is gebeurd. Ja, of hij is weinig betrapt ook. Hè. Natuurlijk. Ja. Maar het is een zeer, zeer bijzonder verhaal. Ik denk, normaal gezien zou die man toch moeten kunnen vervolgd worden. Als de procureur nu binnenkort de vervolging zou vragen, of de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid, dan zal denk ik het hele parlement zeggen
1: Maar er zal toch ook al heel wat verjaard zijn van al die dingen. Tenzij die overtredingen op 2 weken tijd heeft begaan. Maar dat lijkt mij toch te
4: eigen. Kijk, één ding. Ik snap het wel allemaal juridisch. En u zal waarschijnlijk ook zeggen, ja, dat is gewoon zo. Zit de wet nu eenmaal in elkaar.
1: Ja, je mag een goede advocaat nemen in plaats van een slechte.
4: Sorry, maar dit is schandalig.
2: Ik vind dat
4: gewoon schandalig.
2: Sorry, maar ik heb gisteren nog 2 boetes moeten betalen.
4: Ja.
2: Dat is veel centjes.
4: Ja.
2: Alleen, ik bedoel, ik heb ze allemaal betaald.
4: Dat is mijn eigen
2: schuld. Ja, maar
4: niet erop
2: Nee, bij mij is het altijd zo'n klein beetje in het midden van de nacht. Heel stom, ik weet het. Maar heel veel Vlamingen gaan hetzelfde denken. Hè.
4: Maar mag ik één ding nog gewoon zeggen?
2: Betalen.
4: Zijn we het er met z'n allen over eens? Oké, de wet is de wet, dat weten we allemaal. Maar dit is toch geen goed signaal naar de bevolking
1: toe. Dat is toch wel
4: flauwekul tot en met om daar dan die advocaten te laten pleiten.
1: Dat is waar, maar
4: die politicus kunnen toch niet meer geloofwaardig
1: maar
4: zijn.
1: Maar onschendbaarheid vind ik wel een heel goede zaak. Dat je dus een volledige free speech krijgt, dat je inderdaad mag zeggen wat noodzakelijk is.
2: Dat is goed, maar toch, ik ga nog eens iets al opwerpen. Hè. Klasse justitie, zeggen de mensen dan altijd.
4: Zolte, dankjewel.

0: deze week in Date Night.
1: Ik was die gast waar ze van zeiden... Maar als ik met een James kon praten gelijk met u, dat zou kei tof zijn. En ik dacht, moet die poep dan wel, hey.
0: Date Night. Tess op date met Alex Agnew.
1: Want die tegen mij zegt, is mijn gat dik in deze broek? Dan zeg ik, nooit liever, nooit.
0: Date Night met Tess Goossens en Alex Agnew. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
3: This is true.
4: Zet je radio even wat harder. Herken je hem? Crazy. En binnenkort hoor je dit live. 23 oktober Antwerpen en 13 maart Hasselt. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
5: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odo.com.
6: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
7: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
8: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
7: En is hij dan morgen wel opgeladen?
6: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
7: Wow.
6: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: mogen jullie allemaal een hele goede morgen wensen. Het zijn al behoorlijke verhitte discussies geweest. Heel veel berichten al gekregen in onze app deze ochtend. We gaan het even een klein beetje luchtiger aan.
1: Luchtiger?
0: Ja. Ja,
2: Advocaat van de duivel.
1: Sorry, die ballon gaat niet op, jongen.
0: Ik vind dat luchtiger. Ja, jij vindt dat duidelijk.
1: Het is een luchtig dilemma, maar ja, we hebben het er gisteren al over gehad in onze meeting.
0: Wij ook al, ja.
1: Bij ons was het al stomend eigenlijk.
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Rick Torfs, het dilemma.
3: Het komt nu van luisteraar Jo en hij zegt, ja, mijn collega's en ik hebben op het werk serieus nagepraat over blind getrouwd van maandagavond. Vooral over Elke en haar bekentenis aan Denzel tijdens hun huwelijksreis. Elke heeft daar bekend dat ze in het verleden een relatie heeft gehad met een andere vrouw. En Denzel, ja, die reageerde daar begripvol op. Maar ja, je kon toch merken dat er enige onrust in zijn wezen was geslopen. En dus ontstond op het werk een hevige discussie. Want stel, je trouwt met een vrouw die in het verleden verliefd is geweest op een vrouw. Kan je dan helemaal gerust zijn dat dat voorgoed is uitgedoofd of komt het toch nog terug? Dat weet je maar niet. Een van mijn collega's zei nee. Die angst slaapt nergens op, want ja, als iemand vandaag voor jou kiest, ja, moet je daarop vertrouwen. Maar een andere zei, ja, maar gevoelens, die kun je toch niet voorspellen. Als je eerder al eens verliefd bent geworden op een vrouw, waarom zal dat dan geen tweede keer gebeuren? En dus is de vraag, moet je je als man zorgen maken als je vrouw in het verleden een relatie met een vrouw heeft gehad? Of moet je erop vertrouwen dat de keuze voor jou definitief is en die losstaat van het verleden.
0: Ja,
1: ik denk dat niet veel mannen er een probleem in zouden hebben. Als hun vrouw nog eens jaloers zou worden op een vrouw en die vrouw toevallig ook zou openstaan voor een intermezzo met z'n drietjes.
0: Ja, maar wacht. Ja,
1: dat denk ik persoonlijk.
0: Maar de discussie ging hier bij ons ook nog verder, want dan werd dat meteen al een andere discussie. Dan werd het, zou jij een man willen waar je van weet, jij als vrouw, zou je als vrouw een man willen waar je van weet dat hij het verleden nog met een man heeft samengewoond.
1: Een relatie heeft gehad.
3: Is dat anders dan?
0: Nee, natuurlijk is dat niet anders. Wat zou daar het verschil zijn?
1: Ja,
0: maar dat maakt toch niet uit?
1: Dat is toch anders, denk ik.
0: Maar waarom is dat nu anders?
1: Ja, ik zou... ik ben nu al 100 jaar samen met Tom, dat weet je. Maar ik zou...
0: Dat wist dat niet van in zijn studententijd met Kevin. Dat weet je eigenlijk
1: toch,
0: niet.
1: Ik zou dat toch... Ja, ik zou erbij blijven nog altijd. Hè? Nee. Maar heel eerlijk, ik zou toch een beetje... Ja, erop afknappen, denk ik.
0: Echt?
1: Ja.
0: Maar afknappen? Of maar ja, ik je onzekerder voelen?
1: Nee,
0: of?
1: Niet onzeker, maar gewoon zo... Ik wil geen man die ook met andere mannen... Dat wil ik persoonlijk niet, snap je?
0: Ja,
1: terwijl, ik vind het een heel... Stel dat mijn zoon homo is, geen enkel probleem. Mijn dochter lesbisch, geen enkel probleem. Zijn ze allebei bi, geen enkel probleem. Maar ik val nu toevallig op echte man-mannen.
0: Maar nou, snap je? Ik zou het moeilijk kunnen vertragen,
1: denk ik. Maar kijk, dat is weer een aanname, want je weet nooit hoe je reageert in een situatie totdat het echt gebeurt.
0: Ja.
1: Want stel nu dat Tom op een dag zegt van, ja, ik zit niet goed in mijn lijf, ik wil misschien, weet ik veel, iets, ja, transitie. You never know, hè? Ik wil maar zeggen, ja, heel veel partners blijven dan nog bij hun vrouw of man.
0: Maar
1: nu denk ik, ja, ik zou dat toch niet willen.
0: Maar weet je, ik denk altijd, als je op een bepaalde leeftijd bent, je partner heeft altijd een rugzak. Heeft altijd al iets meegemaakt. Heeft altijd andere relaties al gehad. Heeft andere lieven gehad, andere toestanden. Dat gaat altijd, als dat onzekerheid geeft, of dat dan nu een man of een vrouw is geweest, of whatever, die onzekerheid gaat er dan zijn of niet zijn.
1: Maar het is bij mij niet van onzekerheid. Ik voel dat gewoon niet. Snap je? Allee, dat is nu toch... Allee, vrouwen, verstaan jullie wat ik zeg dat je dat niet zou willen? Laat het eens weten via de Joe-app.

0: Oké, voor de mensen die het niet gehoord hebben, gaan we even laten horen. Dus ze was in Blind getrouwd. Elke die zei tegen haar kerstverse man, eigenlijk op huwelijksreis was het, zei ze dit hier.
1: Er is wel zo één ding dat ik even op tafel wil leggen, zonder het veel te zwaar te maken. Okay. Maar dat is zoiets aan mij wat een beetje atypisch is. Omdat dat zo ja, iets is uit mijn verleden waar ik zo niet te veel aandacht aan wil geven. Omdat dat ook ja, niks te maken heeft met wie ik nu ben of wat de toekomst is. Maar mijn relatie met Sint-Niklaas, dat was mijn vrouw. Dus ik ben ooit een keer met mijn vrouw samen geweest. En dat is wel iets waar ik geen ding van wil maken. En ik heb in het verleden gemerkt dat dat soms wel voor gas terugzorgt. Dus ik wil dat gewoon direct even gezegd hebben, zodat dat eruit is. Maar ik weet dat dat even zo is van, dat zag ik niet aankomen.
2: Je ziet er wel van, ja.
1: Ja, en ik snap ook dat dat zoiets is van, maar voilà, ja, meer kan ik daar niet over zeggen.
0: Verschiet er wel van, zegt hij. Och, arme. En dat dan op televisie, met een camera erbij. Dat mocht je toch ook niet onderschatten.
3: Ja, maar
0: moet je dan reageren?
3: Ik vind het een heel mooi verhaal, die situatie.
0: In die situatie, maar als je man iets zou gehad hebben met een ander man, niet zo'n mooi verhaal.
3: Maar persoonlijk, hè?
0: Ja, persoonlijk.
3: Ja, maar mensen sturen anker, wat zeg jij nu allemaal? Maar, ik vind
0: maar je mag je mening hebben.
3: Maar ja, iedereen doet wat hij wil in de liefde, nou jongens. Het nieuws van 8:30 van Grim.
4: Goedemorgen. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen geeft straks haar State of the Union. Het startschot van het nieuwe parlementaire jaar op Europees niveau. Von der Leyen zal terugblikken op het voorbije jaar, maar wellicht zal ze ook nieuwe plannen bekendmaken. Mogelijk rond de oorlog in Oekraïne, migratie en klimaat. De burgemeester van de Houthalen Helchteren ontsnapt aan een rijverbod. Hij reed 91 km per uur in een zone 50. De man had eerder al 112 boetes gekregen voor snelheidsovertredingen. In eerste aanleg werd hij veroordeeld, maar omdat hij politicus is en dus parlementaire onschendbaar heeft, kan dat niet. Er werd beroep aangetekend en daar kreeg hij gelijk. En vanavond begint er een staking bij luchtverkeersleider Skies op de luchthaven van Charleroi, omdat er geen sociaal akkoord is rond de nachtpremie. Tot 10 oktober wordt er daarom elke nacht actie gevoerd. Onder de vluchten zullen daardoor hinder ondervinden. Wisselend bevolkt met buien, maxima rond 19 graden. Morgen bevolkt, maar wel meestal droog. Later op de dag toch een enkele bui tot 18 graden.
0: We zijn nog niet klaar met dit onderwerp. Dat is duidelijk.
3: Het gaat langzaam richting Antwerpen op de A12 tussen Boom en Wilrijk. Felicia 25 minuten. 10 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Mommelgem. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde 25 minuten. Een kwartier richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. A12 tussen Londerzeel, Industrie en Domein Levendalen 10 minuten. En nog 10 minuten op de B202 tussen de Anderlechtse Ring en de N266.
0: We gaan de uitgebreide acties zo meteen even op een rij zetten. Ze komen uit alle mogelijke windrichtingen.
5: Alles is beter in de Ardennen.
6: De jacuzzi is warm.
7: Ik kom eraan.
5: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.

0: is ook zo'n stad voor ons thema van vandaag, hè, beste vrienden. Boedapest, daar kun je van twee walken zitten. Aan de ene kant Boeddha en aan de andere kant Pest. Hè.
1: Ja.
0: Zo, het is het.
1: Eigenlijk is dat nog het leven, hè, jongens.
0: Ja, nee, tof. Kort samengevat, het dilemma, het gaat over het televisieprogramma. Hè.
2: Ja, Elke moet in Blind Getrouwd bekennen aan haar man, Denzel, dat ze vroeger samen is geweest met een vrouw. En Denzel reageert daar sympathiek op, maar toch enigszins verbaasd.
0: Ja, het is ook nieuw en het is overop met de camera's erbij natuurlijk. Is dat wel schrikken. Maar wat doe je daarmee als je partner nog met iemand van hetzelfde geslacht een relatie heeft gehad? Dat is zo'n beetje de discussie die binnenkomt. En de meningen zijn heel uiteenlopend. Anke die zei, ik zou het zelf persoonlijk niet leuk vinden als mijn partner voordien met een man zou geweest zijn.
1: Ja, en ik vind het bij vrouwen een andere situatie. En
0: maar
1: sorry dat ik daar
0: heel... Dat is bullshit.
1: Ja, ik ben daar heel seksistisch in. Sorry. Sorry, maar ik ben gewoon heel eerlijk. Dus niemand mag mij hierop afrekenen. Hè. Ik zou het... Ja, bij Elke vind ik het heel normaal. En, maar dat is ook dat mannen dat ook minder erg vinden bij vrouwen dan mannen. Wacht, hè. Dus mannen vinden het minder erg als hun vrouw iets gehad heeft met een vrouw, denk ik, dan dat vrouwen het... Ja, vrouwen vinden het moeilijker, denk ik, als een man iets gehad heeft met een man. Camille stuurt, ik betrapte ooit mijn vriend met een man. Achteraf zei hij dat hij bi was. Alhoewel ik eigenlijk redelijk zeker ben dat hij homo is, maar hij durft daar niet voor uitkomen. We zijn nog een jaar samen geweest en hij zei dat het nooit meer zou gebeuren, maar ik betrapte hem opnieuw. En ik denk dat dat... inderdaad vaker voorkomt dat iemand voor de schone schijn toch maar bij een vrouw is, maar eigenlijk homo is. Snap je? Mm.
0: Maar dit is een eerlijke situatie. Je begint met iemand en die zegt ik heb een heel goede vriend, die is lang met een man geweest. Die man is overleden. En ondertussen is hij al 15 of 20 jaar bij een vrouw en is een perfecte relatie. Ze moest daar in het begin ook wel denk ik even aan wennen.
1: Snap
0: maar
1: het
0: is perfect. Er is niks aan de hand. En was dat trouwens ook niet het verhaal van Margriet Herman? Die heeft dat toch ook in interviews verteld, dat haar man, dat die voordien met een mannenrelatie had gehad. En die zijn zo lang gelukkig samen.
1: Nou ja, maar weet je, het is zoiets van, je zit niet in die situatie, dus nu is het heel gemakkelijk om te zeggen, ik zou zo en zo en zo zijn. Maar je weet het nooit totdat je erin zit. Sandra, goedemorgen.
3: Goedemorgen Anke, goedemorgen Sven.
1: Wat is jouw mening, lieve Sandra?
3: Mijn mening is dat het verleden gewoon het verleden is. Je weet nooit wat dat er... Of dat nu een man of een vrouw is geweest, gevoelens kunnen nooit opzij zetten. Dus het is voorbij en dat moet je voorbij laten. Dat is mijn mening. En de toekomst, ja, dat weet je toch nooit zeker. Je kan niet weten wat er in de toekomst gebeurt. Dus ze heeft nu gekozen voor Denzel, dus dat is het belangrijkste. Dat is mijn mening daarover. Nee. Ja, je weet toch nooit wat er gaat gebeuren.
0: Ik zit ook 100% in dat kamp, zonder mij. Je weet niet wat ervoor is geweest.
1: Heel veel luisteraars zijn super ruimdenkend.
0: Ja, ja.
1: In alle richtingen. Maar dat vind ik wel heel fijn om te horen.
0: Omdat je moet, als je ergens in het leven staat, dan weet je dat je ander zoveel sowieso heeft mee. Maar meneer Tof, zijn mening daarover is heel interessant. Zometeen.
4: 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
6: Hallo.
5: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
8: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
9: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
8: En is dat dan morgen wel opgeladen?
7: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
8: Wow.
7: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
11: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
12: Wel, meneer, 5317.
11: Ja, mijn naam is...
12: Ja, 5317, ik weet het.
11: Oké.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
13: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
14: In de disco. Oh, oh, oh.
9: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
14: Draai een keer in het rond.
9: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
17: Sven en Anke. Elke ochtend.

0: Goeie ambiance in de studio, hè, Sander? Het is de moeite.
1: Ja, Anke staat scherp.
2: De backstage gesprekken zijn nog interessanter dan die wat op
1: Tom
2: heeft.
1: Dat iemand al een berichtje heeft gestuurd hierover. Dat zou ik zo leuk vinden.
0: En op deze heerlijke platen bij The Original Sin, zeg, van INXS. Goedemorgen allemaal.
3: Advocaat van de duivel.
2: Maar jullie zijn allemaal zo ruimdenkend, lieve Joe-luisteraars. Ik kan echt zoveel van jullie leren. Dat is niet normaal. Leer de jeugd het ook maar eens. Jullie zijn eigenlijk veel verdraagzamer dan de jeugd, denk ik soms.
0: Denk het wel, ja.
2: Aranka stuurt Anke. Had je liever dat je jouw man, Tom, een andere man had voor jou? Of dat het een echte playboy was met 30 verschillende vrouwen? Allebei niet, hè?
0: Ja,
2: ik had het allebei niet gewild. Monique zegt, ik ben 15 jaar gelukkig getrouwd geweest. Mijn lieve man is overleden, maar nu ben ik al 8 jaar samen met een schat van een vrouw.
0: Oké. Okay.
2: Mooi verhaal. En Anja zegt, je wordt verliefd op een persoon. En als dat op dat moment een man of een vrouw is, dat heb je zelf niet in de hand. En eigenlijk is dat de teneur in alle berichtjes.
0: Ja, maar dat vind ik nog iets heel anders. Ik bedoel, je mag je eigen identiteit. Ik bedoel, sommige mensen zijn bi, sommige zijn homo, sommige zijn hetero. Dat maakt allemaal niet uit. Maar het gaat erover, dit is iets uit het verleden. En ja, het risico dat je partner nog eens op iemand anders verliefd wordt, zit er altijd in. Of die nu vroeger met een man of met een vrouw of met wie. Dat is mijn opinie. Maar goed, bon. Meneer Tors, eindelijk tijd voor u.
4: Om onzin te vertellen. Nu, ik deel de gedachte van Sven, ook van Sandra daarnet, dat je op een gegeven moment een rugzak hebt. Hè, en dat het verleden is. Meer zelfs, als je bijvoorbeeld 40 jaar bent en je hebt geen rugzak, is dat juist verdacht. Wat is er dan aan de hand geweest ervoor? Nu, aan de andere kant, rugzak en rugzak is twee. We hebben het nu over een relationele rugzak. Maar stel dat iemand bekend, ja, vroeger heb ik toch nog een paar bankovervallen gedaan. Of was ik tijdelijk actief als seriemoordenaar. Absoluut. Dus je gaat niet alles uit het
0: verleden
4: accepteren.
0: Ja.
4: Het is alleen over relaties. Hè. Dat is een... En dan denk ik, iedereen mag dan wat de toekomst betreft daar wel een mening over hebben. Ik heb ooit een vrouw geweten, mevrouw Kneijnenburg, die schreef een boek. Hè, waarin ze zei, ja, het is niet rechtvaardig dat transpersonen minder succes hebben dan anderen. Ja, dat is geen kwestie van rechtvaardigheid. Mensen mogen een keuze maken. En dan zou ik zeggen, in dit concrete geval, zou ik zeggen, kijk, dat er een relatie is geweest met een vrouw, zou ik zeker niet als een bezwaar zien. Wat ik moeilijker zou vinden, is een relatie beginnen met iemand die mee heeft gedaan aan blind getrouwd.
2: Ja, dat vind ik eigenlijk ook een hele, hele spot-on opmerking. Ik zou ook nooit iemand willen daten die eraan had meegedaan.
0: Voilà, ja, nee.
2: Oh,
4: dat is eigenlijk daarover eens.
2: Top programma, maar je wilt toch niet zo iemand hebben.
0: Ja, nee.
2: Mag ik niet zeggen, hè? Ik ben veel te eerlijk. Ja. Maar dat is puur persoonlijk, hè?
0: Ja, alles is puur persoonlijk.
2: Puur persoonlijk.
0: Weet je, ja. Je mocht je eigen mening hebben, je neemt wie dat je wil, maar de gedachte dat het erger is dat iemand een... Ja, fijn, maar niet uit. Kan je mening nog eens herhalen.
2: Weet je, eigenlijk maakt het allemaal geen zak uit wat wij denken. Hè. Het is allemaal zo persoonlijk en er is geen juist of fout. Het is gewoon wat jij wilt en waar jij mee wilt leven.
0: Organiseer het
4: zelf. En je hoeft niet eens consequent te zijn.
0: En je hoeft niet eens consequent
2: te zijn. Dat is ook waar.
0: Mag veranderen van mening ook eigenlijk.
2: Voilà.
0: Dank u wel voor deze feit.

0: Overigens, als je op dilemma zet voor Rictors, mag je ze nog altijd doorsturen voor de komende weken. Ze hoeven niet met actualiteit te maken hebben. Maar je merkt wel dat het gewijd is vanochtend.
1: De ochtend van Joe.
0: Even goed familienieuws. Een raadseltje voor jullie luisteraars. Kennen jullie Blijze Afonso en Azazila?
2: Ja.
0: Ja, maar jij kent ze.
2: Ja, sorry. Rhetorische vraag.
0: Ja, jij kent ze. Maar ik denk dat bijna niet... Ik zag die namen staan, ik kende ze niet. Maar als ik zeg Innocent van Nonkels en Safa van Nonkels, die er... Heb je gekeken naar de laatste reeks?
2: Ja, die hebben een kindje naar Lobeke.
0: Ja, maar heb je gekeken naar de laatste reeks? Ja,
2: maar ik heb nog maar 2 afleveringen gezien.
0: Oké,
2: dus niks zeggen.
0: Niks zeggen. Oh. Nee, ik ga niks zeggen. Maar bon.
2: Wat ging je nog zeggen dan? 2 afleveringen. Maar die Safa zat ook al een 2e seizoen, hè?
0: Maar was het, daar ging het goed toen nog, hè, tussen, hè?
2: Ja, maar nu weten we... Ja.
0: Ja,
2: Bruno van den Broeke komt ertussen.
0: Die komt ertussen. Enfin, een heel verhaal. Dus daar zal ik dan toch maar niet voor vertellen voor de mensen die hun onkels nog helemaal moeten zien. Maar in het echte leven zijn dat ook 2 geliefden.
2: Mooi koppeltje.
0: Een mooi koppel.
2: Mooi koppel.
0: En ze zijn opnieuw ouders geworden van een dochtertje.
2: En hoe heet het?
0: Het dochtertje, naam en exacte geboortedatum zijn nog niet bekend. En het koppel wil geen verdere reactie geven. Maar ze zijn weer ouders geworden van een dochtertje. Toch graag schoon.
2: Ze gaan een mooi kind zijn.
0: Dat die ook bij elkaar zijn in het echte leven. Hoe goed is dat? En dat Bruno van den Broeke er niet tussen zit. Wat een goede rol speelt die Bruno van den Broeke in die 2e reeks. Derde
2: en laatste.
0: Ja, en voor de rest heb ik toch dubbele gevoelens bij de laatste reeks, om eerlijk te zijn. Ik heb goed gelachen, maar heel veel pipi-kaka ook. Heel veel pipi-kaka. Constant. Ah. En ook... Ja, ik weet het niet. Ik ben niet onverdeeld enthousiast over de laatste.
2: Ja? Ja, ik kan niks zeggen, maar...
0: Ja, Jacques Vermeijeren vind ik raar.
2: Maar wat doet Jacques Vermeijeren daar?
0: Die zat
2: nog niet in de eerste 2 afleveringen.
0: Jacques Vermeijeren, dat ga ik niet vertellen, want dan...
2: Zal ik maar pipi kaka?
0: Nee, het is een veel ernstige vrouw, maar ga ik niet vertellen. Oh. Dat is een

0: Living on My Own van Freddie Mercury.
1: Een hele goede morgen allemaal. Yep, nog een uurtje zijn wij jullie met goede muziek. George Michael komt eraan, zo meteen in Snow Patrol. Eerste nieuws van 9 met Grim.
2: Goedemorgen. State of the Union van commissievoorzitter von der Leyen. Geen rijverbod voor een burgemeester, ondanks vele boetes. En vanavond begint een staking bij luchtverkeersleider Skies. Rond deze tijd geeft Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen haar State of the Union. Traditioneel de start van het Europese parlementaire jaar. Ze zal daarin terug en vooruit blikken. Dat zegt collega Jelle Frenken vanuit Straatsburg.
3: Thema's die zeker aan bod zullen komen zijn de oorlog in Oekraïne uiteraard. Met de escalatie door de Russen. Migratie zal ook aan bod komen met wat er in Ceuta en die Spaanse exclave gebeurd is. Het zal ook gaan over klimaat. Kijk naar de droogte van afgelopen zomer. Maar ook AI zal aan bod komen. Handel en dergelijke. Het zal een hele waslijst worden.
2: Haar toespraak zal ongeveer een uur duren. De burgemeester van Houthalen-Helchteren ontloopt een rijverbod door zijn parlementaire onschendbaarheid. De rechtbank veroordeelde hem in eerste aanleg nadat hij 91 km per uur reed in een zone 50. Eerder kreeg hij ook al 112 snelheidsboetes opgelegd. Maar als politicus is hij onschendbaar en kan hij dus niet veroordeeld worden. Het rijverbod werd dan ook door de rechter in beroep geschrapt. Luchtverkeersleider Sky start vanavond met een staking van 24 nachten op rij op de luchthaven van Charleroi. Door een mislukt overleg over de nachtpremies, zegt Kurt Verwillige van Skies.
4: Na het afspringen van het overleg hebben de vakbonden ons laten weten dat zij de intentie hebben om te staken. Elke nacht van 22 uur tot 8 uur Belgische tijd. Dat heeft een impact. 832 vliegbewegingen die zijn op dit moment niet uitvoerbaar.
2: De staking duurt tot 10 oktober.
0: Als je de zon zoekt, ze hangt boven Vilvoorde. Maar gaat ze ook naar de rest van Vlaanderen vandaag, Frank?
5: Ja, toch wel, hè? Omdat het gaat om opklaringen tussen de buien door. Dus dat wil zeggen dat dat in heel het land kan. Maar langs de andere kant is het ook wel zo dat dus die buien gaan ontstaan. Hè? Op dit moment, heel plaatselijk is dat al het geval, in het westen van het land. En de buien gaan zich meer en meer verspreiden over heel het land. Dus dan wordt het toch wel wisselvallig. De meeste buien zijn voor het noorden van het land, net iets minder voor het zuiden. En ja, wat vooral gaat opvallen, dat is dat het een pak kouder is ten opzichte van gisteren. 10 graden moeten we inleveren. We gaan van 29 graden gisteren naar 19 graden. Vandaag.
0: En dan morgen?
5: Ja, morgen 18 graden, wordt nog iets frisser. Het gaat ook zo zijn dat er redelijk wat bewolking binnencijpelt vanaf het westen. Bovendien, in het westen van het land vooral, daar gaat het ook regenen. Dus eerst aan de kust en later ook West- en Oost-Vlaanderen. In het oosten blijft het wel, zoals het er nu naar uitziet, zo goed als droog. Vrijdag hebben we dan een graad of 20, dan krijgen we weer een mix van zon. Maar ook een paar stapelwolken die dan uitgroeien tot buien. Voornamelijk in het noorden en noordoosten van het land. En het weekend, wel zaterdag 21 graden, veel bewolking met af en toe wat gemis. Zondag begint dan nat, later wordt het iets droger vanaf het noordwesten. En dat dan bij 20 graden maximaal.
1: Hey Frank, maar niet vergeten, je hebt gisteren gezegd dat je niet van de lange termijn bent, maar dat je naar volgende week, na het weekend, een nazomertje zag komen.
5: Ja, en dat wordt altijd bevestigd. Dus waarschijnlijk vanaf maandag droog weer. Maandag en dinsdag zo nog wat aarzelend begin altijd met veel lage wolken. En uiteindelijk ook wel wat zon. En een graad of 20 op maandag, 22 graden op dinsdag. En als het allemaal uitkomt aan het eind van volgende week, zou het wel eens kunnen dat we weer boven die 25 graden gaan uitkomen. Met veel zon. Dus nee, het is nog niet gedaan. Dat is september of het eerste deel van oktober kan je nog eens 25 graden makkelijk halen. En dat gaat gebeuren. Waarschijnlijk toch. Het is lange termijn, hè. Moet altijd mijn woorden wikken natuurlijk. Maar het is wel... Het zit erin.
1: Ik kan het wel hebben, Frank. Dank je wel. Goed, mooi.
0: Ik zag zo twee zwembadjes in Sven zijn ogen van... Ja. Yes, ik kan nog plonzen.
1: En die stond dan nog net voor die twee glazen rosé.
0: Ja. En die green egg zit daar ook nog ergens.
1: Ja.
0: Het gaat traag op de Brusselse binnenring. Tussen Expo en Vilvoorde verlies je een kwartier. Ook een kwartier richting Brussel. Op de E19 tussen Zemst en Machelen. E40 tussen Bert en Mensen Stevens-Voluwe 10 minuten. En nog 10 minuten richting Antwerpen op de A12 tussen Aartslaar en de Kleidalaan.
1: Het is spijt dat uw ogen achteruit gaan hanken, want had je goed kunnen kijken, had je daarachter ook met een sixpack gezien, hè?
0: Dat heb ik niet...
1: Met een speedo, hè?
0: Ja, nee, ik zie wel. Mixjes bier.

0: Snow Patrol en Chasing Cars. En Carla stuurt topplaat toch. Hoe oud zou die al zijn? Ik heb het voor jou opgezocht, Carla. Dan denk je, oh, redelijk recent plaatje, hè? Zo klinkt hip. 20 jaar oud.
1: Ja.
2: 20. De ochtend van Joe.
0: Kan toch niet?
3: De voorbije dagen in het nieuws nogal uitgebreid dat de prijs van huurwoningen zo door het dak is gegaan. Meer dan 1000 euro gemiddeld nu. Je hoort ook altijd dat de prijzen van huizen zo ongelooflijk aan het stijgen zijn. En dan lees je voorpagina van de krant: 1 huis op 6 raakt niet verkocht binnen een half jaar. En dan denk je, maar hoe kan dat in godsnaam dat die huizen niet verkocht raken?
1: Ik denk dat het gewoon heel oude woningen zijn waar heel veel aan moet gebeuren. En als je dan... Ik heb zelf 4 jaar geleden denk ik, een huis gekocht. Ik was ook aan het kijken. Ik vind dat het leukste. De jaren 60 woning waar je dan kan in opknappen en zo met oude elementen enzovoort. Die kostte dan 300.000 euro. En dan moet je daar nog 150.000 à 200.000 euro opgooien. Want alles moest gestript worden. Dat kan toch niet meer betalen.
3: Dat is
1: dus ik heb nu gewoon een woning van 10, 15 jaar geleden. Met van buiten geen enkele charme. Maar van binnen dan naar mijn smaak ingericht. Ja, dat is wat je dan krijgt. Ja.
3: Van buiten geen enkele charme.
1: Ja, dat is zo.
0: Ik denk dat heel veel mensen zo die sport nog hebben van te kijken op Imoweb heel de tijd.
1: Ja.
0: Tom en ik willen dat ook.
3: Ja?
0: Wij zijn ook eigenlijk op zoek naar verbetering.
3: Ja.
0: Maar die vinden we niet.
3: Nee, het is moeilijk.
0: Want heel veel oude huizen inderdaad. En ze vragen veel. Die vraagprijs dat je denkt, dan weet je toch zelf dat het dan niet waard is, jongens.
3: Ja, zo staat het in de krant. Hè. Ja, het blijkt inderdaad dat dat het probleem is. Hè. Vaak een slechte energiescore op die oudere panden. Dan moet je eraan beginnen verbouwen. Kost waanzinnig veel geld. Ook locatie is heel belangrijk. Sommige plekken, ja, die huizen raken gewoon niet verkocht omdat niemand daar meer wil wonen. Iedereen wil naar dezelfde gebieden trekken. En ook heel belangrijk, mensen vragen soms te veel voor de huizen. Ze denken die prijzen zijn toch aan het stijgen. Ik vraag zoveel. Maar dan blijven die daar staan, want die raken dan niet verkocht. Dus dat,
0: ja, of toch een half gekje denkt van kom, ik ga het toch doen, ik ga het doen.
3: Dus als iemand nog een compleet afgewerkt energiezuinig kasteel in Hasselt heeft staan voor 300.000
0: euro. Anke Adjopen.
3: Help je toch altijd, hè? Ik zorg toch voor u.
0: Of als het nu te hoog geprijsd staat en je denkt, oh, Anke mag er wel kopen voor minder, mag je mij ook contacten.

0: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS Dome met de grootste klassiekers van toen. De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Nu vrijdag vanaf 4 uur bij Joe.
1: Dat vind ik nu zo'n schoon huis.
2: Amai, en alles perfect afgewerkt, hè?
1: Ja, zeg, en is dat vloerverwarming?
2: Maar ja.
1: Oh my god.

0: deze winter al van. Altijd zeker.
1: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel.
4: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
5: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be.
10: Een kraan die lekt.
11: Een tegel met een barst.
12: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
13: Het is tijd.

0: bathroom to you.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Sven en Anke.

0: En voilà, we zitten alweer in het midden van de week. Human League en Don't You Want Me. Nog twee keer slapen. En we gaan op een hele plezante manier hier bij Joe naar het weekend toe. Want 13 november, dan gaan we met z'n allen naar de AFAS Dome. Voor die 10 om te zien 90s EDC. En Tom gaat aftellen nu al deze week.
1: De 10 om te zien top 30. Met Tom de Kok en Anne de Baatselier.
0: Ja! Dat gaat geestig worden nu vrijdag namiddag.
2: Dat gaat zeer leuk zijn. Je gaat elk liedje kennen. Je gaat elk liedje meezingen. Mm-hmm. Jos van Oosterwijk, The Legend, heeft de lijst samengesteld zoals hij dat 100 jaar ervoor ook gedaan heeft.
0: Ja, inderdaad.
2: Ik hoop dat onze favorieten ertussen gaan staan. Hè?
0: Heb je favorieten? Wat is,
2: Sowieso. Ik ben echt opgegroeid met Tien om te zien. Hè. Ik had ook alle cassettes. Ik hou van heel veel Tien om te zien.
0: Plaza vond je altijd fantastisch.
2: Heel leuk. Maar was zo
0: hij
2: één
0: was
2: liedje.
0: Verliefd op Helmut Lotti ook.
2: Ook? Oh ja, dat was dan vergeten.
0: Ik ken haar al hoor.
2: Ik wou Isabelle A zijn.
0: Ja, tuurlijk.
2: Maar er was één liedje, dat weet ik nog. Sander en Daags op school. Zat ik in het derde of vierde leerjaar. Iedereen had het gezien, Tien om te zien. En iedereen zei Sander en Daags, wauw, wat een mooi liedje. En we hebben dat heel de speeltijd gezongen. Het was prachtig. Het was eigenlijk veel te mooi.
0: Ah ja, maar dat is wel mooi.
2: Ik vind dat nog altijd mooi.
0: Erik en
2: onbezorgde tijd. Ja.
0: Oh, dat gaat er zeker in staan, dat kan niet anders.
2: Dat is toch mooi, hè?
0: Ja, dat is heel
2: ach,
0: mooi.
2: Jongens,
0: ja.
2: En jij? Wat moet er voor u in staan?
0: Ik ben veel minder een kenner, maar als er zoiets wat er zeker niet gaat instaan, wat ik er wel zou in willen, is dit.

0: met het vooruitzicht op dat nazomertje dat eraan komt. Nog een beetje de Dinky Toys Declaration de Amor. Het is 9:50. Nieuws met Grim.
1: Goedemorgen. Als je snel een huisarts nodig hebt, moet je al maar vaker bij een noodpost zijn. Het komt door het tekort aan huisartsen. In sommige steden zijn er makkelijk 1000 patiënten voor 1 huisarts. Om dat op te vangen springen gepensioneerde dokters in. Het zorgt er ook voor dat praktijken meer tijd en ruimte hebben om zich te kunnen herorganiseren. Intussen werkt bevoegd minister Van den Broeke aan een vereenvoudiging van de administratie. De burgemeester van Houthalen-Helchter ontsnapt aan een rijverbod. Hij reed 91 km per uur in een zone 50. De man had eerder al 112 boetes gekregen voor snelheidsovertredingen. In eerste aanleg werd hij veroordeeld, maar omdat hij politicus is en dus parlementaire onschendbaarheid heeft, kan dat niet. Er werd beroep aangetekend en daar kreeg hij gelijk. En in Gazastad zijn 10 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Meer dan 60 anderen zijn vermist, dat meldt de civiele bescherming daar. Onder de dodelijke slachtoffers zouden ook kinderen zijn. Volgens nieuwszender Al Jazeera woonden zo'n 70 mensen in het gebouw. Dat was instabiel geworden door verschillende Israëlische aanvallen. Wisselen bewolkt met buien bij maxima rond 19 graden. Ook morgen bewolkt, maar meestal droog dan bij 18 graden.
2: Het gaat dan weer nog langzaam op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. Daar verlies je 10 minuten door een defect voertuig.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
2: Iva Rem in Mechelen. En dat is, die staan voor duurzaam afvalbeheer in de regio Mechelen. Goedemorgen, dag Gunther.
5: Goedemorgen, Sven en Anke.
2: Ja, ik dacht, ik ga hier idyllische vragen stellen, want je bent kraanmachinist. Dus ik ging vragen,
5: ja, dat klopt.
2: Oh, ja, we zitten altijd op meters hoog. En hoe is dat dan, het leven van in de lucht? En toen gaf je mij toch een ijskoud antwoord, hè, Gunther?
5: Ja, ik blijf op de begane grond, want ik bedien de kraan van op de grond. Dus,
6: wegsfeer.
5: Niks in hoogte.
2: Dan weet ik niet meer wat ik moet vragen. Nee, vandaag heb je jouw vrije dag, hè, Gunther. Wat ga je doen?
5: Ja. Ik heb vandaag van alle bezoeken en ik heb afspraken die dat ik moet doen. Dus, en mijn kindjes, is heel belangrijk.
6: Ja,
5: en voor dus, de vandaag is het rustig van mij.
6: Maar we wel een beetje reclame maken voor het bedrijf waar je werkt, want de collega's zijn aan het luisteren, neem ik aan. Wat doen jullie precies?
5: Ja, wij halen het afval op in de regio Mechelen.
6: Oké, top.
5: Ja, en ik doe zelf dan de kraan. En ja, mijn collega's zijn vooral de baan op. Die laden de bakken, hè, want het is allemaal diefstal geworden en GFT. Dus daarmee, dat is onze job.
6: Allee, vooruit.
2: Super fijn.
6: Wat jullie doen.
2: Ja, het zijn waarschijnlijk veel collega's. We gaan een flink aantal mokken opsturen naar Iva Rem.
6: En je muziek draaien.
5: Dat is heel goed.
6: Goeiedag.
2: En allemaal goede meezingers gekozen. Daarvoor heel erg bedankt, Iva Rem in Mechelen.
3: Dit is jou. Koffietanken met Sven en Anke.

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, nee. 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
4: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
3: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
4: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
3: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
4: Humo!
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Koffie tanken.
8: Met Sven en Anke.
7: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00. Kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Ah, show.

0: Goedemorgen. Voor het derde liedje hebben we gekozen Suzanne Freek voor onze vele collega's die we helaas verloren zijn.
1: Koffie tanken
2: met Sven en Anke.
3: Sterke mensen huilen niet, die voelen meestal geen verdriet. Wat als ik zeg dat het ook anders komt?

0: Koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
4: Een hele goede morgen. Het is 10 uur en dat wil zeggen tijd voor het nieuws. Dit is Aline Koutrails.
5: Goedemorgen. Al maar meer noodposten om het huisartsentekort op te vangen. Geen rijverbod voor een burgemeester, ondanks vele boetes. En in Gaza-stad vallen 10 doden bij een instorting. Wie snel een huisarts zoekt, komt al maar vaker terecht in een noodpost. Omdat er te weinig huisartsen zijn, springen net gepensioneerde dokters daar tijdelijk in. In Vilvoorde, Gerardsbergen en Halle bijvoorbeeld. Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica verklaart.
6: Het gevolg van zo'n noodpost is dat praktijken zich kunnen herorganiseren. Wat je heel vaak ziet, is dat het gaat om taakverschuiving. Andere zorgberoepen mee in de praktijken zetten. En ik denk dat wij aan de verpleegkundigen, psychologen of diëtisten die een deel van die taken overnemen, zodat er terug meer ruimte komt voor meer patiënten.
5: Bevoegd minister Van den Broeke zegt dat hij ook blijft werken aan een vereenvoudiging van de administratie. Denk aan ziektebriefjes of schoolattesten. De burgemeester van Houthalen-Helchteren ontloopt een rijverbod door zijn parlementaire onschendbaarheid. De rechtbank veroordeelde hem in eerste aanleg nadat hij 91 km per uur reed in een zone 50. Eerder kreeg hij ook al 112 snelheidsboetes opgelegd. Maar als politicus is hij onschendbaar en kan hij dus niet veroordeeld worden. Het rijverbod werd dan ook door de rechter in beroep geschrapt. En in Gaza-stad zijn vanmorgen zeker 10 mensen overleden toen een gebouw van 6 verdiepingen is ingestort. 15 mensen raakten ook gewond. En wellicht loopt de dodentol nog verder op, want reddingswerkers zoeken nog naar 60 vermisten. Dat zegt de civiele bescherming daar. De meerderheid van de gebouwen in de Gazastrook werden al beschadigd door aanvallen van het Israëlische leger. Wisselend bewolkt met buien, maxima rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar wel overwegend droog. Later op de dag enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag krijgen we veel wolken met hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen dan rond 19 graden.
4: Het is tamelijk rustig onderweg. Er is nog één probleem over waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de A12 richting Antwerpen. 6 minuten daar in de file ter hoogte van Aartselaar.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.
4: Gisteren was het bloedheet, vandaag totaal wat anders. En ik ben geen weervrouw, maar ik weet nu al dat de Eurythmics helemaal gelijk gaan krijgen.

De gedachte van de gemiddelde Vlaming die vanochtend zijn gordijnen opendeed. Here comes the rain again. Maar goed, ik hoorde Frank vanochtend toch nog vertellen bij Sven en Anke dat we volgende week weer richting 25 graden zouden gaan. Stel je dat voor, swat. Weer of geen weer, ik heb ook vandaag weer de allerleukste muziek voor jouw werkdag. Zometeen Spirit in the Sky na deze

je goed hebt geluisterd naar de tekst, dan weet je dat dit eigenlijk een song is over leven na de dood. Spirit in the Sky van Norman Greenbaum. Zelf geen idee hoe dat zit, maar genieten van dit leven en al de leuke dingen daarin, dat is alleen maar een goede zaak, denk ik dan. Daarom straks ook een nieuwe tip van mijn wegwijzer VTM Sportanker Lies van den Bergen. En natuurlijk nu genieten van de goede muziek hier bij Joe.

0: over andere dingen ook doet, namelijk met humor en heel luid. Oh ja.
1: Deze week in Date Night.
2: Ik was die gast waar ze van zeiden, maar als ik met een James kon praten gelijk met u, dat zou kei tof zijn. En ik dacht, moet die poep dan wel, hey.
1: Date Night. Tess op date met Alex Agnew.
2: Die tegen mij zegt, is mijn gat dik in deze broek? Dan zeg ik, nooit liever, nooit.
1: Date Night met Tess Goossens en Alex Agnew. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Take my love.
4: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
5: De mistje-datjes van Connections.
6: Oh my god, ik ben net terug van New York.
7: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
6: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
7: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
6: Nee, ook gemist.
7: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
6: Ah, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
7: Verbaast mij dat je vlucht niet gemist hebt.
8: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
10: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
11: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Een beetje wiskunde op deze woensdagochtend. Miley Minde Cyrus is gewoon een positieve Miley. Die deze week haar nieuwe album uitbrengt. Dat komt vrijdag uit. Dat gaat Bass Persuades heten. Haar 10e studioalbum ondertussen al. En dat wordt in Amerika gevierd. Met in zowat alle grote steden. Denk New York, LA, Chicago, San Francisco. Met allerlei pop-up shops. Waar je dus van die hele mooie exclusieve uitgaves van dat album kan kopen. En ook heel mooie merchandise zoals het T-shirt en hoodies. Allemaal heel leuk voor de fans. R.E.M. komt eraan, maar eerst Ziggy Marley.

0: Shapeshifters, die komen eraan. En ook Starship. Het is 11:30 geworden. Eerst eens kijken hoe het zit onderweg. Ça va wel. Twee files waar je 5 minuten verliest. Op de A12 richting Antwerpen, 5 minuten ter hoogte van Aartselaar. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook 5 erbij. Tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West.
1: Heidi van Tielen.

De winkels liggen vol met boeken, maar we hebben met z'n allen zo weinig tijd. Dus als je dan eens tijd vindt om te lezen, dan wil je uiteraard dat dat boek dat je vast hebt, dat dat jouw tijd waard is. Daarom haal ik er zo meteen weer VTM Sportanker Lies van den Bergen bij. Zij is deze week mijn wegwijzer. En ze mag vandaag haar favoriete boek delen. Ze heeft mij ook al verteld dat het eentje wordt dat niks te maken heeft met sport. Het is straf op een totaal ander vlak. En ze had zelfs traantjes van ontroering bij het lezen. Welk boek dat met haar gedaan heeft, dat ontdek je zo meteen.

0: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Mannekes!
4: Bompie!
3: Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
4: Oh.
5: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
3: Zo fris en stralend.
6: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
5: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
6: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
3: Allega's!
7: Naar Gamma!
8: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over je verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
12: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
13: Een kraan die lekt.
14: Een tegel met een barst.
13: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
14: Het is tijd voor iets nieuws.

0: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Axel Red wees de weg naar Kennedy Boulevard, maar nu gaan we een andere kant uit.
1: De Wegwijzer.
0: Lies van den Bergen, heel goedemorgen.
2: Goedemorgen, Heidi. Ja,
0: je bent een mama van twee jonge kinderen. Dan is het soms wat moeilijk om tijd te vinden om boeken te lezen. Maar jij probeert dat toch te doen omdat je heel graag leest, hè?
2: Ja, ik lees enorm graag. Ik probeer dat ook mee te geven aan mijn kinderen. Dat zo verrijkend is, lezen. Maar het is inderdaad niet altijd makkelijk. Maar ik probeer het wel echt te doen. En dan kies ik altijd voor biografieën. Daar heb ik echt een obsessie mee. En dan vooral biografieën over sterke vrouwen. Vrouwen van wie ik iets kan leren. En van wie je echt zoiets kan opsteken. Niet omdat een leven perfect was, in tegendeel. Uh-huh. Maar net omdat, ja, omdat je ziet dat er zoveel achter dat succes zit. De laatste jaren, wat heb ik allemaal gelezen? Michelle Obama, Dolly Parton, Audrey Hepburn. En de laatste die ik las was Julie Andrews. Vond ik echt prachtig. Die ken je van Mary Poppins of van The Sound of Music, waar ze Maria is. Maar haar levensverhaal, dat is echt, ja, ze groeide op tijdens de oorlog. Ze stond al heel jong op een podium. En later, op later leeftijd, had ze een enorme klap te verwerken. Want ze is geopereerd aan haar zangstem, waardoor ze niet meer kon zingen. Dus dat was haar grootste verdriet. Mm-hmm. Maar ze is wel blijven doorgaan, blijven positief in het leven staan. En later heeft ze dan geacteerd in Princess Diaries, waar ze toch nog eens heeft gezongen. Ze hebben daar een lied voor haar gemaakt dat zo laag was dat het toch net lukte. Het is haar gelukt. Je moet dat maar eens op YouTube opzoeken. En de hele cast in met Anne Hathaway, die begonnen allemaal te huilen na die take. Omdat de grote Julie Andrews nog eens zong. Het is een fantastische biografie. Dus dat is mijn lievelings. En mijn lieve collega Hannelore Simoens heeft heel recent Girl Crush geschreven. En daar zitten een stuk of 8, dacht ik, biografieën eigenlijk in één boek. Ook allemaal van sterke vrouwen. Dan heb je er eigenlijk allemaal in één boek. Dus een heel cool boek, ja. Kan ik aanraden van Hannelore Simoens.
0: Maar geweldig duidelijk een thema in de boeken die je kiest. De biografieën van sterke vrouwen. Heel mooi verteld, Lies. We gaan dat toevoegen op jouw lijstje. Joe.be, doorklikken naar de Wegwijzer. En dan vind je zeker ook het overzichtje terug zo meteen. Lies, dikke merci en tot morgen. Hè?
2: Tot morgen.
1: De Wegwijzer.
3: Good times, great music.

The Thunder in My Heart Again, een hit uit de jaren 70 van Leo Sayer, die in 2006, ook al 20 jaar geleden, een beat kreeg van Mac en zo weer een heel nieuw publiek bereikte. Vind ik altijd heel tof als dat gebeurt, want zo kan muziek uit de jaren 70, jaren 80 gewoon ook de generatie van vandaag opnieuw bereiken. Nu gaan we ook weer terug naar de jaren 80, want daar was Phil Collins een van de allergrootste meneer ever. Dit is Two Hearts.

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japandi.
5: Ibiza.
4: Ruim.
5: Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
6: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
8: Een hele goede morgen. Het is bijna 11 uur. En het nieuws dat krijg je nu van Aline Koutreels.
9: Goedemorgen. Europees verbod op sociale media voor kinderen. Kleine ontploffingen aan een huis in Vilvoorde. En al maar meer noodposten om het huisartsentekort op te vangen. De Europese Commissie verbiedt sociale media voor iedereen onder 13 jaar. En onder 15 jaar mag het enkel met toezicht van ouders. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union.
10: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15. That means from 13 to under 15 only mini accounts set up and supervised by parents or guardians.
9: En ze willen ook dat er een tijdslimiet van 1 uur per dag komt voor kinderen op sociale media. In Vilvoorde is een kleine ontploffing geweest aan een huis. Het gebeurde afgelopen nacht. De voordeur vloog in brand en enkele voertuigen raakten beschadigd. Er vielen gelukkig wel geen gewonden. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen en het parket onderzoekt de zaak. En wie snel een huisarts zoekt, komt al maar vaker terecht in een noodpost. Omdat er te weinig huisartsen zijn, springen het gepensioneerde dokters daar tijdelijk in. In Vilvoorde, Gerardsbergen en Halle bijvoorbeeld. Maaike van Overloop van huisarts de vereniging Domus Medica verklaart.
11: Het gevolg van zo'n noodpost is dat praktijken zich kunnen herorganiseren. Wat je heel vaak ziet, is dat het gaat om taakverschuiving, andere zorgberoepen mee in de praktijken zetten. En ik denk daarbij aan verpleegkundigen, psychologen of diëtisten die een deel van die taken overnemen, zodat er dus meer ruimte komt voor meer patiënten.
9: Bevoegd minister Van den Broeke zegt dat hij ook blijft werken aan een vereenvoudiging van de administratie. Denk aan ziektebriefjes of schoolattest. Eerst nog droog en zonnig, later vandaag meer wolken en buien bij 19 graden. Morgen geleidelijk enkele buien en maximaal rond 18 graden. Vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen bij een graad of 19.
8: Het is 10:01 en er zijn op dit moment geen problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest.
12: Dit is Joe
13: met Heidi van Tielen.

Ze hebben het duidelijk moeilijk. Keen en bend en break. Ja, maar een van de grootste kunsten in het leven is natuurlijk om te buigen, maar vooral niet te breken. Dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar ja, een goede sfeer, een goed gevoel, dat helpt daarbij. En daar zorg ik graag voor met topmuziek, want Cat's Eye komt eraan. Maar eerst die indrukwekkende stem van Whitney Houston bij Joe.

Animal van Cat's Eye, die natuurlijk gisteravond helemaal live stonden in de AFAS Dome in Antwerpen. Volledig uitverkocht concert met heel veel jongeren erbij die op dat uur op een dinsdagavond met de volgende dag school eigenlijk in hun bed hadden moeten liggen. Maar zo'n uitzondering moet natuurlijk ook kunnen. Dat is memorabel in een tienerleven. Ik was er zelf niet bij, maar uiteraard ja, zie je dan online van alles passeren. Het zag er de moeite uit. Knappe show, leuke liedjes, vrouwen die er goed uitzien, die goed kunnen dansen, die dat allemaal bolwerken, zo'n show. Dus ik denk ook wel tof voor de meegesleurde ouders. Die hebben er toch ook iets aan gehad.

0: Vaya con Dios en zometeen een van de pot gerukte in de stemming.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het stertje verder. Een stertje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be. Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
8: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
9: If you got a problem.
10: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
8: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
11: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
12: Oh.
11: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
12: Check.
11: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van

0: Maxime stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
4: Chipolatas, klinkt goed hè.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

0: Everyone's a winner, babe. Voor hot chocolate wel, maar niet in dit hier.
1: In de stemming.
0: Ik hoop dat jij een goede nacht hebt gehad, maar ik weet zeker dat dat voor Vlaams belangpoliticus Frederik Eres alles behalve het geval was. Want wat is er gebeurd? Die man die ging gisteravond na het werk, wou die naar huis gaan, maar voor die vertrekt gaat hij nog even naar het toilet in het Vlaams parlement. En die doet zijn ding en die wil terug buiten gaan en die deur

geblokkeerd. De man had ook zijn gsm niet op zak en die heeft nog zitten bonken op de deur, maar niemand die het hoorde. En dus heeft die politicus de hele nacht op de pot gezeten daar in het Vlaams parlement, tot hij dan vanochtend versuft bevrijd is met een koevoet. Dat is zo van dat tragicomisch nieuws. Je weet, je mag daar als mens niet mee lachen, maar stiekem is dat ook een beetje grappig. Ik hoop dat hij er ook zelf binnen een paar dagen mee zal kunnen lachen, maar tegelijkertijd, dat is tragisch ook. Hè. Je wilt dat niet voor hebben, dat is paniek. Al zou ik wel nog liever vastzitten, maakt mij de bedenking liever nog op een toilet dan in een lift. Maar bon, uiteraard compleet liever niet. Daarom twee geweldige songs in de stemming die perfect bij dat gevoel passen. Dit is er eentje van U2.

Zo moet dat echt voor hem hebben aangevoeld. En Stuck in a Moment van U2 kan je nu opstemmen in onze Joe-app. Maar als je zo meer de passie voelt van los te breken, of als stel je voor dat je zou vastzitten en dat je het uitroept, ja, dan...

tragicomisch wel degelijk. Maar goed, het zit nu in de stemming. Je kan kiezen tussen twee kanonnen. Queen of U2. Jij bepaalt dat en degene met de meeste stemmen. Die komt er binnen een dikke 10 minuten aan. Dus laat van je horen en stem op jouw favorietje in onze Joe-app.

0: Prachtige klap van Robin Thicke samen met Pharrell Williams en hun Blurred Lines. En zometeen ook Duran Duran en Bob St. Clair. Maar het is bijna 11:30 geworden. Het blijft rustig onderweg, want ook op dit moment nog geen plekken waar je meer dan 5 minuten verliest in de file.
1: Heidi van Tielen.

Vandaag een in de stemming naar aanleiding van een Vlaams belangpoliticus die afgelopen nacht de hele nacht heeft vastgezeten op een toilet in het Vlaams parlement. Hij kon er niet meer uit. Dan worden er heel veel mopjes gemaakt. Uiteraard bijvoorbeeld Mark uit Zoutleeuw die stuurt Shit Happens en Kelly uit Wevelgem. Cordon sanitair noemen ze dat. Het zijn mopjes die de man denk ik de komende dagen, weken, maanden nog zal moeten trotseren. Maar ook twee topsongs naar aanleiding daarvan in de stemming vandaag die daarbij passen. Stuck in a Moment van U2 en Queen, I Want to Break Free, die op dit moment aan de leiding staan met 73% van de stemmen. Maar je kan dat nog door elkaar schudden. Welke song komt dus eigenlijk voor jou bovendrijven en welke spoel je door? Is dat een poepsimpele keuze voor jou of niet? Ga vooral je gang in de Joe-app. De winnaar is binnen 5

0: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS-droom met de grootste klassiekers van toen. Toe Fabiola van de Beggen en Boga. De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Nu vrijdag vanaf 4 uur bij Joe. Mooi, leven is mooi.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Knaldi.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet 1 keer, maar 2 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Milking Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be.
0: Good times. Great music. Dit is Joe.

0: de stemming.
1: Vandaag in de stemming met twee topartiesten. Het ging tussen Queen en U2 naar aanleiding van Vlaams Belang. Politicus Frederik Eeris die afgelopen nacht de volledige nacht heeft vastgezeten op een toilet in het Vlaams parlement. Dat is aanleiding tot heel wat grapjes, maar tegelijkertijd ook heel veel luisteraars, laten ze weten in de Joe-app, die dat al eens mee hebben gemaakt. Niet fijn uiteraard, maar er allemaal sterker uitgekomen. Dus laten we dat vooral koesteen. U2, Stuck in a Moment, paste perfect, maar blijft hangen op 27% van de stemmen. Eigenlijk zeggen jullie dus de pot op met U2. Doe mij maar Queen met I Want to Break Free. En laat het misschien een soort van les zijn om als je nu naar het toilet gaat op een plek die niet je eigen huistoilet is, om altijd je gsm mee te pakken. Ik dacht dat mannen dat standaard deden, zo ziet het er toch altijd uit, maar blijkbaar nog uitzonderingen. Vanaf nu dus nooit meer zonder gsm.

Disco op zijn beste. Patrick Cowley en Sylvester met de Do You Wanna Funk. En dit is dan weer een song waarmee je zowat elke millennial heel gelukkig kan maken. Want ik draai nog eens de positivos van Steps, die ook altijd net iets te hoog zongen in hun liedjes, waardoor het meezingen iets van meekwelen heeft. Maar hou je vooral niet in.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Het is 12 uur, dat wil zeggen tijd voor het middagnieuws. En dat krijg je van Aline Goudrails.
3: Goedemiddag. Europees verbod op sociale media voor kinderen. Het proces tegen de tandarts met een keelfetisch is begonnen. En de dodentol in Gazastad na een instorting loopt op. De Europese Commissie komt met een verbod op sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. En onder 15 jaar mag het enkel met toezicht van ouders. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union.
4: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15. That means from 13 to under 15 only mini accounts set up and supervised by parents or guardians.
3: Ze benadrukte dat overmatig smartphonegebruik en doelloos scrollen kunnen leiden tot slaapgebrek en angst. Ons land komt met een nieuwe strategie over het gebruik van AI. Die moet zorgen dat ons land alle tools in handen heeft om AI ons te laten helpen, maar zonder de controle over te nemen over onze technologie. Dat kondigt minister van Digitalisering Vanessa Mats aan. Zo komt er meer controle op online imitaties. Overheidsmedewerkers moeten beter met AI leren werken en ze vraagt ook meer bescherming voor minderjarigen. In Antwerpen is het proces gestart tegen de tandarts van 72 uit Wilrijk met een keelfetisch. Hij heeft jarenlang patiënten aangerand tijdens zogenaamde keelontsmettingen, met zijn vingers diep in hun keel. Een 70-tal slachtoffers hebben zich gemeld. Advocaat Walter Dame vertegenwoordigt een 15-tal slachtoffers.
5: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt. Je moet je inbeelden dat je gedurende jaren naar een vaste tandarts is gegaan. Dat je dan eigenlijk ontdekt dat je jaren om een stuk door die keelfetischisme verkrachtig geweest, maar dat je ook ontdekt dat er ook masturbatie heeft plaatsgevonden tijdens uw behandeling. Als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan.
3: De tandarts heeft al bekend, de uitspraak wordt over een maand verwacht. In Vilvoorde is een kleine ontploffing geweest aan een huis. Het gebeurde afgelopen nacht. De voordeur vloog in brand en enkele voertuigen raakten beschadigd. Niemand raakte gewond, de brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen en het parket onderzoekt de zaak. En er zijn nu al 14 doden geteld nadat vanmorgen een gebouw is ingestort in Gazastad. En wellicht loopt de dodentol nog verder op, want reddingswerkers zoeken naar nog 100 vermisten. Het getroffen gebouw werd eerder ook al aangevallen door Israël in de oorlog in het Midden-Oosten. Inwoners mochten er eigenlijk niet meer naartoe, maar door het gebrek aan slaapplaatsen woonden er toch Palestijnen die hun huizen waren kwijtgeraakt. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst nog enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. En tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan zo'n 22 graden.
2: Eén plek onderweg waar je exact 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Annelinkeroever en Antwerpen-West.
6: Dit is Joe
7: met Heidi van Tielen.

Roxette en Sleeping in My Car, in dit geval dan een middagdutje. Maar laat het niet te lang duren of je mist al die geweldige hits hier bij Joe. Teddy Swims die komt eraan met Mr. Know-It-All naar Billy Ocean met Lee.

Het is bijna 11:15. De komende minuten gaan de kinderen komen binnengevallen. Het is woensdagmiddag. Misschien pakken ze er dan heel snel hun gsm bij om de sociale media te checken. Maar je hoorde het net nog in het nieuws. Hè. De EU wil een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar. Daar komt deze week blijkbaar nog wat extra informatie over hoe dat dan juist allemaal wat in zijn werk gaat gaan. Of het ook zo is dat vanaf 15 jaar ze pas ook echt een eigen account mogen hebben. Dat daarvoor op een soort beperkt account is samen met de ouders. Maar je merkt dat elk land sukkelt wat met die problemen rond sociale media. Heeft nog niet echt een soort van kant-en-klare oplossing gevonden om daarmee om te gaan. En ik hoorde deze week ook nog een Belgische professor digitale cultuur zeggen dat ze niet zozeer was voor de afschaffing, de totale afschaffing van social media. Dus niet vooral zeggen van cancel gewoon Instagram. Omdat het niet allemaal slecht is, dat er uiteraard ook positieve dingen uit voortkomen, maar wel een beperking. En dat lijkt mij natuurlijk een zeer gezonde insteek. Het gaat iets zijn dat je nu al wat kan communiceren aan je kinderen. En het gaat er de komende dagen sowieso nog wat verder over gaan. De Joe-app valt daar wat mij betreft buiten. Dat is gewoon goede muziek. Kan je altijd van genieten. Nu ook van Alphaville.

0: deze week in Date Night.
1: Ik was die gast waar ze van zeiden... Maar als ik met een James kan praten gelijk met u, dat zou keitof zijn. En ik dacht, moet die poep dan wel, hé? Hey.
0: Date Night. Tess op date met Alex Agnew.
1: Want die tegen mij zegt, is mijn gat dik in deze broek? Dan zeg ik, nooit liever, nooit.
0: Date Night met Tess Goossens en Alex Agnew. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
2: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen.

0: beweegt met je mee.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia met haar nieuwe tandimplantaat.
3: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
2: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
5: Een kraan die lekt.
6: Een tegel met een barst.
5: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
6: Het is tijd voor iets nieuws.

0: Happy bathroom to you.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Immos Koopman!
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. Ja.

Deze Mark Anthony wordt vandaag 58 jaar. Voor hem is het jaar van zijn Las Vegas concert. Hij heeft er al een aantal gedaan. Er komen er nog een paar aan. Lekker cashen dus voor Mark. Maar ik zou dan denken van ja, als je 8 kinderen hebt met 4 verschillende vrouwen, dan kun je zelfs op je 58ste nog niet met pensioen als superster. Denk ik dan, hè. Oh.

0: over half 1 geworden en 2 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, achterbij tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En op de Brusselse buitenring, 5 minuten in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
1: Heidi van Tielen.

Grote hit natuurlijk uit de 90s. Robin S. en Show Me Love. Vanavond op VTM weer een nieuwe aflevering van Blind Getrouwd. Want dat zit nu twee keer per week. Een seizoen dat toch al ja, op die twee weken al heel wat nieuws heeft voortgebracht. Discussie over hoe belangrijk de woonplaats is voor je lief. Of je het moeilijk vindt of je partner, ja, als die voor jou een relatie heeft gehad met iemand van hetzelfde geslacht. Vind je dat oké of vind je dat niet? En dan ook nog de discussie over de strijk en tot welke leeftijd dat kan en dat mag. En daar gingen Sven en Ak vanochtend wat dieper op in. Dat was echt heel erg grappig. Ik laat het zo meteen nog eens horen. Eerst gaan we genieten van twee vrouwen, genaamd Alexandra en deze Valerie.

0: Alles is beter in de Ardennen, de keuken.
1: Zeg, stereo of toch barbecue straks?
0: Je familiefoto's?
2: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
0: De buren?
3: Zeg, is dat een hert?
4: Nee, dat is een everzwijn.
0: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
5: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
6: Mannekes, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
7: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
6: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
8: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
6: En wel, Gamma geeft nu 25% korting. Allega's
9: naar Gamma.
10: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
11: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
14: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
15: Goh.
14: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
15: Check.
14: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je...

0: vandaag woensdag 16 september. Ik kijk zelf al heel hard uit naar een nieuwe aflevering vanavond van Blind Getrouwd op VTM om 20:20. Ik hou van de liefde. Ik vind het gewoon ook leuk om te zien hoe sommige dingen zo voor de ene volledig vanzelfsprekend zijn en voor de andere dan weer totaal onaanvaardbaar. In de vorige aflevering kon je zien dat Matthias, toffe gast, 36 jaar, aan zijn gloednieuwe vrouwtje vertelt dat zijn mama nog altijd de strijk doet. Terwijl dat vrouwtje zoiets heeft van, goh, alleen een man, alleen van 36 en die mama doet nog die strijk. Wel, Matthias is lang niet de enige bij wie dat strijken nog lang gebeurt nadat je uit het huis bent. Dat bleek vanochtend nog bij Sven en Anke.
1: Ja, mijn mama heeft het ook lang gedaan. Nu is het niet meer nodig, hè? Maar ze heeft het eigenlijk lang gedaan en die was ook een beetje ambetant op het moment dat ik het afpakte van haar.
2: Ja, maar ik snap het wel, want als ik mijn man de breng, ja? Dan zeg ik ook altijd, hier is uw hobby.
1: Oh, dat is iets anders. Nee.
2: Wel lachend, hè?
1: Doet je mama het ook graag?
2: Ja, maar dat is ook mijn mama haar love language. Ja. Dus mijn mama is niet zo van de... Moet ik het zeggen? Mijn mama is ook, ja, gewoon, die is van de doen, van het doen.
1: En van de lange emotionele gesprekken.
2: Nee, dat is nul emotioneel gesprek. Maar mama is wel van de strijk en ik apprecieer dat enorm. Ik heb dat nodig in mijn leven. Heel vaak komt mijn papa de strijk halen. Doet mama de strijk en brengt papa de strijk ook nog terug. Voilà, dus eigenlijk moet je een wasman niet zien als een plastic ding met vuile kleren in. Nee, dat is eigenlijk een metafoor voor een pak van.

Paradise. Geniet van je woensdagmiddag met als soundtrack de hits van Schmidt. Die stellen nooit teleur, zeker ook vanmiddag niet. En ik heb zelf voor 1 uur nog een van de meest fascinerende songs van Madonna. Helemaal anders eigenlijk dan heel veel andere dingen die ze heeft gemaakt. En net dat maakt het zo uniek. Geniet van Frozen.

0: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
5: Licht het op, laat het op, wek het op stroom.
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel. Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
7: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
8: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
7: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
11: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu. En u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
13: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
14: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
15: Dit is Joe! Goedemiddag, het is 1 uur. Tijd voor het Joe-nieuws, dat krijg je van Aline Koutregels.
16: Goedemiddag. De EU nodigt Canada uit om geassocieerd lid te worden. Meer mensen met een gokverbod en al maar meer elektrische wagens in ons land. De Europese Unie nodigt Canada uit om deel van de Unie te worden. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen daarnet in haar State of the Union. In aanwezigheid van Canadees premier Mark Carney. Omdat we dezelfde visies en waarden delen.
17: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
16: Ze riep ook op tot een Europese Veiligheidsraad en ze verbiedt sociale media onder 13 jaar. Meer mensen kampen met een gokverslaving. Zo'n 10.000 mensen hebben zich vorig jaar een gokverbod gegeven. Dat is een vijfde meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Kansspelcommissie. Wie daar een verbod aanvraagt, mag niet meer binnen in speelhallen en wordt geweerd van online goksites. Zeker 67.000 Belgen vinden dat ze dat nodig hebben, omdat ze anders te veel gokken. In Antwerpen is het proces gestart tegen de tandarts van 72 uit Wilrijk met een keelfetisch. Hij heeft jarenlang patiënten aangerand tijdens zogenaamde keelontsmettingen met zijn vingers diep in hun keel. Een 70-tal slachtoffers hebben zich gemeld. Advocaat Walter Dame vertegenwoordigt een 15-tal slachtoffers.
2: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt. Je moet je inbeelden dat je gedurende jaren naar een vaste tandarts is gegaan. Dat je dan eigenlijk ontdekt dat je jaren aan een stuk door die keelfetischisme verkrachtig geweest, maar dat je ook ontdekt dat er ook masturbatie heeft plaatsgevonden tijdens uw behandeling. Als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan.
16: De tandarts heeft al bekend, de uitspraak wordt over een maand verwacht. Ons wagenpark blijft vergroenen. Voor het eerst rijden er meer hybride en elektrische wagens in ons land dan dieselauto's. Dat heeft het Federale Statistiekbureau berekend. Er zijn wel nog altijd een pak meer dieselwagens. En de meeste elektrische auto's zijn ook bedrijfswagens. En er zijn nu al minstens 20 doden geteld nadat vanmorgen een gebouw is ingestort in Gazastad. En wellicht loopt de dodentol nog op, want reddingswerkers zoeken nog naar 100 vermisten. Het getroffen gebouw werd eerder ook al aangevallen door Israël in de oorlog in het Midden-Oosten. Inwoners mochten er eigenlijk niet meer naartoe, maar door het gebrek aan slaapplaatsen woonden er toch Palestijnen die hun huizen waren kwijtgeraakt. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. En tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan zo'n 22 graden.
15: Het gaat traag op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 10 minuten. De hits van Spits. Welkom. Ja, je woensdagmiddag wordt zoveel beter. Met goede muziek, Harry Styles, Pink.

0: Pink zat onlangs nog in de schatkamer. Ze heeft ondertussen meer dan 40 hits gescoord. En dit was er een van Family Portrait.
1: Ladies and gentlemen.
0: En welkom op deze woensdagmiddag. Daar gaan wij.
2: De hits van Smith.
3: Let's go.
0: Ik heb zoveel stapels goede platen bij. We hebben ook een nieuwe schatkamer met daarin het verhaal van The Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang. Want die legendarische rapplaat die doorbrak naar de mainstream kwam vandaag uit in het jaar 1979. Ik was er toen ook al bij. Ik heb daar iets heel speciaals mee meegemaakt, maar dat vertel ik je straks. Voor de rest, topsfeer met lekkere platen van onder andere Miles Smith, Kate Bush, Harry Styles en ook al schoon volk in de app van Joe.
4: Hey, ik kom met Zwavelbakker Jens hier uit Lanaarden.
0: Jens,
4: je weet wel, vandaag, precies over 100 dagen,
0: wat?
4: Is het kerstmis!
0: Oh my god!
4: Ho, ho, ho. Merry Christmas!
0: Ja, hij is altijd de eerste om ons vrolijk kerstfeest te wensen. Dankjewel Jens. En plezier met het opzetten van de boom!

0: Hey If You Wanna Dance. Een Miles Smith banjo. Zo dadelijk gaan we naar de top 2000 met een rasartiest, Kate Bush. Running Up That Hill. Na dit.
1: In de disco.
2: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
1: Draai een keer in het rond.
2: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
1: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
4: If you got a problem.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.

0: Info en voorwaarden op citroen.be.
1: Dag manneke.
2: Hey.
1: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
2: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
1: Okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
2: Ook landbouwer.
1: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
2: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
1: Ah, slim.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoopman!
8: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is van Vibra.
10: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
11: Ja, ja.
10: En zaterdag scoutsweekend.
11: Komt goed.
9: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Dat is van Vibra.
12: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
13: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
14: Good times.
15: Great music.
14: Dit is Joe.

kan echt een lijflied zijn, dit. Welk obstakel je er of ook tegenkomt, je kan het aan. Running Up That Hill, 1985 was het een hit voor Kate Bush en zoveel jaren later opnieuw. Even een korte shout-out naar Bjorn Swingedouw uit Lauwe, die zegt: oh, Kate Bush, mijn moeder luistert ook naar Joe, maar die kan haar niet horen. Ik ben benieuwd of ze de post gaat verzetten. Kan je na het liedje niet zeggen dat het speciaal voor Ingrid was? Ingrid, ik hoop dat...

goede dansbare clubsound uit de 90s. Ultranate en Free. Het is ondertussen 1:30 geworden. Er staan op dit moment 2 files waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van Antwerpen de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 14 minuten. En ook op de Antwerpse ring gaat het traag in de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten.

platen van Harry Styles. Sign of the Times was een grote hit in 2017. Vorige week maakte hij bekend dat hij opnieuw gaat toeren. De Together Together Tour zal volgende zomer opnieuw door Europa trekken. Hij heeft ook een aantal nieuwe stadion- en openluchtconcerten aangekondigd. Onder andere in Londen, Parijs, Berlijn en Rome. Voorlopig en waarschijnlijk ook niet in Nederland en België. Ideale reden om misschien eens een citytrip te plannen. Ik zag wel dat Londen bijzonder boeiend is. Want weet je wie daar in het voorprogramma van Harry Styles staat binnenkort? Tears for Fears. Vind ik ook wel de max eigenlijk.

0: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS Dome met de grootste klassiekers van toen. Toe Fabiola, Van de Begge en Boga. De 10 om te zien op 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Nu vrijdag vanaf 4 uur bij Joe. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
3: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
5: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
4: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
5: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
4: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo. Humo!
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
10: B-Bad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Dit is Joe.
12: De hits van Smits.
13: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Meteor en de nooduitgang. Hij blijft hem niet vinden, dus als er wat extra stress is, ik heb de oplossing nu.
1: De Zen van Schmidt.
0: Want het is 14:15, het moment dat we het altijd een beetje rustiger maken in de show. Met de twee platen die absoluut uitnodigen om te chillen. Roxy Music staat klaar met More Than This. Maar beginnen doen we met Katie Melua, die is vandaag jarig. Ondertussen 42 zomers jong. Ze veroverde de wereld in het jaar 2005. Het was een periode dat de meeste fietsen nog geen elektrische batterij hadden.

elke middag rond 14:15 zet ik alles een beetje op vliegtuigmodus. En dan hoop ik dat je ook helemaal zen bent in de zen van Schmitz. Roxy Music, More Than This. En we begonnen met de jarige Katie Melua. 42 zomers jong met haar 9 million bicycles. Tandje bijsteken, denk ik.

0: Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra. Dit
3: is Joe. Het is 2:00. Goedemiddag. Joe Nieuws krijg je van Aline Koutreels.
4: Goedemiddag. De EU nodigt Canada uit om geassocieerd lid te worden. Meer mensen vragen een gokverbod aan en meer controles op het spoor in Nederland. De Europese Unie nodigt Canada uit om deel van de Unie te worden. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen in haar State of the Union. In aanwezigheid van Canadees premier Mark Carney. Omdat we dezelfde visies en waarden delen.
5: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
4: Ze riep ook op tot een Europese Veiligheidsraad en ze verbiedt sociale media onder 13 jaar. Meer mensen kampen met een gokverslaving. Zo'n 10.000 mensen hebben zichzelf vorig jaar een gokverbod gegeven. Dat is een vijfde meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Kansspelcommissie. Zeker 67.000 Belgen vinden dat ze dat nodig hebben, omdat ze anders te veel gokken. En de Nederlandse spoorwegbeheerder gaat extra camera's en bewaking inzetten na de grote sabotageactie gisteren. Treinverkeer heeft gisteren opnieuw stilgelegen rond Apeldoorn door een metalen buis bij het spoor. Eerder gisteren werden op een 40-tal plaatsen buizen gevonden. Wie er achter de sabotage zit, is nog altijd niet duidelijk. De dader riskeert miljoenenboetes. Ja, vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. En tijdens het weekend soms lichte regen en dan halen we zo'n 22 graden.
3: Er staan op dit moment 3 files waar je meer dan 10 minuten verliest in de richting van Frankrijk op de E17. Is er hinder door een ongeval tussen Waregem en Kortrijk-Oost al 19 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 16 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Merksen.

Hey, goedemiddag, welkom bij Joe. We zaten in het jaar 2018. Tom Walker scoorde toen een grote hit met Leave a Light On. De hits van Schmitz nog tot 4 uur met heel veel muziek. En dit uur ook de speciale schatkamer. Je ontdekt het unieke verhaal achter de hip-hop hit Rapper's Delight. Wat weet je hoeveel ik al? De Sugar Hill Gang, straks 3:15. Maar ik moet je wel waarschuwen nu. Even waarschuwen. Het zou kunnen dat de bomma uit haar middagdut wakker schiet. Sorry, bomma.

0: gaat alweer grootste tijd worden, deze Runaway Train. Na 93 Soul Asylum bij Joe. Straks Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. En ook een classic van Tina Turner. Na dit.
1: Deze week in Date Night.
2: Ik was die gast waar ze van zeiden. Maar als ik met een James kan praten, gelijk met u, dat zou keitof zijn. En ik dacht, moet die poep dan wel, hé? Hey.
1: Date Night. Tess op date met Alex Agnew.
2: Want die tegen mij zegt, is mijn gat dik in deze broek? Dan zeg ik, nooit liever, nooit.
1: Date Night met Tess Goossens en Alex Agnew. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Mannekes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
4: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
3: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
4: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
3: En wel, Gamma geeft nu 25% korting. Allega's.
5: Naar Gamma.
6: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis ambianceverf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
8: Ah, dat kan.
7: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
8: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
7: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Voorwaarden op kia.be.
10: Nog voor jij kan denken...
11: Ik heb gelijk geen energie.
10: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
12: Oh, mijn rug zit vast.
10: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
13: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass.

0: blij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
1: Go Yellow!
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
4: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
3: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
5: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Dit is Joe. De hits van Smits.

Even een throwback naar het jaar 1986 met Tina Turner en Typical Male. En er beweegt wel wat in de wereld van de popmuziek. Want het Zweedse bedrijf Pophouse Entertainment kocht begin dit jaar de rechten van Tina Turner. Zoals je weet overleed ze bijna 3 jaar geleden. Pophouse is het bedrijf dat eerder ook al ABBA weer liet optreden. En het bedrijf is eigendom van Björn Ulvaeus, een van de oprichters van ABBA. Wat de Zweden precies van plan zijn met die rechten van Tina Turner, dat zeggen ze nog niet. Maar ja, 1+1=2. En het bedrijf heeft natuurlijk ruime ervaring met het combineren van high-tech... al die dingen die dan de mensen opnieuw tot leven brengen. Dan wordt het helemaal levensecht, zoals Guus Meebes.

en Van Gant en de Nacht. Het is ondertussen 2:30. Het valt behoorlijk mee wat files betreft. Eén waar je meer dan 10 minuten verliest. En dat is in de richting van Antwerpen op de E313. Kwartier extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En nu Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. Good times.

0: dit is het geluid van de 80's. Frans Gael en Ella bij Joe. Zo dadelijk Alex Warren en Emerald Eyes. En er is ook een nieuwe schatkamer. Met daarin het verhaal achter Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang. Daar zit bijvoorbeeld een baslijn in. En die zorgde destijds voor heel wat gedoe. Het verhaal hoor je zo meteen.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat lief?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
8: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
10: Zie het.
11: Grootser!
10: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
12: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.

0: en doet het opnieuw. Alex Warren en Emerald Eyes.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Met al de topplaten en markante feiten uit de muziekgeschiedenis. Het is vandaag 16 september en vandaag in 1979 brengt de Sugar Hill Gang Rapper's Delight uit. De hele wereld hoort wat later voor het eerst echt hip-hop. Rap was eind jaren 70 eigenlijk nog geen groot genre. Alleen in bepaalde buurten van New York was het heel populair, waar er op feestjes gerapt werd met de boombox. Niemand dacht er toen aan om er geld mee te verdienen, behalve Sylvia Robinson van het New Yorkse hip-hop label Sugar Hill Records. Ze begon rappers uit verschillende hoeken te verzamelen. Master G bijvoorbeeld, die rapte per toeval is in een auto. Big Bang Hank vond ze in de keuken van een pizzeria. En ook Wonder Mike had een passie voor rappen. Nadat ze die drie kerels bij elkaar had gebracht, zei ze: maar ik kan niet kiezen, weet je wat, ik zit jullie gewoon allemaal samen. En zo werd de Sugar Hill Gang geboren. Rapper's Delight vliegt de hitlijsten in. Vanaf eind 1979, maar ook ver in het jaar 1980. In de VS, in de UK, Europa, overal. Het originele nummer duurt 14 minuten. 14. Wie doet dat nu nog? Nu, er was ook wat drama, want de baslijn van Chic en Good Times zat er gewoon ingeplakt. Nile Rodgers van Chic was niet bepaald vrolijk. Hij trok naar de rechter en won. En vanaf toen wist de muziekwereld, als je een sample gebruikt, dan moet je daar dus ook netjes voor betalen. Je zou bijna zeggen, ook dat is een erfenis van Rapper's Delight. En het begon allemaal met die ene zin, hè. I said a hip, hop, the hippie to the hippie. Nu, ik had in die tijd eens een keer strafstudie. Dus op, dat gebeurde niet al te veel, maar toen dus af en toe. De straf, 5 keer de hele tekst overschrijven. Ik ken hem tot op de dag van vandaag nog altijd, ondanks de schrijfkramp van toen.

En All Rise. En nu een Top Gun moment. En dat is heel gezond, hè? Echt waar. Kijk naar Tom Cruise. Die ziet er echt nog altijd bijna hetzelfde uit als in de tijd van

0: Amai, en alles perfect afgewerkt, hè?
1: Ja, zeg, en is dat vloerverwarming?
0: Maar ja.
1: Oh my god.
0: Oh my god, bedoelt je?
1: Nee, nee, oh my god. Zo'n homemade home van Danielit, dat voelt direct als thuis.
0: Home my god.
1: Ja, je voelt het ook, hè?
0: Ja, ja, ja.
2: Kom naar de Homemade Home open deurdagen van Danielit in Wortegem-Petegem en ontdek hoe we in onze ateliers kwaliteitswoningen bouwen met een ongelooflijk thuisgevoel. Maak een afspraak op danielit.be.
3: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
4: Dit is Joe. Goedemiddag, het is 3:00. Tijd voor het Joe nieuws. Dat krijg je van Thomas Everiks.
5: Goedemiddag. Een mogelijke ontslagronde bij brouwerij Palm. Leuven is klaar voor een nieuw academiejaar. En Nederland neemt extra maatregelen om nieuwe sabotages te voorkomen. 33 jobs bedreigd bij brouwerij Palm in Vlaams-Brabant. Dat meldt het bedrijf zelf. In Steenhuffel worden de flessen en de vaten gevuld, maar het bedrijf wil die afdeling verhuizen. Zo'n herstructurering is nodig, zegt de directie, omdat onze biermarkt onder druk staat. Bij Palm in Steenhuffel werken op dit moment 147 mensen. In Leuven is vandaag het nieuwe academiejaar geopend. Dat gebeurde traditioneel met een stoet en een toespraak van rector Severin Vermeire. Onder meer over de populariteit van de richtingen.
6: We zien eigenlijk op 3 fronten een stijging in de stemrichtingen, industrieel en ingenieurswetenschappen, ook in alle gezondheidszorgberoepen. Dus niet alleen de verhoogde artsenquota en tandartsenquota, maar ook farmaceutische wetenschappen, revalidatiewetenschappen, audiologie, logopedie. En dan tot slot eigenlijk ook in de leraren, in de educatieve master.
5: Dit jaar zullen zo'n 60.000 studenten les volgen aan de KU Leuven. En de Nederlandse spoorbeheerder gaat extra camera's en bewaking inzetten na de grote sabotageactie gisteren. Het treinverkeer heeft gisteravond opnieuw stilgelegen door een metalen buis bij het spoor. Eerder gisteren werden op een 40-tal plaatsen ook al zo'n buizen gevonden. Wie achter die sabotage zit, dat is nog altijd onduidelijk. De dader of daders riskeren miljoenen boetes. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen een graadje minder en ook regenachtig. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. En tijdens het weekend kans op lichte regen en een graad of 22.
4: Een vertraging op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem 15 minuten. De hits.

25 jaar geleden ondertussen. En live en overcome. Uiteraard gaan we op deze woensdag ook swipen en liken. En ik zoek een straffe kandidaat die het kaf van het koren kan scheiden. Zo meteen, na Snap. Rhythm is a Dancer.

0: dansbom uit de 90's van Snap.
1: Swipe of like?
0: Ik heb 5 toppers klaarstaan, alleen je mag er maar 1 kiezen. En dat is de swipe of like. Bij twijfel swipe je opzij, maar hopelijk kom je een absolute favoriet tegen. Ik kan je nu kandidaat stellen, dat doe je zoals altijd in de app van Joe. En je stuurt vandaag, bel mij, want... En dan een goede reden waarom ik jou eens moet bellen. Dus bel mij, want... Verras me. Tot zo.

0: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de Avastroom met de grootste klassiekers van toen. Toe Fabiola, Pennebeke en Boga. De 10 om te zien op 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Nu vrijdag vanaf 4 uur bij Joe.
1: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Toe Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
4: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
3: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
4: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
3: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
4: Humo!
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
6: Belisol.
2: Altijd zeker.
7: Een kraan die lekt.
8: Een tegel met een barst.
9: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
8: Het is tijd.

0: Shawn Mendes met Joe van 10 jaar geleden. Treat you better.
1: Swipe of like?
0: Bel mij, want puntje, puntje. Dankjewel aan iedereen die een bericht stuurde. Ik heb Evi uit Hammen eruit gehaald. Hey Evi, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij zit thuis door een spoedoperatie en je kan een beetje opbeuring gebruiken. Kijk, als ik dat lees, denk ik, ik bel Evi. Wat is er gebeurd, Evi? Leg eens kort uit.
2: 2 september binnengegaan op spoed met galkolieken. Oh. Mijn gal is verwijderd.
0: Oei, oei, oei, oei. Alleen al het woord galkolieken, als ik dat hoor, dan voel ik al zoiets van, dat is denk ik pijnlijk en niet te onderschatten.
2: Ja, nee, zeker niet. Nee. Ja.
0: En voorlopig thuis, heb je al gezegd wanneer dat je terug aan het werk kan? Want je werkt in een boekhoudkantoor, zei je net.
2: Ja, klopt. Als alles goed gaat, vanaf volgende week terug.
0: Als alles goed gaat. Kijk, ik ga je nu proberen op te beuren. Ik heb 5 platen. We beginnen altijd met een duel. Kandidaat 1 en 2, daarvan moet je er al één kiezen. Dus we gaan weer echt alle kanten uit. Hoor. Veel plezier ermee. Okay,
1: welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Daar zit Chic, Le Freak. Of
1: kandidaat 2.
0: Een beetje nazomeren met Manu Chao.
2: Nummer 1.
0: Dat kwam er snel uit. Oh nee. Me Gustas Tu is nu al weggeswiped. Dus we hebben Chic vast. En die kan je nog omruilen voor
1: kandidaat 3.
3: When the Belfast child sings again.
0: Simple Minds. Nee, echt niet. Oké, nee, dat is goed. Chic is ook wel opbeurend. De voorlaatste.
1: Kandidaat 4.
0: The Spice Girls.
2: Oh nee.
0: Ook al opzij. Oké.
1: Kandidaat 5.
4: Annabel, het wordt niet zonder jou.
0: Nee. Wordt het iets of niet? Ja, toch bij 1. Ja. Het was gewoon al van in het begin. Le Freak van Chic. Ik hoop dat je een beetje opgebeurd bent. Ik wens je ook veel courage, veel sterkte. Genoeg terug de oude worden. En ook niet te snel gaan werken natuurlijk. Zo'n operatie.
2: Niet.
0: Veel courage en geniet van Chic. En de groeten. Dag Evi.
2: Dag. Dag Karel. Dag.

donker op en ze week niet meer van haar keuze af. Evie uit Hamme koos in haar Swipe of Like voor Chic en Le Freak. En ook op deze woensdagmiddag is er de muziekpoll van de Tweede Kans. En die loopt zoals altijd in onze app. Dit zijn de vier kanshebbers. Wie van deze vier wil jij horen? Manu Chao, Me Gustas Tu. Simple Minds met Belfast Child. The Spice Girls met Wannabe. Of Annabelle van Hans de Boy. Stem even mee en de winnaar draai ik zo meteen. Het is bijna 3:30. Er staan op dit moment twee files waar je meer dan 10 minuten verliest op de snelwegen. De langste op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Kwartier tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. En ook richting Nederland 10 minuten tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Wat denk je van de nieuwe Bruno Mars? Wat een topplaat, On My Soul. Zometeen naar Billy Joel.

0: Bruno Mars en On My Soul. Ik heb hier de uitslag binnen van de muziekpool van de tweede kans. Het is de meerderheid die wint uiteraard. Simple Minds winnen het met 60%. Belfast Child hoor je dus zometeen.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
2: Oei. Mijn enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Imos Koopman!
10: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
11: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.

glas, de gezondheid. Ching ching voor iedereen. Ja, iedereen. Echt waar? Ja, ja, ja. Telau en de Scene. En daarvoor de winnaar van de muziekpool van de tweede kans. Een shout-out naar Mark Verhoeven in Sint-Truiden, zei Simple Minds. Oh, ik heb ze 3 keer live gezien. En 3 keer speelden ze ook die Belfast Child. Zo'n herinnering. Ja, ik zag het. Ik voelde het zelfs tot hier. Kippenvel. Dat is Cock Robin.

0: Cock Robin tot 7 voor 4. Bij mij in de studio Tom, want die neemt zo meteen heel de boat hier over tussen 4 en 7.
1: Ja, waarvoor nu al excuses. Sorry.
0: Ja, voilà. Wat kunnen de mensen verwachten in de show vanavond?
1: Ja, heb jij een gasketel thuis?
0: Ik heb er eerlijk gezegd in het voorjaar van dit jaar een nieuwe moeten laten steken. Want de oude die was gewoon kapot. Ja. Na bijna 20 jaar, ik denk van, zou ik dat nu doen? Ik heb het toch maar gedaan.
1: Ze gaan het afschaffen, hè, aardgas.
0: Ik heb dat gelezen, maar dat is pas in 2050.
1: Ja, maar toch, moet je hem slopen of niet? Dat zoeken we straks even voor je uit.
0: Ik ga die van mij niet slopen.
1: Heb jij koststudenten?
0: Ik heb er twee.
1: Ja, wat kost dat per jaar?
0: Veel geld.
1: Het minimum is 18.000 euro. Maar ik geloof daar niks van. Ik denk, dat kan niet. Die smossen dat geld op. Die doen van alles dat wij niet mogen weten. Dus ik ga straks een van de bekendste studenten van het land bellen. Ja? Om eens te horen of het niet een beetje goedkoper kan.
0: Alles kan goedkoper.
1: Onze generatie heeft zoiets van, doe eens rustig. En je kan je ook nog altijd inschrijven op joe.be. Met je team kan je, en ik was net de inzending aan het lezen. Je kan niet geloven in wat voor teams mensen zitten. Kan je naar de showbasketters van Harlem Globetrotters gaan kijken.
0: Ja,
1: 4 oktober met het hele team kan je in het Jova komen zitten.
0: Dus al het soort teams, hè? Ik bedoel, je werkteam, het kan ook het sportteam zijn, of het team van de klas van vroeger.
1: Oh, ik kan nog niet veel zeggen, maar er zitten mensen in rare verenigingen, Karel. Volgende week hoor je daar alles over, dus veel van die verenigingen gaan het tegen elkaar kunnen opnemen in een klein spelletje.
0: Ja?
1: Er gaat gebasket worden in deze studio, niet door die verenigingen, maar...
0: Maar je kan toch geen basketbalring binnen? De
1: pas op.
0: Is gewoon niet hoog genoeg.
1: Watch me, ik heb al erger dingen gedaan. En dat gaan we volgende week doen.
0: Maar
1: als je wil meespelen, geen schrik hebben, dat mag ook gewoon met de KAV zijn. Het maakt allemaal niet uit. Schrijf je in op joe.be en wie weet mag je dus met z'n tienen naar de Harlem Globetrotters in de Lotto Arena, 4 oktober.
0: Vrienden van Joe, jullie zijn gewaarschuwd.

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
2: Chipolatas, klinkt goed, hè?
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar 4,35 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor 7,50 euro. Dat is van Vibra.
4: 200 euro in de pot van de 15 seconden quiz. En waar geven studenten hun geld echt aan uit, Snodaars? De harde feiten na het nieuws van 4, Thomas Everiks.
5: Goedemiddag. Een ontslagronde op komst bij brouwerij Palm. In Leuven is het nieuwe academiejaar op gang getrapt en het ontslag van de CEO van de Voetbalbond is rond. 33 jobs bedreigd bij brouwerij Palm in Vlaams-Brabant, dat meldt het bedrijf zelf. In Steenuffel worden de flessen en de vaten gevuld, maar het bedrijf wil die afdeling verhuizen. Zo'n herstructurering is nodig, zegt de directie, omdat onze biermarkt onder druk staat. Bij Palm in Steenuffel werken op dit moment 174 mensen. In Leuven is vandaag het nieuwe academiejaar geopend. Dat gebeurde traditioneel met een stoet en een toespraak van de rector Severin Vermeijre, onder meer over de populariteit van de richtingen.
6: We zien eigenlijk op drie fronten een stijging in de stemrichtingen, industrieel en ingenieurswetenschappen, ook in alle gezondheidszorgberoepen. Dus niet alleen de verhoogde artsenquota en tandartsenquota, maar ook farmaceutische wetenschappen, revalidatiewetenschappen, audiologie, logopedie. En dan tot slot eigenlijk ook in de leraren, in de educatieve master.
5: Dit jaar zullen zo'n 60.000 studenten les volgen aan de KU Leuven. En de Belgische Voetbalbond bevestigt nu ook het vertrek van CEO Peter Willems. Die werd gisteren aan de kant geschoven door de Raad van Bestuur. Er waren al langer spanningen tussen hem en bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Bijvoorbeeld over het standpunt naar de FIFA over die Amerikaanse voetballer die tijdens het WK geschorst werd en dan uiteindelijk toch mocht meedoen aan de match tegen onze Rode Duivels. Vanmiddag vooral in het noorden buien, maxima rond 20 graden. Morgen een graadje minder en regenachtig. En vrijdag start dan met regen, nadien droger en 20 graden. En tijdens het weekend kans op lichte regen en een graad of 22.
4: De avondspits valt voorlopig redelijk goed mee. Dit zijn de plekjes waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten. We hebben al erger gezien. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuutjes. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten. En op de brug zoals de buitenring tussen Grimbergen en Jetten, ook 10 minuten. Zullen we afspreken dat het gewoon zo houden? Dus wees lief voor elkaar en vooral voorzichtig wel thuis of wel op het werk.
7: Dit is Joe.
8: Met

0: Het is nogal een frisse. In 1985 was dat ongetwijfeld een compliment. Cool and the Gang, Fresh.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: 4:09. Hallo van de radio en welkom bij Joe. Goed dat je luistert, merci. Ja, ik hoop dat het met jou wel eens goed is. Mag je altijd laten weten in de Joe-app. Ik heb fysiek best al wel een hondsvermoeiende dag gehad eigenlijk. Eerst voor de hobby, zwaar getraind op gewicht heffen vanochtend, dat was vrijwillig. Daarna een goed pistoleetje gegeten, want ik had bezoek in de ochtend. Om dan op het werk aan te komen en het eerste wat ik daar moest doen op mijn werk was voor de shoot, voor een nieuwe video van Joe. Wait for it, eindeloos op een loopband wandelen naar nergens. Die pistolets die lagen meteen weer bovenaan mijn maag. En ik ben er ook een paar keer van afgedonderd. Je kan daar een stukje van bewonderen. Op eigen risico, op een Instagram. Een lieve collega, bedankt Delphine, heeft dat gefilmd. Waarvoor die video moet dienen, dat ga ik niet aan uw neus hangen. Dat is top secret, daar mag ik niks over zeggen. Anders verklap ik misschien dat de top 2000 binnenkort terugkomt. En dat willen we natuurlijk niet. Dus genoeg losgelipt. We gaan het hebben over centen. Een kotstudent kost meer dan 18.000 euro per jaar. JT in de Joe-app heeft al uitgerekend, ja maar ja, dat is een stijging van 50% op 10 jaar, dat is maar 4% per jaar. Sorry, je bent me kwijt. Maar die zegt dus, dat is eigenlijk normaal met inflatie. Ja, maar toch, 18.000 euro per jaar, vind dat precies wat veel? Is dat nu echt nodig? Kunnen die niet een beetje zuiniger, die studenten? Hoe zit het bij jullie? Je mag het al laten weten. Straks vraag ik het aan een van de bekendste studenten van het land, nog voor 5:00. En een beetje later vanavond zit er, misschien ook voor die studenten, 200 euro al die te goed in de pot van de 15 seconden quiz. Dus je zou voor minder blijven hangen. Eerst naar een man waarvan je denkt, tja, dat is een gekke naam, tot je een afbeelding van hem googelt en niet anders kan dan besluiten, dat past eigenlijk wel bij hem. Ik heb het over Jelly Roll. I'm good.

0: Prachtige stem en ook mooie gezichtstattoos. Jelly Roll, I'm good.
1: Dit is Joe.
2: Met Tom de Kok.
0: Er zijn verschillende mensen die terugduiken in hun studentenleven. Straks gaan we daar nog meer over hebben, want een kotstudent blijkt heel veel geld te kosten. Minimum 18.000 euro per jaar. Kan het voor minder? Dat onderzoeken we straks. Thibaut stuurt, ik voel mij nog altijd aangesproken als mensen student zeggen. Maar dan vergeet ik altijd dat ik nu iedere dag ga werken en gewoon belastingen moet betalen. Studenten, geniet nog van het leven. Maar je hebt dat al vroeg geleerd, Thibaut Temmerman, die les. Maar het is wel heel waar. Geniet van het leven, alsjeblieft. Dat kan je onder andere doen door naar goede muziek te luisteren. Wij doen hier elke dag ons best bij Joe om de allerbeste playlist van heel Vlaanderen voor je samen te stellen. Maar hey, wij zijn ook maar mensen. Ja, zelfs ik. Dus laat maar weten wat je miste vandaag tot nu toe. Welke classic van heel vroeger tot overmorgen moet er zo meteen absoluut op de radio. Ik heb tijd voor, ja, ik denk dat we aan 3 gaan geraken vandaag. Dus voor minstens 2 verzoekplaatjes. Laat maar komen in de app, dan duiken we er zo meteen in. Dat mag met of zonder reden, zolang je het maar nu meteen doorstuurt. Dank u wel.
2: Deze week in Date Night.
3: Ik was die gast waar ze van zeiden, maar als ik met een James kan praten gelijk met u, dat zou keitof zijn. En ik dacht, maar die boet dan wel, hey.
1: Date Night.
2: Tess op date met Alex Agnew.
3: Want die tegen mij zegt, is mijn gat dik in deze broek? Dan zeg ik, nooit liever, nooit.
2: Date Night met Tess Goossens en Alex Agnew. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
5: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
6: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
5: En is dat dan morgen wel opgeladen?
4: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
5: Wow.
4: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
8: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
9: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
10: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recubellen.
9: Tja. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
11: 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet 1 keer, maar 2 keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Fitbit Crazy. Ik ga niet zeggen uit welk jaar, want dan voelen wij ons allemaal super oud. Zoek het zelf op. 1999, zeg. Ja, dat heb ik toch gezegd. Goh. En het lijkt gisteren. 10 minuutjes voor Thomas hier terug staat met nieuws uit de wereld. En straks ook een overzicht van welk weer we nog gaan krijgen, want het is een beetje up and down. Maar de zomer is nog niet voorbij, heb ik mij laten vertellen. Maar eerst... eens kijken wat jullie hebben ingestuurd. Welke verzoekplaatjes? Ah, we gaan beginnen met het verzoekje van Pascal. Die wil graag Elton John horen met Nikita. Gewoon voor de knappe vrouw uit de clip met de knappe ogen. Trip down memory lane. Ah, zijn we nostalgisch, Pascal? Clipje moet je er even bij fantaseren, maar dit is hem. Nikita.

Een classic van Elton John, Nikita, aangevraagd door Pascal, die tot twee keer toe Merci Tom heeft gestuurd. Pascal, het is twee keer echt heel graag gedaan. Erik heeft klachten, die zegt, zeg, er mag een beetje meer schwung in, hè. Maar gedacht, wel, dan gaan we voor de plaat die Bart Daams heeft aangevraagd.

0: Joe. Rednecks, Cotton Eye Joe, waarop Thomas van het Nieuws zijn cowboybotten heeft aangetrokken en zijn hoed heeft opgezet.
1: Yeehoe.
0: Ja, vond hij echt heel goed. Om te zorgen dat jij wat kan kalmeren, moeten we misschien heel even nog naar de verzoekplaats van Stefanie luisteren. Peter Fox met House am Zee, gewoon zonder reden. Groetjes, Stefanie. Ja. Je hebt nog wel een minuutje, hè, Thomas.
2: Komt in orde.
0: Ja, is goed.

0: Nina.
1: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
0: Ja, dit was voor mij genoeg Duits. Voor dit half uur zullen we zien wat er straks gebeurt. Peter Fox, House am See. Zometeen eens horen bij Frank wat we qua weer kunnen krijgen bij al deze gezelligheid. Maar eerst het nieuws uit de wereld. Thomas, wat gebeurt er?
2: Goedemiddag. Nog nooit waren er zoveel Vlamingen aangesloten bij een sportclub. Net geen 1,5 miljoen leden telde die vorig jaar. Dat is meer dan 1 op de 5. Het waren vooral vrouwen, tieners en twintigers en 70-plussers die meer aan het sporten gingen. In ons nieuws van 5 horen we daarover ook bevoegd minister Annick de Ridder. De Spaanse politie heeft 2 mensen opgepakt op verdenking van uitbuiting van migranten op Ceuta. Dat is het stukje Spanje in Afrika. Dat werd tijdens de zomer overspoeld door jonge Marokkaanse mannen die naar Europa wilden komen. En die verdacht of die 2 mensen die opgepakt zijn, die lieten de migranten tegen betaling overnachten in garageboxen. En opnieuw ophef rond de Argentijnse voetballer Leandro Paredes. Dat is de voetballer die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler toen bij de keel, smeet nog een andere tegen de grond. En ook nu heeft hij weer een speler tegen de grond gewerkt tijdens een wedstrijd met zijn eigen ploeg.
0: Ja, dat is een mooi niet doen. 4 files liever van 10 minuutjes of langer. Dat valt nog altijd reuze mee, dus ik hoop dat we dat heel de avond kunnen aanhouden. Richting Antwerpen op de A12 is het heel normale 16 minuten aanschuiven. Vanaf Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. Ook op de Antwerpse Ring alles redelijk normaal hoor, als je er elke dag komt. Richting Nederland tussen Antwerpen Westenborg Rout 16 minuten. En richting Gent van Antwerpen Noord tot Deurne 10 minuten. En op de Brusselse Buitenring gaat het ook bijzonder vlot. Alleen tussen Grimbergen en Jette wat vertraging 10 minuutjes aanschuiven. Wees lief voor elkaar en laten we proberen deze spits zo te houden. Tom de Ko.

0: de 80s maniac Michael Cimbello. Frank Dubocage, het blijft zacht buiten.
1: Ja, relatief zacht dan, want het is natuurlijk een pak kouder ten opzichte van gisteren.
0: Ja, dus, ik was nog content, Frank.
1: Oké, maar we zijn wel van 29 graden gisteren naar 19 graden gegaan.
0: Dus ah ja, serieus. Ja, ik ben gisteren weinig buiten geweest, denk ik. Het zal daarmee zijn.
1: Ja, dat zou wel eens kunnen. Inderdaad, ja. Nee, maar 19 of 20 graden, al bij als je buiten bent, dat valt eigenlijk best mee. Want ja. De zon is ook op vele plaatsen van de partij. Er zijn ook wel wat stapwolken. En een paar van die stapwolken zijn ook uitgeroeid tot enkele buien. Al zie ik nu wel, als ik het radarbeeld bekijk, dat het heel beperkt is. Alleen het uiterste noorden van het land, dus tegen de Nederlandse grens, daar zijn een paar buien. En anderzijds ook in de Ardennen. Maar elders is het zelfs helemaal droog geworden en verwacht ik eigenlijk ook niet al te veel buien meer. Want ja, naarmate het natuurlijk allemaal begint af te koelen vanavond, dan gaan die stapelwolken ja, in elkaar zakken. Hè. Dus die gaan verdwijnen. En dan krijg je toch een droger intermezzo met dus redelijk wat opklaringen, brede opklaringen, zo goed als helder weer zelfs. En al later vannacht dan zou een warm voor ons stilaan dichterbij komen. Dat gaat er wel voor zorgen dat de bewolking weer wat gaat toenemen. Zeker dan toch in het westen van het land. En dat warmfront, ja, dat komt dan onze richting uit. Hè. Dus dat wil zeggen dat de bewolking verder gaat toenemen. In de loop van de ochtend gaat dat gebeuren. Het laatste zal dat in het oosten van het land zijn. Wordt dan helemaal betrokken. En waarschijnlijk in de loop van de namiddag vooral, dan gaat het koufront ook over het land komen te liggen. Daar zit regen op. Dus op het warmfront niet direct, maar op het koufront wel. En dat wil dan ook zeggen dat we een beetje een tweedeling gaan krijgen. Hè. Dus het westelijke deel van ons land, alles te westen van Brussel, dan kan het in de loop van de namiddag regenen en elders gaat het droog blijven, of toch zo goed als droog. En ja, het wordt nog een graadje kouder. 18 graden is de maximumtemperatuur voor morgen.
0: En is dat een trend die zich doorzet tot in het weekend, Frank?
1: Maar het blijft een beetje wisselvallig, dat wel. Het wordt stilaan ook iets minder koud, zou ik zeggen. Vrijdag voor 20 graden met een beetje hetzelfde weer als vandaag. Hè. Dus een paar plaatselijke buien, zeker zijn die mogelijk. Maar langs de andere kant ook lange droge momenten. De zon die ook van de partij is. Dus al bij al redelijk weer op die paar buitjes na. En dan het weekend, dat zou grijs verlopen met wat gemiezer links of rechts. Niet al te veel bij 21 graden. Zondag begint dan ook nog regenachtig. Maar later wordt het dan wel droger vanaf het noordwesten met een paar opklaringen. En dat is de graad of 20. En waarschijnlijk begin volgende week lijkt het weer zich wel te herstellen. Hoge drukgebied komt onze richting uit. Wil zeggen dat het rustig zal zijn. Met maandag en dinsdag altijd wel kans op nevel, mist of lage wolken. Daar komt de zon erdoor. En stilletjes wordt het ook weer wat warmer. Met, ik heb hier toch 23 graden staan voor dinsdag en voor woensdag.
0: Ik zeg het, mensen, steek die barbecue nog niet weg. En
1: nee,
0: de Bermudas,
1: nee, we hebben het al een paar keer gezegd.
0: Ja, we gaan ze nog nodig hebben. Zeg Frank, ja. je hebt dochters. Zitten daar al kotstudenten tussen?
1: Nee, nog niet. Zover ben ik nog niet. Oh, ze zijn 17.
0: Oh, maar dan is het hoog tijd dat jij begint te sparen, Frank. Want het academiejaar is begonnen of gaat beginnen. In Leuven zijn ze dat al bijvoorbeeld op gang aan het trekken. Voor ouders met kotstudenten breekt er een heel dure periode aan. Dat is geen geheim. Dat kost dan inschrijvingsgeld, een kot, cursussen, een weekbudget. Ja, ze moeten ook wel iets eten en misschien ook af en toe eens, heel af en toe iets gaan drinken. Als je dat allemaal optelt, heeft een kotstudent volgens het Expertisecentrum voor Budget en Financieel Welzijn van Thomas More, die hebben dat berekend, minimum, dit is het minimum hè, 18.229 euro nodig voor een volledig academiejaar. Frank, heb je dat al ergens op een rekening staan?
1: Amai, dat ga ik echt moeten sparen, inderdaad.
0: 18.229, amai, en dat is het minimum. Ja, het leven is heel duur geworden. Maar ik denk dan, dat moet goedkoper kunnen. Wij konden dat vroeger goedkoper, hè Frank?
1: Ja, dat amai niet. Ja. Ik mocht zelfs niet op kot.
0: Dan moet die jeugd,
1: omdat het duur was.
0: Die jeugd van tegenwoordig moet dat ook kunnen. We gaan zo meteen bellen met de bekendste studenten van het land om eens te horen of we dat nog een beetje kunnen afdingen.
2: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
3: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
2: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot 3.300 euro terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
4: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Okay. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel. It's a
5: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: MJ, remember the time. Weet je nog de tijd dat je zelf studeerde? Ja, als je recent tweede zit hebt gehad, is dat nog niet zo heel lang geleden waarschijnlijk. Maar voor sommigen onder ons, voor mij ook, is het al een hele tijd geleden. En wij vallen dan toch achterover van het bedrag dat vandaag online overal te lezen staat. Een kotstudent voor één academiejaar, dat zou je als ouder of voogd of bijdrager 18.229 euro kosten, minimum. Als je alles optelt, inschrijvingsgeld, kot, eten en drinken, af en toe nog eens uitgaan, of ja, die mensen moeten ook leven. 18.229 euro. Ik kan mij niet voorstellen dat bij mij zoveel gekost heeft. Ik weet niet of hebben mijn ouders dat goed verstopt gehouden, maar dat is natuurlijk al enige tijd geleden. Maar ik ken de jeugd, dames en heren. Ik voel mij van binnen zelf ook nog jeugdig. En ik weet, daar valt mee te onderhandelen. En dat is wat wij nu gaan doen.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Daar moet iets af te krijgen zijn. Dus heb ik even gebeld naar, ze zitten daar eigenlijk allemaal. Alle studenten die je kent uit Kotmadam, hey. Sergeant. Hallo guys.
2: Hallo.
3: Hi.
0: Als je via joe.be of in de app meekijkt, dan zie je ze daar zitten. Leo, Farzad, Maxime, Farah, Fove. Ze zijn er allemaal. Jullie zijn studenten. De bekendste van het land op dit moment. Leo, jij zit in je derde jaar. Handelswetenschappen, wanneer begin je er terug aan?
2: Volgende week maandag.
0: Oh jee, met volle goesting hoor ik ook.
2: Yes, zeker.
0: Ja, dus handelswetenschap, ik dacht dat moet ik bij jou zijn. 18.229 euro voor een heel jaar studeren. Als je kot, eten en drinken, inschrijvingsgeld en alle kosten optelt, minimum. Klinkt dat realistisch, dat bedrag?
2: Ja, nee, we verschoten daar een beetje van, eerlijk gezegd. Ja. Klinkt echt heel veel, maar het kan wel juist zijn.
3: Ik denk wel dat je er makkelijk aan zit, hoor.
0: Ja, het is door Thomas More bij elkaar geteld. Dat zijn daar zeker geen loemprikken. Dus maar we wouden toch eens even afchecken bij jullie hoe dat zit. Ja, jullie kot, dat is misschien wel een beetje een bijzondere situatie. Want bij Kot Madame Sergeant, ik neem aan dat jullie daar nu... Dat is een tv-programma. Jullie moeten niet allemaal de volle pot dokken waarschijnlijk, hè?
3: Nee.
2: We zijn er heel goedkoop vanaf. We komen voor het kot, toch?
0: Ja, maar jullie hebben, sommigen onder jullie, al eerder op een ander kot gezeten. Wat zijn de huurprijzen zo tegenwoordig? Wat is er gangbaar voor een kot?
2: Ik denk wel rond de 700 euro, 500, 700 euro voor een deftige kamer.
0: Jongskus toch? Ja, wacht, dat moet ik al even uitrekenen. Dus 700 maal, hoe lang zit je daar dan? 10 maanden, hè? Dus 700 maal 10.
4: Maar meestal is dat heel jaar door.
0: Ja, maar dat is al... Ah ja, maar dat is... Wacht, 700 maal 12, dat heb ik een rekenmachine nodig. Dat is al 8400 euro, hè?
2: Wow. Ja, inderdaad.
0: Ja, wacht. En dan heb je nog geen... zit daar het internet en zo al in dan in dat kot? Of moet je dat apart nog betalen?
3: Nee, dat vaak wel.
2: Dat is ja. Okay. Ik denk dat 700, 750, dat wel is.
0: Ja. Oké, maar dus ik reken dan 700. En dan, wat moet er dan nog zo qua weekgeld bij? Wat heb je nodig om, om zo'n week op kot te overleven? Eten, drinken? Iets gaan drinken?
2: Eten, drinken, ja. Iets aan drinken, zeker niet vergeten, inderdaad. Ja. Heel belangrijk.
0: Maar hoeveel is dat bij jullie? Houden jullie dat bij of zo? Of hoe komen jullie aan jullie budget dan, Leo?
2: Ja, dat was wel zo per maand dat je dan zowel zo'n keer... om de twee weken dat ik inkopen ging doen in de winkel of zo. Maar dan komt er nog steeds altijd wel extra bij. Dus dat je dan zo dagelijks in het passeren van je campus naar kot... daar nog een keer naar de winkel ging om nog iets extra te kopen. Dus een echt bedrag kan ik daar niet echt op schatten, maar het blijft wel altijd bijkomen.
0: Maar dus best wel wat geld. Maar waar halen jullie dat geld dan? Krijgen jullie dat van thuis? Of gaan jullie, bijvoorbeeld uit die studie blijkt ook dat 4 op 10 studenten zelf moeten gaan werken om dat te bekostigen. Hebben jullie dat moeten doen?
2: Ja, ik denk dat we hier allemaal wel een studentenjob hebben gedaan.
3: Ja.
2: Om zeker het jaar ook financieel te overleven. Maar om rond te komen. Ik denk wel dat dat nodig is als student, maar dat is natuurlijk ook nog moeilijk om dan te combineren met je studies. Uh-huh. Dus dat is voor sommigen echt wel zoeken. Uh-huh. En voor anderen is dat dan soms ook een betere optie om niet te werken. En dan krijgen zij misschien wat extra support van thuis.
0: Ja.
3: Ja.
0: Natuurlijk zitten er op dit moment heel veel huishoudens aan het begin van het academiejaar aan de keukentafel om dit soort dingen te bespreken. Uit die studie blijkt bijvoorbeeld dat voor voeding de gemiddelde kotstudent ongeveer 250 euro per maand nodig heeft. Dat is al een flink bedrag. Hoe wordt dat dan gedaan? Wordt dat wekelijks op je rekening gezet? Hebben jullie de bankkaart van mama en papa mee? Hoe werkt dat bij de meesten onder jullie?
3: Bij mij was het wel dat ik per week eigenlijk een zakcentje kreeg. En daarbij werkte ik ook. Maar dus samen met mijn ouders die ook wel sponsoren eigenlijk, per week.
0: En als je dan je ouders daar hard voor ziet werken en dan weet hoeveel dat allemaal kost, als ik dat bedrag van €18.229, daar kan je een auto voor kopen. Hè? Wat, hebben jullie daar gevoelens bij?
5: Maar dat is wel een groot bedrag, hoor.
0: Ja.
6: Dat klinkt heftig.
5: Dat klinkt heel heftig. En als je daar rekent, een gemiddeld student studeert, alleen zit op kot voor 4 jaar, als je dat maar 4 doet, heb je wel een aardig bedrag.
0: Ik ga dat hier voor de grapjes maal 4 doen op mijn telefoon. Hè. Dat is €72.916. Dat kan toch niet?
6: Yes,
0: dat kan niet. Ja, het is het minimum, hè, volgens de studio. Sommige kotstudenten zijn nog duurder. Dit is natuurlijk wel voor de full option. Je hebt ook studenten die pendelen en zo. Wat is de meerwaarde van op kot zitten, guys? Ja, jullie zijn de ultieme kotstudenten van Vlaanderen. Waarom moet iedereen op kot gaan?
2: Heel veel, vind ik toch. Ja, ik heb het eerste jaar gependeld en dat was echt wel... Dat is niks in vergelijking met op kot gaan. Dus ik denk, je betaalt wel een proper bedrag, maar het is het zeker wel waard. Ja. Zeker om die studentenervaring mee te maken. Allee, dat zorgt wel nog voor die extra.
0: Mm-hmm. Ja, zeker als je dan terechtkomt in het kot van vroeger kotmadam Sarafian en nu kotmadam Sergeant. Want dat is ook de reden waarom jullie allemaal samen zijn. Jullie gaan samen tv kijken zometeen, hè?
3: Ja, inderdaad.
2: Ja. We gaan voor het eerst de laatste 2 afleveringen zien van het programma.
0: Komt Ingeborg meekijken dan?
3: Nee,
2: die zit maar in Spanje, denk ik. Die is daar aan het zonnen en aan het bouwen.
0: Ja, we hadden hier eigenlijk bij Joe nog maar 1 vraag. Hoeveel yoga hebben jullie precies moeten doen van Ingeborg in dat kot?
2: Dat was dagelijkse kot.
0: Oké, guys. Zeg, merci. Heel veel succes aan het begin van het schooljaar. Goed bezig ook, allemaal lekker werken en zo. En succes ook aan de ouders die weer voor die kosten staan. Minimum €18.229 voor een kotstudent met alle opties erop en eraan. Tenzij ze inschrijft voor het volgende seizoen van Kotmadam Sergeant. Wie weet, lukt je dat wel. Bye, guys. Groeten aan Ingeborg.
3: Salut.
1: Tom de Kok.

0: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie. Oh, schat, dat vind ik nu zo'n schoon huis.
2: Amai, en alles perfect afgewerkt, hè?
1: Ja, zeg, en is dat vloerverwarming?
2: Maar ja.
1: Oh my god.
2: Oh my god, bedoelt je?
1: Nee, nee, oh my god. Zo'n homemade home van Danielit, dat voelt direct als thuis.
2: Home my god.
1: Ja, je voelt het ook, hè?
2: Ja, ja, ja.
3: Kom naar de Homemade Home open deurdagen van Danielit in Wortegem Petegem en ontdek hoe we in onze ateliers kwaliteitswoningen bouwen met een ongelooflijk thuisgevoel. Maak een afspraak op danielit.be.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
6: Hallo.
5: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: We gaan samen naar de markt en de gasketel ten dode opgeschreven. Mocht je daar vragen over hebben, we wel een expert. Laat maar komen, het is bijna 5:00. Thomas Everiks.
8: Goedemiddag. We zijn massaal aan het sporten. Een grootschalig onderzoek naar fraude, ook bij ons. En de Argentijnse voetballer die door het lint ging op het WK, doet dat opnieuw. Er waren nog nooit zoveel Vlamingen aangesloten bij een sportclub. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Onze sportclubs die telden vorig jaar net geen 1,5 miljoen leden. Dat is bijna 2% meer dan het jaar daarvoor. Je hoort sportminister Annick de Ridder.
9: Sporten met het meeste leden die blijven natuurlijk het zeer goed doen. Dan hebben we het over voetbal, wielrennen, tennis. Dat zijn de sporten met de meest actieve leden. Wat we dan ook wel zien, is dat er nu een bijzondere sterke groei is in padel en dans en dat dat ook heel aantrekkelijk blijkt te zijn voor de jongeren en de jeugd.
8: Meer dan 1 op de 5 Vlamingen is daarmee lid van een sportclub. Er is op grote schaal belastingfraude gepleegd in ons land. Dat blijkt uit een Europees onderzoek met de naam Money Cat. De politie voerde 20 huiszoekingen uit in Frankrijk, Duitsland en ons land. Daarbij vonden ze grote hoeveelheden cashgeld, luxe horloges, handtassen en auto's. Er werden 2 verdachten opgepakt. In totaal hebben de daders voor zo'n €60 miljoen aan belastingen ontdoken. De tandarts uit Wilrijk riskeert tot 10 jaar cel. Het gaat om die man van 72 met een keelfetish. Hij staat terecht voor het jarenlang verkrachten en aanranden van vrouwelijke patiënten. Zo stak hij zijn vinger diep in hun keel omdat dat hem opwond. Collega Nathalie Dijk.
10: Onder de nieuwe strafwet valt verkrachting onder strafniveau 4. Dat betekent straffen van 5 tot 10 jaar. Nu, een deel van die feiten die zijn van langer geleden. Er zal waarschijnlijk beargumenteerd worden door de advocaten dat die dus onder de oude strafwet nog vallen. Dan spreken we over tot 5 jaar cel.
8: Uitspraak over enkele weken. De Spaanse politie heeft 2 mensen opgepakt die verdacht worden van uitbuiting van migranten in Ceuta. Ze lieten hen tegen betaling slapen in garageboxen. Ceuta is een stukje Spanje op Afrikaans grondgebied. Deze zomer probeerden 10.000 jonge mannen via die weg Europa binnen te geraken. In die chaos vielen meer dan 80 doden. En opnieuw ophef rond de Argentijnse voetballer Leandro Paredes. Dat is de voetballer die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale, zo is het, tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. En ook nu heeft hij weer een speler tegen de grond gewerkt tijdens een wedstrijd met zijn eigen ploeg. Vanavond overwegend droog met lokaal kans op een bui. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start regenachtig, nadien droog en 20 graden. En het weekend wordt wisselvallig.
7: Het verschil tussen een kwalificatie en een finale, inderdaad belangrijk.
8: Ja, sorry.
7: Moeten we misschien volgende keer eens uitleggen aan onze rode duivels ook. Wow. Och, Harmen, ze hebben zo hun best gedaan. Ik ben gewoon blij omdat er hier helemaal niet zoveel file staat vanavond. Het is echt een rustige avondspits. Laten we hopen dat het zo blijft. De langste file, kijk eens, die staat op de ring rond Antwerpen richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 19 minuten, dat is daar eigenlijk redelijk standaard. Richting Gent ook, de gebruikelijke file. Tussen Berghem en de Kennedy-tunnel, 12 minuten. En van Antwerpen-Noord naar Antwerpen-Oost, 10 minuten. Richting Antwerpen op de A12, wat file tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord, 14 minuten. En van Aartslaar tot Wilrijk op de A12 ook 11 minuten. Voor de rest verlies je nergens meer dan 10 minuten. Dat houden we zo. Feest.
11: Dit is Joe.
12: Met Tom de Kok.

0: En dan zijn ze er als de kippen bij, de vaste luisteraars. Met een goed geheugen, Claude en Bernard en Mieke en nog een paar anderen die zeggen... Tom, vergeet niet, het is Montagnier en niet Montagne. Ik heb dat ooit een jaar geleden eens verkeerd gezegd op deze zender. Toen ik nog jong en mooi was, nu ben ik alleen nog mooi. Lesser Night des Tropiques, Gilbert Montagne. Ik vind dat veel beter klinken eigenlijk, als Montagne.
1: Dit is Joe, met Tom de Kok.
0: Vanaf nu doen we het gewoon zo. Beste vrienden, welkom. Straks gaan we naar de markt. Of niet? Ja, doe je dat nog of niet? En wat koop je daaraan precies? Zoeken we straks uit. Want markten staan onder druk, blijkt. Maar eerst, iets anders dat onder druk staat. Het was me, net als bij velen onder jullie, denk ik, een hoedje schrikken toen ik de krant opensloeg vanochtend. En daar in het groot zag staan... Vlaamse regering wil in Vlaanderen het aardgasnet afbouwen. Ik heb dan verder gelezen, want uiteraard was dat de clickbait. Het is wel pas in 2050... Maar het gaat wel degelijk echt verdwijnen. En aardgas, dat is dus inderdaad het gas, het stadsgas dat binnenkomt bij jou thuis. En waar de chauffage dan op werkt. Toch bij heel wat mensen, miljoenen gezinnen in Vlaanderen, hebben zo'n aardgasketel. Ik heb er zelf 8 jaar geleden in onze verbouwing nog eentje gestoken. Karel, mijn collega hier, die zei net van, ik heb er vorig jaar net een nieuwe laten steken. Moet je dat ding nu slopen? En wat komt er dan in de plaats? Ja, ik weet het niet. Maar gelukkig ken het van Sina wel, die is energie-expert voor mijn vergelijking. Lekker.be, Kenneth, goedemiddag.
2: Dag Tom, goedemiddag.
0: Ja, om te beginnen, Kenneth, is paniek hier aangewezen of valt het nog wel redelijk mee als je op aardgas verwarmt vandaag?
2: Wel, we moeten zeker niet te snel panikeren. Hè. De communicatie die vandaag gebeurd is, spreekt over 2050. Dus we hebben nog wel een tijdje om ons voor te bereiden. Alleen nog een goede 24 jaar, zeg maar. Het ligt wel nog een beetje in de toekomst af. En daar zullen ook maatregelen genomen worden om ons voor te bereiden om klaar te zijn tegen 2050.
0: Ja, wat is de bedoeling eigenlijk? Want waarom willen we van dat aardgas af? En wat moet er dan in de plaats komen? Ja, we moeten wel ons huis nog verwarmen, hè, Kenneth.
2: Ja, zeker en vast. Dus om de twee vragen te beantwoorden, wat is de bedoeling? Europa legt ons op om klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Dus vandaar komt die 2050 ook terug in de communicatie die je vanochtend gelezen hebt. En om klimaatneutraal te zijn, ja, dan kan je niet meer aardgas gaan verbranden. Want dan komt er CO2 vrij en ben je dus niet klimaatneutraal. Als je gaat verwarmen via elektriciteit, dan kan je dat natuurlijk wel. Een tweede reden, en dat hebben we de laatste maanden verschillende keren gezien en gehoord ook in het nieuws. Hè. We zijn te afhankelijk van dat aardgas. En aardgas komt uit het buitenland, moeten we gaan importeren. En als er dan geopolitieke conflicten zijn, ja, dan kan die prijs nogal snel oplopen. En dan betaalt iedereen gewoon ontzettend veel. Elektriciteit hebben we iets meer onder controle, omdat we dat zelf kunnen gaan produceren. Toch gedeeltelijk met zonne-energie, windenergie, etc. Mm-hmm. Dus vandaar de switch. Hoe moeten we ons huis dan gaan verwarmen? Dat is dan via die elektriciteit. Hè. Dus dat is een shift die we moeten maken van aardgas naar elektriciteit. En dan heb je eigenlijk twee verschillende mogelijkheden. Hè. Je hebt de warmtepompen. Dus een warmtepomp zou dan je gasketel bij jou thuis kunnen gaan vervangen. En dan ga je je huis op die manier verwarmen via elektriciteit en niet meer via aardgas. Weet wel, de dag van vandaag, warmtepompen zijn best wel nog een investering. Je praat al snel over een kleine €10.000 als je een warmtepomp geïnstalleerd wilt hebben bij je thuis. Een alternatief daarvoor, Tom, dat zijn dan wat ze noemen de warmtenetten. Warmtenetten, hoe moet je dat zien? Dat wordt eigenlijk door de gemeente of binnen de gemeente aangelegd. En dat is eigenlijk een grote centrale verwarming die eigenlijk de warmte door leidingen tot in je huis gaat brengen. Dus ook op die manier word je dan onafhankelijk van het gebruik van aardgas.
0: Ja, heel wat luisteraars in de Joe-app lees ik hier ook, die daar toch wat sceptisch tegenover staan en zoiets hebben van, mannen, waar komen ze nu mee af? En nog niet zo lang geleden was gas de oplossing en nu is het weer iets helemaal anders. Dat gaat dus tegen 2050 moeten gebeuren. De Vlaamse regering heeft nu de opdracht gegeven aan Fluvius om daar een plan voor te maken. In welke stappen moet dat dan precies gebeuren, Kenneth?
2: Wel, daar moet eerst in kaart gebracht worden. Dus één keer dat de beslissing genomen is, moet Fluvius in kaart gaan brengen van ja, hoe ziet de situatie in Vlaanderen er vandaag uit? Want je hebt natuurlijk al steden, gemeenten waar heel veel nieuwbouw is. En die zijn sowieso al iets verder. Wat wil zeggen dat ja, daar heb je al die warmtepompen of die warmtenetten aanwezig. Dus eerst moet er eigenlijk in kaart gebracht worden van hoe is de situatie. Dan moet er gekeken worden van wat zijn de verwachtingen. En dat is dan ook demografisch, hè, de ouderdommen in de regio's, et cetera. verwachtingen van hoe gaat het gasverbruik evolueren tegen 2050 of de komende jaren. En dan moet Fluvius eigenlijk ook met een voorstel gaan komen van hoeveel tijd hebben we nodig om het elektriciteitsnet te gaan verbeteren of te gaan investeren om dat effectief efficiënter te gaan maken. En dan moet er gecommuniceerd worden naar die steden en gemeenten van dit zou een mogelijke datum kunnen zijn dat we bij jullie aardgas gaan afsluiten. Ja. Nu, om jullie gerust te stellen, dat zal niet voor morgen zijn, dat heeft tijd nodig. Want wat ik ook zeg, je moet eerst investeren in het elektriciteitsnet, hè, zowel hoogspanningsnet, maar ook het elektriciteitsnet zelf. Dus dan praat je al over jaren om dat te goed gaan op te bouwen. En ze gaan je ook niet een brief in de brievenbus stoppen waarbij ze gaan zeggen, vanaf volgende week gaan we het aardgas afsluiten. Dus ja. Daar zal zeker een tijd overheen gaan.
0: Ja, het is nog 24 jaar en het moet dus van Europa. Het aardgasnet, dat is beslist door de Vlaamse regering. Daar moeten we op een of andere manier in fases dan vanaf. Kenneth van Sina, energie-expert aan de lijn. Ja, ik kan nu niet zeggen dat de mensen in de Joe-app die aan het reageren zijn, en ze zijn met veel... Ze zijn niet blij, Kenneth. Er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen van... Ja, maar ja, en eerst doen ze de kerncentrales dicht en nu hebben we veel elektriciteit. Ja, gaan we genoeg... Er zijn ook mensen die zich afvragen van... Ja, maar elektriciteit wordt toch ook niet altijd uitstoot vrijgemaakt. Gaan we genoeg schone elektriciteit hebben om dat waar te maken tegen 2050?
2: Ja, dat is de hamvraag en dat is een vraag die ik mij ook stel uiteraard. Dus we moeten ons daar effectief op gaan voorbereiden. Daar komen investeringen bij kijken. Een tijdje geleden was er nog uitgesproken dat Elia tegen 2030 grote investeringen moet gaan doen om het hoogspanningsnet te gaan updaten, om toekomstgericht goed te zitten. Dus daar moeten heel wat investeringen gaan gebeuren. Dus het is nu de Vlaamse overheid of Vlaanderen die zegt van wij trekken de kaart van elektriciteit. Maar nu moeten ze effectief dan ook zorgen dat er in geïnvesteerd wordt, zodat het elektriciteitsnet dit allemaal aan kan, deze transitie. Want als je morgen zou zeggen, we gaan nu het elektriciteitsverbruik van de Vlaming gaan verdubbelen, ja, dan ben ik niet overtuigd dat op dit moment het elektriciteitsnet dat aan kan. Dus je moet effectief echt wel gaan investeren.
0: Nog een beetje werk aan de winkel. En de meest binnengekomen vraag hier in de Joe-app op dit moment, Kenneth, is... ik heb er al zeker 3 zien passeren. Hier van Liene bijvoorbeeld nog. Help, wij gaan binnenkort verbouwen. Mogen we dan geen gasketel meer kiezen? Ja, is dat nog verstandig om nu dan nog een nieuwe gasketel te steken voor die laatste 24 jaar, Kenneth?
2: Wel, dat is een hele goede vraag. En dat is een vraag die iedereen voor zichzelf een beetje moet bekijken. Ook van, ja, je gaat verbouwen of je gaat in een nieuwe wijk wonen. Sowieso in nieuwbouw is het niet meer aangeraden, of niet meer toegestaan om gasketels te installeren. Maar als je gaat verbouwen, moet je kijken, gaat het over een grondige renovatie? Dan zou ik wel aanraden om tenminste een warmtepomp te overwegen.
0: Ja, Ivano heeft er een maand geleden een nieuwe laten installeren. Maar je hebt dus nog 24 jaar om die te gebruiken, Ivano. Zo'n vaart zal het hopelijk niet lopen. Ja, veel vragen. Hier gaan we het zeker en vast nog verder over moeten hebben. Maar we moeten dus eerst even afwachten wat dat plan gaat zijn. En tegen 2050, dat is nog wel eventjes. Dan zien we wel weer waar we dan staan. Kenneth van Sina, energie-expert. We bellen je zeker en vast nog terug. Merci voor de uitleg nu.
2: Oké, dag top.
0: Kenneth.

0: Ja, die grote hit van Train, Drops of Jupiter. Over grote hits gesproken. Vrijdag krijg je er 30, omdat ik geen geduld heb. Ik kan niet wachten op het feestje op 13 november. We doen al een kleine voorafname. 13 november vieren we 10 om te zien. En nu vrijdag doen we dat ook al op de radio.
1: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS Dome met de grootste klassiekers van toen. Toe Fabiola van de Beggen en Boga. De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Nu vrijdag vanaf 4 uur bij Joe.
2: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja! Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja! Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
4: Ja!
3: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten.

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
6: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
7: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
6: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
7: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
6: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
7: Humo!
8: Knaldi!
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.

0: Fleetwood Mac, die graag willen dat er van tijd is gelogen wordt tegen hen. Straks wil ik dat je 11 minuten eerlijk bent, want ik neem je mee naar de markt. Of ook niet. En ik neem je ook mee naar een hele fijne plek in Antwerpen.
1: Hey Joe, this is Torch with the world famous Harlem Globetrotters. And we're coming to Lotto Arena in Antwerp.
2: Ga met jouw team naar de Harlem Globetrotters.
0: Ja, in Antwerp. Kan je op zaterdag 4 oktober naar het showbasketteam van de Harlem Globetrotters gaan kijken in de Lotto Arena dus. En jij kan daar met z'n tienen helemaal gratis in het Joe-vak naartoe. De Harlem Globetrotters die hebben de vierpunter uitgevonden. En wat ook heel cool is, vertel ik even voor de petities zwaar erbij, dat is dus een team dat 100 jaar geleden ontstaan is omdat zwarte mensen niet mee mochten basketten in Amerika. Al die basketters in wat toen de NBA was en zo, die waren gewoon wit. En bakten er natuurlijk niet veel van. Dus dachten die zwarte basketters die niet mochten meedoen, wij kunnen het beter. En zo zijn de Harlem Globetrotters als showteam ontstaan. Jij kan nu dus naar dat legendarische team, gelukkig wel met nieuwe spelers, gaan kijken, want die van 100 jaar geleden zijn er niet meer bij. Het enige wat je moet doen, is je aanmelden via joe.be en volgende week zeker luisteren naar de avondspits. Want elke dag stuur ik 1 ploeg van 10 naar de Harlem Globetrotters. Ik heb daar straks al eens door die inzendingen gebladerd. Daar zit van alles tussen. Ja, heel veel basketploegen natuurlijk. Maar ook een team collega's van de bank. Een katapultclub. Daar had ik nog nooit van gehoord. Ben heel benieuwd wat dat is. Hopen dat ze geselecteerd geraken, want dat moet het lot natuurlijk nog bepalen. Een dansteam. En heel wat families die zich met z'n allen hebben ingeschreven. Eender welk team van 10 is welkom. Dat mag ook gewoon je vriendenclub zijn of de mensen met wie je in de Vraders hebt gezeten, Ruben. Schrijf je maar in via joe.be. En dan maken we er vanaf maandag werk van. Veel succes. Twee minuten over 5:30. Thomas, wat gebeurt er?
3: Goedemiddag. Meer dan 1 op de 5 Vlamingen is aangesloten bij een sportclub. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Vorig jaar waren we met net geen 1,5 miljoen die pakweg aangesloten zijn bij de voetbalclub of de dansschool. Voetbal, wielrennen en tennis blijven trouwens de populairste sporten. En dan naar die rechtszaak van die tandarts uit Wilrijk. Het gaat om een man van 72 met een keelfetisch. Die heeft jarenlang zijn patiënten verkracht en aangerand. Hij stopte dan bijvoorbeeld zijn vinger extra diep in hun keel omdat hij daar opgewonden van werd. Over enkele weken kennen we de uitspraak van de rechter. Hij riskeert tot 10 jaar cel. En de Spaanse politie heeft 2 mensen opgepakt op verdenking van uitbuiting van migranten op Ceuta. Dat is het stukje Spanje in Afrika. Dat werd tijdens de zomer overspoeld door jonge Marokkaanse mannen die naar Europa wilden komen. En die mensen die zijn opgepakt, die lieten de migranten tegen betaling overnachten in garageboxen. Het weer dan. Vanavond overwegend droog, lokaal kans op een bui. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust. 19 graden dan. Ook vrijdag start regenachtig. Nadien droog en 20 graden. En het weekend wordt wisselvallig.
0: Voilà, zie al die mensen in die sportclubs kunnen zich nu aanmelden op joe.be voor de Harlem Globetrotters. Heb je meteen een leuke activiteit voor met de club. Het is iets drukker geworden. We waren rustig begonnen. Op de Antwerpse ring richting Gent is een ongeval gebeurd. Ja, dat verpest natuurlijk de hele sfeer. Tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel staat er daardoor een file van 41 minuten. Dat zal hopelijk niet te veel meer toenemen. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 11 minuten file, dat is normaler. Richting Nederland van Antwerpen-West tot Borgerhout 19. Richting Frankrijk op de E17 van Gent-Brugge tot De Pinte 22 minuten. Richting Hasselt op de E313 van Herentals-Oost tot Geel-Oost 19 minuten. Richting Antwerpen op de A12 van Poldervliet naar Antwerpen-Noord 13 minuten. En aan de andere kant tussen Aartslaar en Wilrijk 10 minuten. En op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jetten een heel normale 11 minuten file.

0: Hot Stuff, Donna Summer. Straks kan je 200 euro verdienen in de 15 seconden quiz. Dat is heel veel euro per uur eigenlijk, als je dat uitrekent. Ik zal het zo meteen even naam.
1: 11 minuten, eerlijk.
0: Het is 15. Ja, nu heb ik dat gezegd, nu moet ik dat even uitrekenen. 8 seconden, hè. Dus dat is dan... Hoeveel keer kan er 15 seconden in... Dus een uur is 60 maal 60 seconden. Oké, dat is 3600. Gedeeld door 15 is 240. Maal 200 euro is... Dat is 48.000 euro per uur dat je zo meteen kan verdienen. Maar je krijgt er dus wel maar 15 seconden van uitbetaald. 200 euro kan je in die 15 seconden quiz bekomen als je straks wint. Eerst heb ik je voor iets anders nodig, namelijk je eerlijkheid. Want ja, met pijn in het hart las ik dat. Vanaf oktober verdwijnt de zaterdagmarkt in Gent. Dat komt omdat die markt de streefcijfers van de stad Gent niet haalt. Er is wel echt een reden. Een zaterdagmarkt moet normaal gezien uit 40% verse voeding bestaan. Maar die in Gent, die zaterdagmarkt, had nog maar 6% verse voeding. De rest waren dus allemaal andere kramen, 18 kramen, die er op zaterdag op de vrijdag, die op zaterdag op die vrijdagmarkt staan. Ah ja, dat is de plek waar het is natuurlijk. Die hebben maar, er is maar één kraampje dat verse voeding verkoopt. Ja, dan is het misschien bezwaarlijk nog echt een markt te noemen. Dus mijn hart bloedt een beetje omdat er een markt verdwijnt, want ik ben nogal een marktganger eigenlijk. Wij hebben een woensdagavondmarkt die er nu staat, op de plek waar ik woon. En als ik kan, zeker in de zomer of zo, dan kom ik daar echt heel graag. Vooral voor zo'n vers visje of zo, vind ik leuk. Of een gebraaien kip. Maar ik vraag mij af, ja, ik ben natuurlijk al 43, pokken oud. Doen mensen dat nog naar de markt gaan? Is er een markt bij jou in de buurt? En als je dan gaat, wat koop je dan? Dus dat is mijn vraag waarover je nu 11 minuten eerlijk moet zijn. Ga jij nog naar de markt? En zo ja, wat koop je daar dan? Laat het mij weten in de Joe-app en niet liegen. Hè.
1: Vanavond bij VTM kan eerlijk ook kwetsbaar zijn in Blind Getrouwd. En blinde paniek bij VTM 2 in de tv-première van Hijacked 97 Minutes to Live. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
9: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
10: Ja, maar kom niet, hè.
9: Oeh, hij komt niet.
10: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
13: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
14: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.

0: De Dolly Dots bij Joe. Zeg, en die Wally Zaliger had het moeten meemaken. Ja. In oktober wordt de zaterdagmarkt op de vrijdagmarkt in Gent, heel verwarrend, afgeschaft omdat er te weinig voedingskramen staan. 18 kramen, er is maar eentje dat eten verkoopt. En dat mag niet, er moet minstens 40% verse voeding verkocht worden. Ik ben wel iemand, ik heb een hart voor markten en marktjes. Ik zoek dat ook graag op vakantie en zo. En ik probeer zo vaak mogelijk naar de woensdagmarkt in mijn dorp te gaan. Als ik thuis ben, want ja, die is nu bezig en ik ben daar niet. Sorry, marktkramers. Maar hoe zit het met jou? Ga jij nog naar de markt? En wat koop je daar dan? Het antwoord op de eerste vraag is ja. Het antwoord op de tweede vraag is van alles.
1: 11 minuten eerlijk.
0: Ongelooflijk. Oh, we hebben nog niet vaak op iets zoveel reactie gekregen als dit. Dien zegt in de Joe-app, niks beter dan een oldschool hamburger van de markt. Daar kan geen McDo of Burger King tegenop. Elke zegt, nee, ga nooit. Veel te veel geslenter. Ja, mensen nemen wel graag hun tijd op de markt. Dat is ook de schoonheid ervan, Elke. Sigrid zegt, in het buitenland wel, maar hier lukt het zo weinig vanwege tijdgebrek. Ja, daar zit ik ook een beetje mee. Veerle zegt, als ik kan, ga ik naar de markt voor de wafeltjes van de Bomma. Och, bekend. En voor de beste zwarte pens. Frederik, wij gaan naar de markt om vis, omdat we in ons dorp geen viswinkel meer hebben. Ja, vind dat nog eens een viswinkel. Hilde stuurt.
2: Als ik de kans krijg, ga ik altijd naar de markt. Want waar anders vind je nog verse voeding, verse vis?
0: Ja, Suzy heeft haar hele boodschappenlijst doorgestuurd. Elke dinsdag in Edegem, bij de Turk noten, bij de Jo eieren en kippenworstjes, bij de Dirk verse groente en fruit. Marjolein, ook interessant. Sinds ik als zorgkundige in de thuiszorg werk, ga ik elke week naar de grote markt in Oostende, want veel oudjes vragen om charcuterie, vers vlees, kaas en groentjes van de markt. En door dat allemaal dan voor hen te gaan doen, ga ik zelf ook vaker, ook op mijn vrijdag, naar de markt gezellig kuieren. Voilà, Marjolein is helemaal om. Muriel, wij gaan naar twee markten, Leuven en Heverlee, want elke markt heeft zijn specialetjes. Dan zegt Luc, iedere zondag vogeltjesmarkt in Antwerpen. Ik koop groenten en fruit en soms kaas. Heel wat mensen gaan ook naar de markt en vooral in Antwerpen blijkt dat een traditie te zijn voor kava en kroketten. In mijn tijd was dat nog niet zo. En dan zijn er natuurlijk de marktkramers zelf. Ik heb hier een foto binnengekregen, maar van een kraam dat om te beginnen zo goed gepoetst is dat ik het wil aflikken. En ten tweede, het is zo groot dat je er gemakkelijk in kan wonen. Het is het kraam van Bert. Bert, goedenavond.
3: Goedenavond, Tom.
0: Bert en Muriel. Nee, sorry, Roselien. Roselien.
3: Ja, Bert en Roselien, dat klopt.
0: Wie is Roselien?
3: Dat is mijn vrouw.
0: Jullie doen het samen. Ah, echte zelfstandigen. Ja. Ja. En ja, het is een leeg kraam, het is net gepoetst. Het ziet er iets met eten uit. Wat verkopen jullie, Bert?
3: Dat is kip aan spet. Ribbetjes en al de bereiding, al wat je kunt hebben.
0: Ja, want het is een gigantisch. Ja, ik kom uit een bakkerij, dus ik zie dat is echt meters en meters verstoog. Dus alleen kippetjes zou niet zijn. Kipspecialiteiten.
3: Nee.
0: Lekker. Hebben jullie vandaag op de markt gestaan?
3: Ja, vandaag stonden we in Tarhout. Tarhout uit de markt.
0: Oké. Okay. En hoe was de va-et-vient? Hebben jullie een beetje goed verkocht vandaag, Bert?
3: Ja, zeer goed vandaag. Maar ja, dat komt ook omdat er een collega niet stond.
0: Dat is natuurlijk.
3: Als maar twee collega's naast elkaar staan en de ene zijn verlof, gaan natuurlijk de andere.
0: Je noemt dat liefdevol nog collega's. Zeg maar, herken jij in dat verhaal van daar die markt in Gent? Ja, de één kraam van de 18 dat nog eten en drinken verkocht, ja, dat is wel heel weinig. Hè. Zie je dat vaker gebeuren, Bert?
3: Ja, maar dat is een kleine marge. Ja, ik weet het, maar dat is een marge. De zaterdag en alles. Dat staan op de kraam. Dat is een marge, maar elke hand 18 kramen kunnen. Maar wat dat heb je aanbieden, dat is het probleem.
0: Ja, het is waar.
3: Ja, je moet inderdaad een assortiment hebben van verschillende soorten.
0: Ja, jij moet als marktkramer ook een beetje kiezen waar je staat. Jij doet elke week dezelfde markten of hoe werkt dat precies, Bert?
3: Ja, dat is vaste markten. Dat is iedere week, maar op het moment dat wij werken, dat is woensdag Tarhout, donderdag Eeklo, Marmoedem. Eeklo bijvoorbeeld, zaterdag Aalst. Zondag is dan een staanplaats bij Wingen, daar rijdt ook zeer goed. Dat zijn marktjes doen, niet?
0: Ja, fantastisch. Hè. Oh, ik krijg dan direct goesting om mee te komen doen, Bert. Als je ooit... Laatste vraag. Wat is het geheim van echte goede kip aan spiet van op de markt? Want dat is de beste die er is natuurlijk, Bert.
3: De versheid, de kwaliteit en de kruiden. De kruiden doen alles.
0: Ja, kruiden. Maar mogen we je recept weten, Bert?
3: Ja, dat is een familieheim die al lang bekend is. Die al lang... dat is een moeilijke.
0: Allee, je hebt gehoord waar ze staan. Bert en Roselien en natuurlijk al die andere marktkramers die gestuurd hebben. Zet hem op Joe. Blijf vooral naar ons luisteren. En veel succes daar op de markt. Ik hoop dat jullie nog heel lang markten mogen doen, Bert. Salut, hè.
3: Zeg wel.
0: Doei.
3: Bedankt, tot ziens. Yo, doei. Good times, great music.

Yesterday, today, tomorrow. Better. Gisteren, vandaag, morgen. Gaat de markt blijven bestaan? Yesterday, today, tomorrow. Ja, er blijven maar reacties binnenkomen van mensen die allemaal hun favoriete kramen en favoriete markt hebben. Marktkramers die naar Joe luisteren. Heerlijk om te zien. De markt is alive and kicking. Mijn angst is weer opgeborgen. Er is ook zoiets als de supermarkt. De Aldi bijvoorbeeld. Daar kan je gaan winkelen voor €200 als je zo meteen de 15 seconden quiz wint. 15 seconden nu doorsturen in de Joe-app. Morgen is Koentje jarig.

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de dag voor toekomstige ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabian Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
4: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
6: €200 verdienen in 15 seconden. Jij kan dat als je nu 15 seconden doorstuurt in de Joe-app. En dan fingers crossed. Het is 6:02 al. Thomas Everiks.
7: Goedenavond. Nog nooit hebben zoveel Vlamingen gesport. Ons land investeert in brandhelikopters en er is gekoerst in Wallonië. Er waren nog nooit zoveel Vlamingen aangesloten bij een sportclub. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Onze sportclubs die telden vorig jaar net geen 1,5 miljoen leden. Dat is bijna 2% meer dan het jaar daarvoor. Je hoort sportminister Annick de Ridder.
8: Sporten met het meeste leden die blijven natuurlijk het zeer goed doen. Dan hebben we het over voetbal, wielrennen, tennis. Dat zijn de sporten met de meest actieve leden. Wat we dan ook wel zien is dat er nu een bijzondere sterke groei is in padel en dans. En dat dat ook heel aantrekkelijk blijkt te zijn voor de jongeren en de jeugd.
7: Meer dan 1 op de 5 Vlamingen is daarmee lid van een sportclub. De tandarts uit Wilrijk riskeert tot 10 jaar cel. Het gaat om die man van 72 met een keelfetish. Hij staat terecht voor het jarenlang verkrachten en aanranden van vrouwelijke patiënten. Zo stak hij zijn vinger diep in hun keel omdat dat hem opwond. Collega Nathalie Dijk.
9: Onder de nieuwe strafwet valt verkrachting onder strafniveau 4. Dat betekent straffen van 5 tot 10 jaar. Een deel van die feiten die zijn van langer geleden. Er zal waarschijnlijk beargumenteerd worden door de advocaten dat die dus onder de oude strafwet nog vallen. Dan spreken we over tot 5 jaar cel.
7: Uitspraak over enkele weken. Defensie gaat meer helikopters vrijmaken om mogelijke natuurbranden aan te pakken. Dat heeft minister van Defensie Theo Franke aangekondigd. Tegen volgende zomer moeten er 4 heli's permanent vrij zijn voor brandbestrijding. En ze gaan ook sneller nieuwe helikopters aankopen dan eerst gepland. Want de brand in de Hoge Venen afgelopen zomer die toonde dat ons land helemaal niet genoeg voorbereid is op dat soort rampen. En op de Hoge Venen is de provinciale fase van het rampenplan intussen opgeheven. Dat is pas deze namiddag gebeurd. Vorige maand ging daar dus 3000 hectare natuur in de vlammen op. De situatie is nu onder controle, maar er zijn geregeld nog controles voor eventuele opflakkeringen te voorkomen. Het getroffen gebied blijft trouwens ook verboden toegang voor het grote publiek. En wielrenner dan? De Fransman Aubin Sparvel heeft de grote prijs van Wallonië gewonnen. Hij haalde het in de sprint voor een andere Fransman, Romain Grégoire. Onze landgenoot Milan Fritin, die werd derde. Sparvel is 20 jaar. Het is nog maar de 2e profzege uit zijn carrière. En ook in de ronde van Slowakije ging de zege naar een Fransman, naar Paul Magnier. Hij won in de 1e etappe de massasprint. Onze landgenoot Jente Biermans, die werd 2e. De Noor Sander Granberg, 3e. De ronde van Slowakije duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. En het weekend wordt wisselvallig.
6: 6:05 en Ela. Zo gaan we niet beginnen. Hè. Op mijn weg naar huis staat een lange file. Het is wel door een ongeval. Ik hoop van harte dat alleen met blikschade is op de E314. Tussen Heverlee en Wilselendorp, dus dat is in de richting van Nederland. Tussen Heverlee en Wilselendorp, waar dus een ongeval gebeurd is, 28 minuten file. Op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan, 28 minuten file. Richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 20 minuten. Richting Frankrijk op de E17, van Gentbrugge tot De Pinte, 27 minuten. Richting Antwerpen op de E313, tussen Ranst en Borgerhout, 19 minuten. Naar Hasselt op de E3 13 tussen Herentals Industrie en Geel West 13 minuten. En op de Brusselse Buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 10 minuten. Op andere plekken zou niet meer dan 10 minuten mogen duren.
10: Dit is Joe
11: met Tom de Kok.

0: Ouais, Lolita, Alizé bij Joe. Zometeen mag jij nog eens mee nadenken over muziek. Want we vieren dat het woensdag is met een lekkere woehoe woensdagplaat. Met een beetje peper in de poep. Maar eerst geen peper in de poep, maar wel money in the pocket.
1: De 15 seconden quiz.
0: Van Sabine uit Bilzen, want zij is uit onze computer gerold. Sabine, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Sabine, jij had vandaag een vrije dag. Wat doe je voor werk?
2: Ik werk op jeugdpsychiatrie.
0: De kinder- en jeugdpsychiatrie, wow. Oké, dat zijn soms heftige werkdagen en taferelen, maar hopelijk ook soms deugddoende.
2: Ja, absoluut. Dat is een heel fijne job, heel uitdagend. Ja.
0: Absolute helden en heldinnen zijn jullie allemaal voor mij, dus merci om die job te willen doen. Dank u wel.
2: Ja, dank u. Ja.
0: Ik heb hier €200 liggen om jou te belonen. Ik zou ze jou heel graag gewoon uit sympathie nu meteen geven, Sabine, maar dat mag niet van de baas. Je moet er even om quizzen. Je mag die gaan opdoen in Aldi. Wie kan daarvan meegenieten bij jou?
2: Ja, ik zou daar mijn twee kinderen en hun gezin laten van meegenieten en mijn mama, die grote fan is van de Aldi. Dus,
0: ja,
2: 200 gedeeld door 4, dat is 50, dus dat is perfect.
0: Dan kan je met z'n allen gewoon een klein familiefeestje van organiseren.
2: Ja, inderdaad.
0: Ik zou er helemaal voor gaan. Ja, in de Aldi moet dat net lukken. Sabine, we gaan ervoor spelen. Ook bij jou is dat met de regels die iedereen krijgt. 15 seconden, 5 juiste antwoorden. Ik lees de vragen zo luid en snel als ik kan.
2: Ja.
0: En je laatste antwoord moet voor de buzzer binnen zijn. Dan zijn die €200 van jou. Sabine, concentratie. Het is een heldere lijn. Je had een vrije dag, dus je bent nog fris van geest.
2: Ja.
0: Dat moet lukken.
2: Zo. Ja. Mm-hmm.
0: Hier komt jouw eerste vraag. Een baby schaap is een...
2: lam.
0: Noem een groente met een A.
2: Aardappel.
0: Vul aan. Groot, groter...
2: rood.
0: Rood en geel samen, dat maakt, Sabine. Rood en
2: oranje.
0: Geel. Ja, oranje, maar het is te laat. Jammer.
2: De groente met die A.
0: Ja, ik geef toe, maar je hebt uiteindelijk aardappel gezegd, wat juist is. Je had ook aubergine, artisjok, asperge, andijvie, aardpeer.
2: Het moet
0: erop komen, hè, Sabine.
2: Niet. Ja, dat klopt.
0: Oh, wat jammer. Doe toch maar die familiebijeenkomst. Ik zou dat toch doen op je eigen rekening dan.
2: Ja, absoluut. Komt goed.
0: Genieten van altijd die jullie samen kunnen doorbrengen. En morgen genieten wij van een nieuwe 15 seconden quiz met 2.

0: precies 2 minuten genieten van Queen, We Will Rock You. Ja, nu sta ik zo meteen voor een dilemma, want ik had eigenlijk Ed Sheeran voor je klaarstaan, maar nu twijfel ik een beetje of ik hem nog wil draaien. Want ik vind dat hij zich de afgelopen dagen nog een klein beetje laat kennen. Kom aan, Ed, je kan beter. Mocht je het hele verhaal niet kennen, ga je daar nu niet mee lastigvallen. Dat zit straks ongetwijfeld in het popnieuws bij Stijn Smets. Ja, ik ga nog eens nadenken. Ja, wie weet komt hij zo meteen of wie weet komt hij helemaal niet. In elk geval, daarna is het aan jou om een plaatje te kiezen. Het is woensdag en dat willen we graag vieren. We gaan helemaal loco. Maar op welke plaat precies? Dat kan van alles zijn. Is dat bij jou eerder iets met een gitaar? Iets met een beat onder? Of net iets heel rustig waar jij echt blij van wordt? Iets dat jou energie geeft? Stuur het even door in de Joe-app. Zometeen kies ik er eentje uit. Na misschien Ed Sheeran.
1: Deze week in Date Night.
2: Ik was die gast waar ze van zeiden... Maar als ik met een James kan praten gelijk met u, dat zou keitof zijn. En ik dacht, moet die poep dan wel, hé? Hey.
1: Date Night. Tess op date met Alex Agnew.
2: Want die tegen mij zegt, is mijn gat dik in deze broek? Dan zeg ik, nooit lieverd, nooit.
1: Date Night met Tess Goossens en Alex Agnew. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van 4 vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
4: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
5: Chipolatas, klinkt goed hè.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: This is true.
7: Zet je radio even wat harder. Herken je hem? Crazy. En binnenkort hoor je dit live. 23 oktober Antwerpen en 13 maart Hasselt. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
8: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9,271.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
10: Een kraan die lekt.
11: Een tegel met een barst.
12: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
13: Het is tijd voor...

0: Talking to you.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Good times. Great music.
6: Don de Kok.

Ja, dus toch Ed Sheeran geworden. Christel had het hier ook al opgemerkt in de Joe-app. Ah, Tom, toch geplooid. Bad Habits. Ja, het is zo spijtig, hè. Ik ben zo'n fan van die man, maar hij is in heel die Israël- en Palestina-discussie verwikkeld geraakt. En ik vind het jammer voor hem, maar ik vind ook dat hij zich laat kennen en laat misbruiken door een of andere joodsgezinde miljardair die zijn wil doordrukken. En dat vind ik voos en vies en ik wil het niet. Maar toch is het goede muziek en wens ik Ed Sheeran ook gewoon het beste toe. En iedereen gewoon vrede op aarde. Dank je. Als je op de hoogte wil blijven van al dat soort dingen, zeker naar Stijn luisteren. Die heeft ook gewoon leuk popnieuws, maar gaat het zeker en vast ook over heel die kwestie hebben straks na 7 uur. Waar word jij helemaal woehoe van? Dat mocht muzikaal zijn, maar Carlien heeft een stukje uit haar leven doorgestuurd. Die heeft een hele mooie foto doorgestuurd, waar ze heel enthousiast op te zien is, terwijl ze op de kermis met een bellenblaasmachine aan de slag gaat. En echt zo blij als een kind. Ik word gelukkig als ik ook op de kermis eentjes kan vangen en een unicorn belletjesblazer krijg. En er staat bij, en dit wou ik toch even met je delen, het volgende bijschrift. I'm in my 50s. My brain thinks I'm 28. My body thinks I'm 72. Herkenbaar. My humor thinks I'm 12. And my playlist thinks it's the 80s. Dan zit je hier helemaal goed, op alle vlakken trouwens. We gaan kiezen voor het plaatje op Woehoe Woensdag van Dirk Kaboor. Want die wordt helemaal woehoe. Van Deep Zone. It's gonna be alright.

0: Amai, maar Joe, luisteraars zijn echt de beste. Ja, ik zat hier met een hele gewetenskwestie omdat ik Ed Sheeran eigenlijk niet wou draaien, maar hem dan toch gedraaid heb omdat ik ook niet de beuzak wil zijn en die mensen ook niet helemaal kapot wil maken. Maar Lotte, die heeft hier nu net een compromisvoorstel gedaan waar ik helemaal mee kan leven. Ik kom daar zo meteen op terug. Ja, het gaat over heel die Israël-Palestina-discussie. Ik geef straks meer uitleg over 6:01. Wat gebeurt er verder, Thomas?
1: Goedenavond. Defensieminister Theo Franken die heeft aangekondigd dat ons land meer helikopters gaat vrijmaken om mogelijke natuurbranden te bestrijden. Dat was afgelopen zomer een van de problemen met die gigantische brand op de Hoge Venen. Tegen volgende zomer moeten er 4 helikopters permanent beschikbaar zijn om uit te rukken. En de geplande aankoop van nieuwe helikopters die wordt ook versneld. En er is ook gekoerst, de grote prijs van Wallonië bijvoorbeeld. Die werd gewonnen door de Fransman Aubin Sparvel. Hij haalde het in een sprint van een andere Fransman, Romain Grégoire. En onze landgenoot Milan Fretin, die werd derde. En ook de eerste etappe van de Ronde van Slowakije is gereden. Ook daar kwam een Fransman als eerste over de finish. Paul Magnier, hij finishte voor onze landgenoot Jente Biermans en de Noor Sander Gramberg. En dan eindigen we met het weer. Vanavond overwegend droog met lokaal kans op een bui. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust. 19 graden dan. Ook vrijdag start regenachtig. Nadien droog en 20 graden. En het weekend wordt wisselvallig.
0: Hebben wij echt een wielrenner die Biermans heet?
1: Ja.
0: Heerlijk. Vraag me af wat die zijn bijnaam op school was. Oh, jongens, toch? Ja, sorry, ik was niet mee. 6:03. Eens even kijken wat er onderweg gebeurt. Het viel heus mee tot daar straks een paar ongelukken. Maar op dit moment eigenlijk terug 4 plekjes waar je 10 minuten of langer verliest. De Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar is wel een ongeval gebeurd. 13 minuten aanschuiven valt nog mee tussen Grimbergen en Jetten. 12 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. 12 minuten. En richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen Oost, 10 minuten.
2: Tom de Kok.
0: Ja, en dan dus Ed Sheeran. Ed Sheeran is op tournee. Macklemore speelde bij het laatste stuk van zijn tournee het voorprogramma. Maar Macklemore is nogal uitgesproken pro-Gaza. Free Palestine. Riep hij op zijn concert. En hij toonde daar ook gruwelijke beelden van die oorlog in Gaza bij. Allemaal dingen die echt gebeurd zijn. Er zijn 80.000 mensen zomaar vermoord. En in de andere richting zijn er ook moorden gebeurd. Enfin, dus een heel ingewikkelde kwestie. Maar wat is er nu gebeurd? Blijkt dat de eigenaar, of eigenaars moet ik ondertussen zeggen, van een aantal stadions waar Ed Sheeran nog moest optreden, dat die nogal pro-Israëlisch zijn. En die hebben Ed Sheeran voor de keuze gesteld, ofwel Macklemore buiten, ofwel jij niet binnen in ons stadion. En gek genoeg heeft die goede Ed Sheeran dat toch toegelaten. Ik had gehoopt dat hij daar op een of andere manier toch iets anders mee zou doen. Ik zeg niet dat hij daarom echt een standpunt moet innemen, maar een dikke middenvinger opsteken naar dat machtsmisbruik bijvoorbeeld, had wel gemogen. En vervolgens hebben alle andere voorprogramma's van Ed Sheeran ook afgezegd voor die hele tour. Benieuwd wat Ed Sheeran nu verder gaat doen. Updates krijg je sowieso van Stijn in zijn popnieuws straks. Maar nu zat ik dus verveeld met het feit van ja, ik wil Ed Sheeran nog wel draaien, maar ik wil toch ook zeggen dat ik dat vervelend vind. En Lotte stuurt hier heel eenvoudig de oplossing door. Ja, je hebt Ed Sheeran gedraaid. Draai nu ook gewoon Macklemore. Voilà. Samen met Ryan Lewis.

0: Fucking awesome. Allee, wie biept dat daar nu uit? Ja, dat zijn de collega's. Macklemore en Ryan Lewis. Beste vrienden, vrijdag gaan we iets leuks doen samen. Tenminste, als je beslist om te luisteren, dat zou fijn zijn. Tussen 4 en 7, dan belonen we eigenlijk mijn ongeduld. Want op 13 november, dat is nog heel lang, hè, dan vieren we in het Sportpaleis dat 10 om te zien heel de jaren 90 lang bestaan heeft. Dan doen we daar 10 om te zien, Back to the 90s, The Party. Met een gigantische lijst van toppers uit al die jaren 10 om te zien. Die komen optreden van Alana Dante tot en met Willy Sommers en alles daartussen. Je kan de hele lijst bekijken op joe.be. En daar ook je tickets kopen, maar ik wil niet zo lang wachten. Dus doen we nu vrijdag de top 30 met het allerbeste uit 10 om te zien. De Jos van Oosterwijk editie, want hij heeft de lijst goedgekeurd. Maar vooral, je kan ook tickets winnen voor ons feestje op 13 november. Met een spel. En dat spel gaan we zo meteen al eens testen. Dus als je vrijdag zeker wil winnen, dan moet je zo meteen al voor de Jol even meespelen. Maar eerst... Na de reclame zo meteen. Een nieuw plaatje bij Joe, waar een beetje uitleg bij hoort. Het is van Cat's Eye. Je kinderen en kleinkinderen kennen dat vast. Mijn dochter van 12 luistert amper nog naar iets anders. Ze zijn Amerikaans. Ze zijn eigenlijk met z'n zessen. Maar gisteren waren ze wel maar met z'n vieren in de AFAS Dome in Antwerpen. Omdat ze twee van hun leden on hiatus zijn of zoiets. Gen Z, leg het mij uit. Ik snap er niks van. In elk geval, dit is echt, echt, echt de shit. Om het even met Macklemore te zeggen. De shit op dit moment. En zo meteen hoor je Animal dus van Cat's Eye. Als je wil weten hoe ze klinken.
1: Vervangt. Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
2: Recubel. 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
6: Zeg, cereal of toch barbecue straks?
7: Je familiefoto's?
6: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
5: De buren?
8: Zeg, is dat een hert?
9: Nee, dat is een everzwijn.
5: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
10: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
10: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
13: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
14: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
15: Wauw!
14: Van Vibra.
16: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
15: Ja, ja.
16: En zaterdag Scouts Weekend.
15: Komt goed.
14: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
15: Wauw!
14: Van Vibra.
17: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent... Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
15: Dit is Nieuw bij Joe.

0: Van Cat's Eye, 13 minuten voor 7. We tellen af naar vrijdag, want dan hebben wij een leuk feestje hier op de radio tussen 4 en 7.
1: De 10 om te zien tot 30.
0: De Jos van Oosterwijk Authorized versie. De 30 meest succesvolle plaatjes uit die hele geschiedenis van 10 om te zien zetten we vrijdag liever in de juiste volgorde met Anne de Baatselier. We hebben ze maandag gebeld. Die komt recht uit Londen naar de studio. Tegen 5 uur gaat ze hier zijn, dus dan kan ze de grote finale mee op jou loslaten. En dan willen we alle dirt van achter de schermen van 10 om te zien horen. Je kan die dag ook tickets winnen, de hele dag lang, voor ons feestje in de AFAS Dome op 13 november. Dat is ook een vrijdagavond, dan spelen we daar ten dans met al het beste uit 10 om te zien. En dat is een lijst, maar dat is niet normaal. Stijn Smets heeft zich gelukkig van buiten geleerd. Al die artiesten die daar gaan komen optreden. Stijn, doe maar.
2: Good Shape, Excession, Pop in Wonderland, Mosaic.
0: Ja, dat is echt niet normaal. Dat zijn er al veel.
2: Ja, Bart Herman?
0: Het zijn er 20 of zo, denk ik. Ja, Bart Herman. Ja, ik heb de lijst niet, ik kan het niet controleren, maar heel veel. Het is echt Alana Dante.
2: Alana Dante in haar niet-latex pak.
0: Maar zotte optredens. Je wil dat niet missen. Ook al omdat DJ Jarno Ponet en ikzelf tijdens de pauze een feestje gaan
2: alleen
0: bouwen.
2: Daar al
0: en Sven Ornelis doet de warm-up act, dus je moet op tijd komen. Goed vroeg. Maar je kan daar dus tickets verkopen via jo.be, maar je kan ook tickets winnen met een fantastisch spel komende vrijdag. En omdat wij toch zeker willen zijn dat het werkt en dat het leuk wordt in zo'n spel, gaan we het nu testen.
2: Ah, ja. Daarom moest ik naar hier
0: komen. Dus Stijn Smets, jij hebt eigenhandig TMF opgericht en 20 jaar lang levend gehouden, ook een stuk in de 90s. Dus jij bent helemaal mee met de muziekgeschiedenis.
2: Ja, helemaal.
0: Ja, dat is goed, want we spelen Hitster, de 10 om te zien editie. Je krijgt zometeen. Ja, dus het leuke is, ik weet zelf de oplossing ook niet.
2: Ah, we spelen samen.
0: Dus onze producers hebben dit voor ons samengesteld.
2: Ah ja?
0: Dus we spelen niet samen, we spelen tegen elkaar. Rustig. We horen dus 3 liedjes.
2: Ja?
0: En wij moeten ze gewoon chronologisch in de juiste volgorde zetten.
2: Okay.
0: Dus van oud naar recent.
2: Eerst het oudste.
0: Ja, voilà, eerst het oudste.
2: Oké.
0: Okay, en de 3 liedjes zijn... De K3 OG's.
2: Yes.
0: Tele Romeo. Nummer 2 is... Een jonge Ronnie Mossuze en een jonge Bart Peters met Swimming in the Pool. Oh, wacht.
2: Dit lijkt me zo. Ik kan me niet herinneren wanneer
0: deze
2: dit is.
0: Hoort er niet bij. Wacht, deze hoort er niet bij. Wat doen die hier plots? Nee, wacht.
2: Ik vrees ervoor dat dit spelletje niet Jos van Oosterwijk approved is.
0: We moeten helemaal niet Coldplay hebben met Mia Lavina. Maar wel...

0: naam.
1: Allee, maar wacht, wacht, wacht. Hebben we ze?
0: Ja.
1: Ze hebben ze, hebben ze alle drie?
0: Ja.
1: K3 Teleromeo, Radio Swinging Pool en Belle Perez met de wereldhit Kevin Viva La Vida. Oké. Ja, zeg maar, wat denk jij dat de juiste volgorde is? Heel Vlaanderen mag meespelen, doe maar even. Je kan niks winnen, het is gewoon eer.
0: Ja, ik kan ook niet, maar ik heb al tickets, dus ik hoef ze ook niet per se te winnen.
1: Ja, maar je werkt hier, je mag ook helemaal niet meespelen met onze spelletjes.
0: Toch.
1: Mario heeft hier al doorgestuurd. Oef. Mario, ben je daar zeker?
0: Radio's 1, dat is het oudste.
1: Huh? Oké. Okay.
0: Dan...
1: Ik weet het zelf niet, dus kan.
0: Dan... Dan denk ik K3 en dan denk ik Belle Perez. Dus Radio's K3 Belle Perez.
1: Dat is ook wat Mario hier doorstuurt. Radio's K3.
0: Radio is sowieso Belle Perez. Het oudste.
1: Ja, Radio's is denk ik
0: K3
1: ook wel.
0: K3 is rond 99, 2000, 98 zoiets.
1: Ik zeg...
0: En dan denk ik dat... Ah nee, dus ik ben heel zeker van mijn stuk. Want
1: maar die kent dan die jaartallen en zo. Dat is toch
0: het eerste nummer van...
1: Grappig dat we de enige savant van ons hele redactie hebben uitgenodigd.
0: Het eerste nummer van Belle Perez, de Hello World, dat is uitgekomen zo ook rond 99. En toen zat ze nog niet in haar Spaanstalige fladdermouwenperiode.
1: Dus ik ben weet heel zeker waar je het over hebt.
0: Ik ben helemaal zeker van mijn stuk.
1: Ik Radio's,
0: K3... Belle Perez.
1: Ik zeg Radio's, Belle Perez en K3. Want volgens mij is die K3 jonger dan je denkt en Belle Perez ouder dan je denkt. Allee, Belle niet, maar ik bedoel het liedje.
0: Haar nummer, ja.
1: Dus ik denk, de Radio's zijn sowieso het oudste, maar ik draai die andere twee om.
0: Oké.
1: Oké, we krijgen nu het juiste antwoord. De Radio's blijkt uit 1990 te zijn, dus inderdaad het oudste. En dan Belle Perez of K3, K3 of Belle Perez. Dan is het... Belle Perez die het... Jongste is, die is uit 2005 en de K3 Teleron uit 2000.
0: Dus je hebt het! Ja! Wat is hier met confetti?
1: Je bent de Vlaamse supertip. Vond zo qua test, wat vond je ervan? Zo,
0: ik vond het goed, maar ik miste wel de confetti.
1: Ja, ja. Ah, juist, confetti. Dat moeten we nog opschrijven voor vrijdag dan. Ja. Maar voor de rest denk ik dat dit wel goed komt.
0: Ja.
1: Het is wel geestig en leuk. En zo. De luisteraar gaat ook goed aan het meespelen hier. Iedereen had het fout ook, buiten Mario.
0: En ik.
1: Ja. En dus als we... sorry Stijn. Eergevoel hier. Ze klotst tegen de plinten. Dus dit doen we vrijdag verschillende keren. Dan kan je er dus tickets voor ons feestje in het Sportpaleis, de Afasdoom,
0: aan doe mee.
1: Overhouden. Nee, dat mag niet.
0: Ah nee, ja, maar ik doe mee gewoon op de radio dan. Zoals Mario.
1: Jij wint echt heel graag, hè?
0: Ja.
1: Ik ben echt heel blij dat we nog nooit een teambuilding met een quiz hebben gehad. Ah jawel, we hebben dat al wel gehad.
0: Nee, maar toen was ik er niet bij, want ik moest presenteren die avond.
1: Dat is waar. Dat is handig dat je nooit naar de teambuildings kan komen. Hé. Zometeen Stijn op de radio, filmtickets.
0: Zeker.
1: Ja.
0: En morgen heb ik zelfs concerttickets voor een festival. Maar dat is voor morgen.
1: Zeg, en die LP waar je mee aan het poseren was daar straks?
0: Dat is ook voor morgen.
1: Ja, ze hebben een gezichtje op u getekend.
0: Ja, dat is voor morgen.
1: Ik zou de Instagram van Joe in de gaten houden, dames en heren. Merci dat je mijn proefkonijn wilde zijn. Veel plezier met Stijn. Hey, dat ruimt.
2: Don de Kok. Good times. Great music.

0: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de Avastroom met de grootste klassiekers van toen. Toe Fabiola, van de Benge en Boga. De 10 om te zien op 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Nu vrijdag vanaf 4 uur bij Joe. Mooi, leven is
1: mooi. Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: De Mistje Dutchess van Connections.
3: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
4: Doe me, gemist.
5: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
6: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
8: Het is bijna 7 uur. Joe Nieuws krijg je van Thomas Everiks.
9: Goedenavond. Ons land gaat investeren in brandhelikopters, einde van een tijdperk voor Axel Witsel en Frans Goud in de koersen vandaag. Ons land gaat meer en sneller helikopters vrijmaken om natuurbranden te blussen. Dat heeft defensieminister Theo Franke aangekondigd. Tegen volgende zomer moeten er 4 helikopters permanent beschikbaar zijn om uit te rukken. En de geplande aankoop van nieuwe helikopters die wordt ook versneld. Dat was afgelopen zomer één van de problemen met die gigantische brand op de Hoge Venen. We waren te afhankelijk van andere Europese landen. En voetbal Axel Witsel stopt nu echt bij de Rode Duivels. Dat heeft hij bekendgemaakt op sociale media. Na het WK in Qatar in 2022 zei hij dat ook al eens, maar toen ging hij toch door. Maar nu is het definitief, schrijft hij. Witsel is 37, hij speelde 140 wedstrijden voor ons land en kon daarin 12 keer scoren. En wielrennen, de Fransman Aubin Sparvel, heeft de grote prijs van Wallonië gewonnen. Hij haalde het in de sprint van een andere Fransman, Romain Grégoire. Onze landgenoot Milan Fretin, die werd derde. Sparvel is 20, het is nog maar de tweede profzege uit zijn carrière. En ook in de ronde van Slowakije ging de zege naar een Fransman, naar Paul Magnier. Hij won in de eerste etappe de massasprint. Onze landgenoot Jente Biermans die werd tweede, de Noor Sander Granberg derde. De ronde van Slowakije die duurt nog tot zondag. Vanavond overwegend droog met lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust. 19 graden. Vrijdag start met regen. Nadien droog en 20 graden. En het weekend wordt wisselvallig.
8: Er staan nog 5 files op dit moment in ons land. Dat zijn gelukkig allemaal kortere files. Ik begin op de A12 richting Antwerpen. Ter hoogte van Aartselaar komen er 8 minuten bij. Dan richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 7 minuten extra. Dan gaan we naar de Brusselse buitenring tussen Stroombeek-Wever en Jette plus 8 minuten. En tussen Diegem en Machelen plus 5 minuten. En de laatste die staat op de E40 richting Brussel tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem. Daar moet je er 7 minuten bij rekenen.
0: Dit is Joe met Stijn Smits.
8: Ik zie het als mijn taak om jullie vanavond eens goed muzikaal te verwennen. Wat dacht je van Evanescence, Celine Dion en Bryan Adams bijvoorbeeld?

ik had muzikale verwennerij beloofd en ik denk dat ik met deze alvast woord heb gehouden. Bryan Adams en Can't Stop This Thing We Started. We gaan ook nog de dansvloer op deze avond, want de One Hit Wonder Battle, daarin zitten twee dansplaten uit de Zero's. En gratis naar de film gaan, daar kan ik ook voor zorgen met een nieuwe movie match. Zo meteen. Eerst nog Ziggy Marley.

Evanescence. Immens populair blijven die. Bewijs daarvan is dat ze elk jaar een beetje hoger en hoger schuiven in de Joe Top 2000. Vorig jaar zijn ze tot plaats 216 geraakt met deze My Immortal. Ze zijn op dit moment trouwens in ons land, die van Evanescence. Zo meteen beginnen ze aan een concert in Vorst Nationaal, maar dat was al maandenlang uitverkocht. Nog een extra bewijs dat ze nog steeds heel populair zijn.

0: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Immoscoop, man!
6: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
6: Ja, dat is een cape.
5: Ah, een cape?
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
9: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
13: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
14: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
15: nog... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
16: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
15: Ja.
16: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
15: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
16: Oef, dat is een pak van mijn hart.
15: Ja, ja, oh. Ja,
1: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
17: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
18: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.

0: Dat is dat nummer met de vuile kameel erin, stuurde Bernard net. Heeft het vorige keer toen ik een nummer stuurde ook gestuurd in een app. En ik hoor het inderdaad. In het begin zit dat erin. Man at Work en Down Under.
1: Movie Match.
0: Elke dag delen wij 4 filmtickets uit en die zullen wel eens van pas kunnen komen, want zo stilletjes aan worden de dagen toch wel wat korter. Zo'n terrasje doen om 9 uur 's avonds, dat zit er zo niet echt meer in. Het ideale moment dus om opnieuw een avondje bioscoop in te plannen. En ze spelen wel wat toppers op dit moment, dus je kan heel zeker iets vinden naar je zin. Je kan gratis naar de film als je meespeelt met Movie Match. Ik heb 4 filmtickets voor een film naar keuze. Het enige wat jij moet doen is mij in de app vertellen in welke film het volgende nummer zat. En als de computer jouw naam op groen zet, dan bel ik je op en dan zijn die tickets in de sakosh. In welke film werd dit nummer gebruikt?
1: Movie Match.

0: Boyzone en Picture of You, dat zat in een film, een heel bekende film. De vraag was alleen welke film dat dan precies was. En ik kreeg ook wel een aantal Notting Hill binnen en ik begrijp de verwarring, want Ronan Keating, die in Boyzone zat, die had wel degelijk ook een nummer geschreven voor Notting Hill, maar het was niet dit nummer. Het was een ander nummer en het zat dus ook in een andere film. Elke uit Hechtel, Exel, die wist het juiste antwoord. Elke, wat had je gestuurd in de Joe-app?
1: Bean, The Ultimate Disaster Movie.
0: Ja,

0: Absoluut, die langspeelfilm met Mr. Bean. Is dat humor die jij wel kan smaken, die dingen van Mr. Bean, Elke?
1: Ja, dat kan mij wel boeien, ja.
0: Ja, mij ook. Ik vind het nog eigenlijk altijd heel grappig. Ik heb er als kind heel graag naar gekeken. En nu nog altijd. Hey Elke, 4 filmtickets krijg je. Wat voor soort films zie je graag?
1: Actie, daar hou ik wel van.
0: Actie, die spelen er wel een aantal op dit moment in de cinema. Dus je zult er zeker je gading vinden, denk ik. Veel plezier ermee hè, met die tickets.
1: Dankjewel.
0: Dag Elke, dag.
1: Dag.
0: Even kijken hoe het eraan toe gaat op de weg. Hoeveel files heb ik nog? Het zijn er nog 4. Ik begin op de E40 richting Brussel tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem plus 8 minuten. Dan de Brusselse buitering tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan plus 6 minuten. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem ook 6 minuten. En tussen Stroombeek-Bever en Jette nog eens 7 minuten. En dat waren ze al allemaal.
2: Stijn Smits.

Dat is zo'n nummertje waarvan de titel doet wat het belooft, namelijk Happy Pharrell Williams. Vandaag won Elke de filmtickets in Movie Match, maar morgen dan spelen we dat spelletje gewoon opnieuw, omdat we het zo plezant vinden. En morgen dan zoeken we een moderne interpretatie van de ouderwetse westernfilm. Die film die we zoeken, die komt uit de 90s. Zo, met die informatie zul je het voorlopig moeten doen. Je kunt het alles laten bezinken tegen morgenavond. Dat is dus voor morgen. Voor nu is het Kylie Minogue on a Night Like This. Bangles, Walk Like an Egyptian. En de eerste in het rijtje van drie, Roxy.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Oh, yellow. Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie. Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Goh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: B-bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
10: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.

Bengals en Walk Like an Egyptian, een plaat die dit jaar zijn 40ste verjaardag viert. En de zangeres van de Bengals, Susanna Hoffs, die viert die verjaardag met een nieuwe geboorte. Niet van een zoon of een dochter, maar wel met de geboorte van een eigen nieuwe soloplaat. Dus ja, die Susanna Hoffs die maakt nog altijd muziek. Echte hits heeft ze niet meer gescoord. Maar goed, ze blijft dus wel in stilte bezig.

Ondertussen blijven daar toch bezorgdheden over de gezondheid van deze Lionel Richie. Twee keer is hij na een concert naar het ziekenhuis gemoeten. Hij is nu weer thuis, maar zijn omgeving zou met aandrang gevraagd hebben om niet opnieuw te gaan optreden voor er echt iets gevonden is. Alle signalen wijzen ondertussen naar problemen met het hart. En ja, zoiets moet je toch echt wel serieus nemen.

0: Zometeen bij Joe. We got to move these refrigerators.
1: We got to move these color TV's. Ik knal er nog eens een classic van Dire Straits tegenaan, Money for Nothing. En we gaan ook nog dansen met Spiller.
2: Mannekes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
3: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
2: Zo fris en stralend.
4: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
3: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
4: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
2: Allega's!
5: Naar Gamma!
6: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
7: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Het is ruim 8 uur. Joe Nieuws krijg je van Thomas Everiks.
8: Goedenavond. Opnieuw een drone, dit keer aan de luchthaven van Charleroi. Cijfers over hoeveel mensen sterven in de lucht. En Axel Witsel die stopt als rode duivel. Op de luchthaven van Charleroi is deze namiddag een drone gespot. Dat laat de luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot die kon gepakt worden, bleek iemand die daar in zijn vrije tijd mee bezig is. Vorige week werden er ook al 2 drones gespot op en rond de Brussels Airport. Wie daarachter zat, dat is nog altijd niet duidelijk. Het Vlaams departement Mobiliteit is getroffen door hackers. Dat meldt het departement zelf. Een van hun e-mailaccounts werd gehackt en zo konden de hackers via het mailadres phishingmails uitsturen. Ze vroegen bijvoorbeeld bankgegevens op. Het is niet duidelijk hoeveel mensen daarop ingegaan zijn. Vorig jaar zijn er in Europa 116 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met voertuigen in de lucht. Dat zijn er 25 meer dan in 2024. Dat laat de Europese Statistiekdienst weten. Het gaat voor alle duidelijkheid om meer dan alleen vliegtuigongevallen. Dat is wel het grootste aandeel, 79 slachtoffers. Maar er vielen ook doden bij ongevallen met helikopters en zweefvliegtuigen. En 1 iemand kwam om het leven bij een crash met een luchtballon. En voetbal dan. Axel Witsel die stopt nu echt bij de Rode Duivels. Dat heeft hij bekendgemaakt op sociale media. Na het WK in Qatar in 2022 was dat, zei hij dat ook al eens, maar toen ging hij toch door. Nu is het definitief, schrijft hij. Witsel is 37, hij speelde 140 wedstrijden voor ons land en kon daarin 12 keer scoren. Vanavond overwegend droog met lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust. 19 graden dan. Vrijdag start regenachtig. Nadien droger en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig.
1: 1 file nog, die staat op de Brusselse buitenring tussen Stroombeek-Bever en Jette. Daar moet je er op dit moment nog 5 minuten bij rekenen.
0: Dit is Joe met Stijn Smits.
1: Ja, hopelijk zijn je kuiten ingevet, want straks gaan we dansen in de One Hit Wonder Battle. Maar eerst nog het volle borst meebrullen met The Simple Minds.

Nancy uit Kortrijk die laat in de app weten dat ze aan het genieten is van de muziek op Joe. En zijn haar laatste verlofdagen, maandag moet ze terug aan het werk. En dan, op 1 december, kan ze op pensioen gaan. Dus dat wordt een streepje zetten, Nancy. Als je feestje geeft, laat het mij weten. Ik kom af. De Simple Minds kreeg je. En Alive en Kicking nog een halfjaartje wachten. Dat is nog net iets langer dan het pensioen van Nancy. En dan komt er een nieuw album aan van Simple Minds. Op 29 januari zal dat zijn. De vraag is dan natuurlijk altijd, zit het publiek daar nog op te wachten? Want ja, ik kan snappen dat je als muzikant ook wel eens wat nieuwe nummers wil spelen, omdat je die oude zo toch wat beu bent. Maar ja, als je als publiek naar een concert gaat, dan wil je toch vooral gewoon eigenlijk de hits horen. En die nieuwe nummers, ja, dat is dan zo toch het moment voor velen om drinken te gaan halen of even naar het toilet te gaan. Zometeen, zoals beloofd, Dire Straits en nu ook zoals beloofd, Spiller.

De nummer 70 van de Joe Top 2000 van vorig jaar. Dire Straits en Money for Nothing. Maar wat zal het dit jaar worden? Binnenkort komt hij er weer aan, die Joe Top 2000. Zometeen trek ik opnieuw een blik popnieuws open. Met daarin slecht nieuws voor Lily Allen. Nog slechter nieuws voor Ed Sheeran. En echt slecht nieuws voor New Order. Joe Popnieuws komt eraan. Na de Eagles en Marco Borsato.

0: zou deze dit jaar opnieuw kunnen doorstoten naar de nummer 1 van de Joe Top 2000. Vorig jaar stonden ze op 3, de Eagles en Hotel California.
1: Joe Pop Nieuws.
0: Het is woensdag 16 september. Dit is het Joe Pop Nieuws met Ed Sheeran, die het zonder voorprogramma's moet stellen. Lily Allen, die haar populariteit een beetje had overschat. En gezondheidsproblemen bij New Order.
1: Joe Pop Nieuws.
0: Want slecht nieuws voor Gillian Gilbert van New Order. De toetseniste van de band maakte bekend dat ze momenteel wordt behandeld voor kanker. Dat nieuws komt sowieso altijd ongelegen, zo'n kankerdiagnose. Maar in dit geval zeker, want New Order wordt op 14 november opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En de vraag is dus of ze wel op die ceremonie aanwezig zal kunnen zijn.
1: Joe Pop Nieuws.
0: Er komt een opvallende kettingreactie na het gedwongen vertrek van Macklemore uit de Amerikaanse tournee van Ed Sheeran. Macklemore moest die tournee verlaten omdat hij pro-Palestijnse boodschappen had gedeeld op het podium. Maar nu is niet alleen Macklemore weg. Inmiddels hebben ook de andere voorprogramma's aangegeven dat ze niet meer willen meewerken aan de resterende shows van Ed Sheeran. Het gaat onder andere om Lucas Graham, die je net hoorde. In een reactie zegt Lucas Graham dat het hebben van veel geld je niet het recht geeft om te bepalen of een artiest iets mag zeggen of niet. En daarmee verwijst die Lucas Graham naar Robert Kraft. Dat is de steenrijke eigenaar van een van de stadions waarin Ed Sheeran zal optreden. Die man die is dan weer pro-Israël en hij wilde niet dat Macklemore in zijn stadion opnieuw pro-Palestina statements zou maken. Een straatje zonder eind. Lily Allen die heeft blijkbaar haar eigen populariteit wat overschat. Ze heeft een tournee in de USA een beetje moeten downsizen, waardoor een aantal concerten van die Amerikaanse tournee naar veel kleinere zalen zijn moeten verhuizen. Zo zou haar concert in Chicago oorspronkelijk plaatsvinden in een zaal voor 23.000 mensen. En dat concert werd verplaatst naar een zaaltje waar ongeveer 3.500 fans binnen kunnen. Ook shows in LA en San Francisco werden naar kleinere locaties verhuisd. Nou, de reden is het volgens Allen niet verzoeken. De ticketverloop liep gewoon niet goed, dat zegt ze eerlijk. Ze zegt ook dat ze aanvankelijk zelf ook wel twijfelde of die grote zalen wel zo'n goed idee waren. Maar toch wil ze haar tour absoluut laten doorgaan. Onder andere omdat ze niet zomaar haar crew van zo'n 50 mensen zonder werk wil zetten.
1: Joe Pop Nieuws.
2: Good times. Great music.
3: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

Kate und Nebel. En Beats of Love, dat zou eigenlijk ook een goede naam geweest zijn voor het programma dat Tess elke week heeft op Joe, elke donderdagavond. Maar goed, daar hadden we al een naam voor, Dates Night namelijk. En nu donderdag heeft ze Alex Agnew op haar sofa hier bij Joe. En als je niet kunt wachten tot donderdag, morgen, dan kun je haar gesprek met Alex al bekijken.

Wet, love is all around. Zometeen krijg je hier bij Joe weer een nieuwe One Hit Wonder Battle. Eerst nog de Pretenders. Afgelopen weekend is op het filmfestival van Toronto een nieuwe documentaire in première gegaan over die Pretenders. Een documentaire waarin de successen, maar ook de donkere kanten aan bod komen. Zoals bijvoorbeeld het teruggebruik binnen de band. Dat uiteindelijk ook leidde tot de dood van enkele bandleden. Of en wanneer die documentaire in ons land te zien zal zijn, dat is nog niet duidelijk momenteel. Don't get me wrong, the Pretenders.

0: deze week in Date Night.
1: Ik was die gast waar ze van zeiden... Maar als ik met een James kon praten gelijk met u, dat zou kei tof zijn. En ik dacht, moet die poept dan wel, hé? Hey.
0: Date Night. Tess op date met Alex Agnew.
1: Want die tegen mij zegt, is mijn gat dik in deze broek? Dan zeg ik, nooit liever, nooit.
0: Date Night met Tess Goossens en Alex Agnew. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
2: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie, meer dan een job, een missie.

0: Easy as 1, 2, 3. Je kreeg All of My Heart hier bij Joe.
1: One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle.
0: En nu gaan we, net zoals in de tijd van de Romeinen, twee gladiatoren in de arena sturen. En jullie mogen met de duim omhoog of omlaag bepalen welke gladiator het spel zal overleven. De gladiatoren van dienst die hebben 1 hit gemaakt en daarna niks meer. Ze kregen daarom ook het label 1-dagsvlieg. En jullie bepalen in de Joe-app welke van die twee we nog eens voluit gaan spelen. Gewoon de Joe-app open doen, dus bovenaan. En daar zie je de poll. En dan kun je kiezen tussen deze twee 1-dagsvliegen. Plezant nummerke met een Belgisch randje, want de maker van deze plaat die is opgegroeid in ons land, Vito Lucente. Onder de naam Junior Jack maakte hij ook nog songs, maar die man met Italiaanse roots scoorde met Room 5 maar 1 echte hit. En dat was deze die hij maakte samen met Oliver Cheatham. Make Love, daar kun je voor stemmen, maar je kunt ook kiezen voor deze dansplaat. I've got

Dat is dan weer een Amerikaan, Eric Miller, een DJ uit Chicago, die naast zijn werk als DJ ook zelf muziek maakte. Maar daarmee scoorde hij maar één hit en dat was deze, Shined On Me. Gaan jullie voor Room 5 of Praise Cats? Het ligt in jullie handen, nu in de Joe-app. Joe!

Kelly Family, als die een familiefeest gaven, dan moest die de afwasdoom afhuren. Want die hadden volgens mij 381 kinderen. Fell in love with an alien kreeg je hier bij Joe. Wat je zo meteen bij Joe krijgt, dat lag in jullie handen. De One Hit Wonder Battle stond helemaal open in de Joe-app. Jullie konden kiezen tussen twee eendagsvliegen. Room 5 van die Italiaanse Belg of die Belgische Italiaan, dus maar hoe je het bekijkt, Vito Lucente. Of gingen jullie voor die Amerikaan, die DJ Eric Miller uit Chicago. Praise Cats and Shined on Me. 71% voor de winnaar, 29% voor de verliezer. Dat lijkt me een redelijk duidelijke uitslag. Maar zijn jullie gegaan voor Room 5 of voor Praise Cats? We gaan eens luisteren. Jullie zijn gegaan voor Praise Cats, voor die Amerikaanse DJ uit Chicago, Eric Miller. De winnaar van de One Hit Wonder Battle vandaag met 71% van de stemmen. Shined

0: Het is bijna 9 uur. Joe Nieuws krijg je van Thomas Everiks.
1: Goedenavond. Een nieuwe vertegenwoordiger voor de scholieren, een drone op Charleroi Airport en Anderlecht, begint aan zijn match in de Europa League. De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebusch. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem daarvoor uit. Dat is trouwens een record. En de nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie.
2: Waarom dat zo belangrijk is, is dat als de leerlingen graag naar school gaan, dat ze ook betere resultaten gaan hebben en dat het mentaal welzijn er ook op vooruit zal gaan dan. Ik heb mijn vijfde eens moeten doen, dus ik heb blijven zitten. Ik ben een zittenblijver. Mentaal, als je je vriendin waarmee je al jaren optrekt, je opeens ziet rondlopen of zo tijdens de exodus of zo, dan deed dat wel pijn.
1: De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebusch voor een eerste keer samen met onderwijsminister Suhal Demir. Op de luchthaven van Charleroi is deze namiddag een drone gespot. Dat laat luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het bleek iemand die daar in zijn vrije tijd mee bezig is. Vorige week werden er ook al twee drones gespot op en rond Brussels Airport. Wie daarachter zat, dat is nog altijd niet duidelijk. Wielrennen dan. De Nederlander Mathieu van der Poel heeft de openingsrit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. De Frans-Jean-Pierre Gauthera, dat is de juiste uitspraak, die werd tweede. De Nederlander Marijn van den Berg derde. Van der Poel lijkt dus klaar voor het WK over 10 dagen in Canada. De Ronde van Luxemburg duurt nog tot en met zondag. En in de Europa League voetbal speelt Anderlecht op dit moment tegen het Franse Lyon. Het is te zeggen, die match die start daar rond deze tijd. Het is nog maar de eerste wedstrijd van Anderlecht in de groepsfase van die Europa League. Vanavond overwegend droog met lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust. 19 graden dan. Vrijdag start regenachtig, nadien droog en 20 graden. En het weekend wordt wisselvallig.
3: Dit is Joe
4: met Stijn Smits.
0: Straks gaan we 23 jaar terug in de tijd voor het hitarchief. Wat stond er in 2003 helemaal bovenaan? Een gokje? Justin Timberlake? Milk Inc. misschien? Ja.

0: power song toch, hè? John Farnham en You're the Voice. En over The Voice gesproken, in Nederland zijn ze een klein beetje in shock omdat daar de eerste winnaar van The Voice of Holland dood is teruggevonden. Het lichaam van Ben Saunders, want zo heette hij, werd opgevist uit een zwemvijver. Momenteel is het nog niet duidelijk of het om een ongeval gaat en hij dus tijdens het zwemmen verdronken is of dat er kwaad opzet in het spel is.
1: I've heard people say that too much of anything.

Kink bij Joe. Zometeen is er weer het hitarchief. Deze keer gaan we naar 2003. Toen konden we in Vlaanderen voor de eerste keer kijken naar de talentenshow die het begin was van de carrières van heel wat Vlaamse artiesten. Met een jury die soms heel eerlijk, maar soms ook wel wat gemeen kon zijn. Quizvraag van de dag: hoe heette die talentenshow ook alweer? En het was niet The Voice waar ik het net nog over had. Straks heb ik het erover. Eerst krijg je hier bij Joe nog een heerlijke uit de 80s. Rockwell en Somebody's Watching Me. En nu gaan we recht naar het begin van de 90s met Shanice en I Love Your Smile.

0: van die hits die je luid op kunt meezingen. Zo hebben ze graag banjo, zoals deze Rockwell en Somebody's Watching Me.
1: Het hitarchief.
0: We draaien de klok vandaag 23 jaar terug in de tijd en zo belanden we in 2003. Toen zat ik nog gewoon bij TMF. Heerlijke tijden waren dat. Maar wat gebeurde er zo nog in de wereld? Wel, het was het jaar waarin vooral Amerikaanse en Britse troepen Irak binnenvielen. Onder het voorwendsel dat daar weapons of mass destruction zouden te vinden zijn. Iets wat achteraf niet waar bleek. En in Vlaanderen kregen we voor de eerste keer een editie van Idool te zien op VTM. Ingrid en Claude die wisten dat onder andere nog in de Joe-app. Met als winnaar toen van die eerste editie Peter Evraar. Maar het was natuurlijk ook wel de lancering van heel wat andere carrières. Onder andere die van Natalia en nog andere artiesten. En dat zal ook blijken uit de charts. Want hoe zagen die eruit op 16?

Je kon er in de zomer van 2003 niet aan ontsnappen aan deze Lumi D met Never Leave You. Oh-oh, een paar weken eerder stonden ze nog op 1, maar op 16 september waren ze al een klein beetje op hun retour. Lumi D, Never Leave You, oh-oh, op 3. En dan één van die artiesten uit Idol.

0: Van deze Brahim, Turn the Music Up, was zijn eerste hit. En hij stond er 23 jaar geleden mee op nummer 2. Maar wie stond er dan op?
1: Nummer 1.
0: Ja, dat was een concurrent van Brahim uit Idol 2003. Wim Soutar, met een lied dat we nog allemaal kunnen meezingen. Goed gekozen titel dus.

0: tijdje geleden een documentaire gezien over die zangeres. En toen heb ik geleerd dat ze onder andere ooit nog een nummer heeft gemaakt voor een grote hamburgerketen. En dat ze ooit in het achtergrondkoor zat van, niemand minder dan, Michael Jackson.
1: Joe. De beste zijn de beste.
0: Gisteren, toen belde ik voor de Lestes en de Beste helemaal naar Portugal. Daar wonen Melissa en haar vriendin. Maar je moet niet zo ver wonen om ook een suggestie te mogen doen voor de laatste plaats van de avond. Gewoon hier in Vlaanderen wonen mag ook. Je moet alleen wel op de proppen kunnen komen met een heel goede plaat. Want de laatste plaat, dat moet gewoon de beste zijn. Iets uit de Joe Top 2000 bijvoorbeeld. Ik zeg maar iets, Toto met Africa of Journey met Don't Stop Believing. Of iets helemaal anders. K3 met Oya Lele of Paul Severs met Zeg eens Meisje. Alles kan, zolang het maar een leuke, goede plaat is. Laat je suggesties maar komen in de Joe.
1: De beste zijn de beste.

Bam, wat een plaat. Blue Bloods en Hold the Line. Ik had suggesties gevraagd voor de lessen en de beste. En ik heb ze weer gekregen en het ging weer echt alle richtingen uit. Altijd gewoon de Lambada zijn. Kaoma die maakte ook nog een tweede hitje. Dat was deze, Danzando Lambada. Christophe uit Meulebeke die wilde dat graag horen. Heel zomers, maar we kunnen ook deze richting uitgaan.

0: 100 dagen is tot kerst. Klopt dat? Is dat 100 dagen? Dat zal sowieso in de buurt zijn. Dus even terugkijken met Last Christmas van Wham, stelt zij voor. God, zou wel de eerste kerstplaat op de Vlaamse radio zijn als ik dat ga doen. Een ideetje.
1: De heuveltjes van Erika zijn een streling voor het oog.
0: Deze zat ver weg hoor, maar wel heel leuk. Johan uit Hasselt stelde die voor. De heuveltjes van Erika van Bart van de Bossen. Die zet ik bij aan mijn lijst, Johan. Wendy uit Gerardsbergen stelde Only the Strong Survive voor van Billy Paul. En ze wil dat graag opdragen aan alle mensen die het moeilijk hebben tijdens de maand van de zelfmoordpreventie. Dat is ook een hele mooie. Hopla, weer wakker worden. Martien die stuurde een berichtje vanuit de trein van Princeton naar New York in de USA. Ze is naar New York onderweg om haar dochter te zien. Die woont in San Diego en is voor haar werk in New York. En dus zit ze nu op de trein. Kan ik bellen dan, Martien, als je daar op de trein zit? Of wordt dat een beetje moeilijk? Zwart. Ik heb nog niet gekozen welke plaat ik ga spelen. Kan die van Faithless zijn? Kan ook de heuveltjes van Erika zijn? Of misschien zelfs wel Wham met Last Christmas. Ik heb nog niks beslist. Wat ik ga draaien straks als laatste plaat, dat hoor je zo meteen. Eerst Vanessa Amorosi en Simply Red.

Absolutely Everybody van Vanessa Amorosi. En die komt er nog eens terug naar ons land. Vorig jaar stond ze al op de affiche van The Night of the Proms. En kijk, wonder boven wonder staat ze dit jaar terug op diezelfde affiche. Ze vond het dus blijkbaar plezant, zo met een symfonisch orkest.

0: eigenlijk deze van de Talking Heads, The Road to Nowhere. Kan daar helemaal niks op aanmerken. En toch is het niet de beste plaat van de hele avond. Want die hou ik helemaal tot de laatst.
1: De beste zijn de beste.
0: Dat doe ik elke avond hier bij Joe. En jullie mogen kiezen wat dan die laatste en beste plaat zal zijn. En daarvoor moet ik vandaag naar het mooie Hasselt, de stad van de smaak. Goedenavond, Johan.
2: Goedenavond, Stijn.
0: Dat klopt toch, hè? Hasselt is toch de stad van de smaak?
2: Ja, zeker en vast. Zeker en vast.
0: Jullie drinken daar als graag een Geneverke.
2: Ja, de Geneverfeesten gaan binnenkort door. Dus binnen een paar weken
0: is het Geneverfeest. Wanneer is dat? Oktober zeker?
2: Ergens aan begin oktober.
0: Oké. Ga je daar altijd naartoe, naar de Geneverfeesten?
2: Ja, ik ga daar toch wel af en toe naartoe, ja.
0: Oké. Ik ben er nog nooit geweest. Ik drink namelijk geen alcohol, dus ik kan er weinig, Ik kan er weinig tot niks gaan doen. Johan, heb je een fijne dag gehad vandaag?
2: Ik heb een fijne dag gehad, ja.
0: Had je vrij af of ben je moeten gaan werken?
2: Ik had mijn vrije dag en ik heb hier mijn appartementje zitten te poetsen en met een terrasje zitten te doen.
0: Dus eerst een nuttige.
2: Met het mooie weer.
0: En dan het aangename, absoluut. Hey, en dan heb je ook nog een nummertje aangevraagd wat eigenlijk prima past bij zo'n zomerstrasje voor vandaag. Want wat wilde jij graag horen?
2: De heuveltjes van Erika, van Bart van de Bossen.
0: Ja, zeker zat in mijn suggesties en ik dacht, laat ik die nog eens bovenhalen, want dat is echt wel lang geleden.
2: Ja, dat is goed.
0: Hoe kwam je daarbij, bij dat nummer?
2: Ik kwam er in de gemeente binnen. Ik had ook uitgeschoten, maar daar hebben we een reclamefilmpje of zo en daarmee.
0: Ja, kijk, meer moet dat soms niet zijn en ik ga hem gewoon speciaal voor jou draaien. Nog een hele fijne avond daar in Hasselt. Dag Johan.
2: Dankjewel. Dag Stijn, fijne avond.
1: Jo, de listen zijn de beste.

0: Het is net 10 uur geworden. Joe Nieuws krijg je van Thomas Everiks.
1: Goedenavond. De luchtverkeersleiders leggen het werk neer op Charleroi. De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter en Anderlecht speelt op dit moment zijn wedstrijd in de groepsfase van de Europa League. Rond deze tijd begint op de luchthaven van Charleroi een staking bij de luchtverkeersleiders. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. De luchtverkeersleiders leggen daarom vanaf vanavond elke dag het werk neer, of elke nacht liever, van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. En dat nog tot 10 oktober. Zo'n 800 vluchten worden mogelijk getroffen door de actie. De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter. Het is de 18-jarige Bas van Hullebusch. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit, dat is een record trouwens. En de nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie.
2: Waarom dat zo belangrijk is, is dat als de leerlingen graag naar school gaan, dat ze ook betere resultaten gaan hebben en dat het mentaal welzijn daar ook op vooruit zal gaan dan. Ik heb mijn 5e eens moeten doen, dus ik heb blijven zitten. Ik ben een zittenblijver. Mentaal, als je je vrienden waarmee je al jaren optrekt, je opeens ziet rondlopen of zo tijdens de exodus of zo, dan deed dat wel pijn.
1: De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebusch voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zuhal Demir. Miljoenen Italianen moeten volgend jaar geen verkeersbelasting betalen. Dat heeft de Italiaanse regering beslist door de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt ook voor scooters en bromfietsen en zo. Elke eigenaar kan maar 1 voertuig in aanmerking laten komen en het zou in totaal om zo'n 14,5 miljoen voertuigen gaan. En in de Europa League voetbal speelt Anderlecht op dit moment tegen het Franse Lyon. Aan het begin van de tweede helft staat het daar 0-2. Het is nog maar de eerste wedstrijd van Anderlecht in de groepsfase van de Europa League. Opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust 19 graden. Vrijdag start regenachtig, nadien droog en 20 graden. En het weekend verloopt wisselvallig. Joe Easy.

0: verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders hebben daar het werk neergelegd van 10 uur vanavond tot 8 uur morgen vroeg en dat tot 10 oktober. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Zo'n 800 vluchten worden mogelijk getroffen door de actie. En dan een bijzondere ontdekking door onze Belgische sterrenwacht. Wetenschappers ontdekten een zogenaamde herboren ster. Wetenschapper Peter van Hoof van de sterrenwacht legt uit wat dat is.
2: Dat is een ster buiten kernreacties in het centrum van de ster bijna afgelopen zijn, die dus bijna geen energie meer produceert. En dan helemaal op het einde dan opeens toch nog een keer weer opleeft en dus ook een stuk helderder wordt, veel helderder wordt. En wat ze heel belangrijk maakt is dat ze dus heel, heel snel evolueren. We kunnen dus in real time kunnen we volgen die evolutie van die ster.
1: Het is erg zeldzaam dat zoiets gebeurt. Het is tot nu toe nog maar 2 keer waargenomen. En sport Tiger Woods is opnieuw gespot op een golfbaan. Hij veroorzaakte een half jaar geleden een zwaar ongeval, waardoor hij moest stoppen met golf. Maar nu zijn er beelden opgedoken op Instagram van Woods op een liefdadigheidstoernooi in de VS. Of hij echt van plan is om een comeback op niveau te maken, dat is nog niet duidelijk. Opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig. Joe Easy.

0: Nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders hebben daar het werk neergelegd. Van 10 uur vanavond tot 8 uur morgen vroeg en dat tot 10 oktober. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Zo'n 800 vluchten worden mogelijk getroffen door de actie. In de Zwitserse Alpen zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash, dat meldt de politie daar. Het ging om een klein vliegtuig, het vloog tegen een berg en stortte neer. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. Alle 3 de passagiers kwamen om het leven. De identificatie van de slachtoffers is nog volop aan de gang. En sport in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn start gemist. Het verloor met 1-2 van het Franse Lyon. Anderlecht-speler Mihailo Cvetkovic scoorde de 1-2 voor Anderlecht, maar hij was na de wedstrijd toch vooral teleurgesteld.
2: It's difficult to speak after this game. I feel a bit disappointed because we could have better result. Yeah, in the end was not enough to make a good result.
1: Het was de eerste groepswedstrijd van Anderlecht in deze Europa League. Opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.